Het Veronica weer van Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt een graad of 20.

0: met het nieuws. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het is vaak lastig om auto's van nieuwe automerken te repareren omdat er geen geschikte onderdelen voor zijn, zegt verzekeraar Univé in de Telegraaf. Een kleine schade kan er daardoor soms voor zorgen dat de hele auto totaal los wordt verklaard. En dat zorgt er weer voor dat de premies omhoog gaan. Een groep boeren heeft gisteravond geprotesteerd in Amersfoort. Ze reden met trekkers door de stad en legden bij sommige gebouwen hooibalen neer. Bijvoorbeeld bij Friesland Campina en Staatsbosbeheer. Bij het gemeentehuis in Barneveld, iets verderop, hebben honderden boeren hun zorgen geuit over de stikstofplannen van het kabinet. ProRail is een onderzoek begonnen naar een jongen die in het Friese Mantrum in een spoorboom klom, meldt het AD. In een filmpje dat op Dumpert staat is te zien dat de jongen in de slagboom klimt en vervolgens met slagboom en al naar beneden valt. Levensgevaarlijk en dat kan voor flinke vertragingen zorgen, zegt ProRail. En het kan nog weken duren voordat de grote natuurbrand in België helemaal uit is, zegt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle, maar door het regenachtige weer is het de afgelopen dag ook niet verder verspreid. Een paar honderd mensen die hun huis moesten verlaten mochten gisteravond weer terug. Het Veronica weer van Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt dan een graad of 20.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Veel Belgen in de buurt van natuurpark De Hoge Venen die terug naar huis mogen, willen dat niet, meldt VRT Nieuws. Ze vinden het nog te riskant aangezien de bosbrand daar nog niet onder controle is. Die mensen kiezen er voorlopig voor om bij vrienden, familie of in de noodopvang te blijven slapen. Vleesvervangers worden steeds goedkoper en zijn soms zelfs goedkoper dan echt vlees, schrijft de Telegraaf. Dat komt doordat dierlijk vlees een stuk duurder is geworden en er tegenwoordig ook goedkope vega-huismerken in de winkel liggen. Veganistische producten zijn nog wel erg duur. Een groep woonclubs en brancheverenigingen roept het kabinet op om een aantal regels terug te draaien om de woningmarkt een boost te geven. Zo willen ze dat de overdrachtsbelasting wordt verlaagd en minder regels voor de middenhuur. Dat zou ervoor moeten zorgen dat investeerders weer meer huizen willen bouwen. En blanke vla is steeds minder populair als toetje, meldt het AD. Zuivelmerk MelkUnie stopt eind deze maand met het maken van blanke vla en Albert Heijn en Campina maken het al niet meer. Een woordvoerder van Albert Heijn zegt dat klanten veel liever vla met een smaakje kopen, zoals chocola, stroopwafel of rumrozijnen. Het Veronica-weer van Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. In de loop van de middag klaart het op en schijnt de zon. Het wordt 19 tot 22 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Verschillende media hebben flinke boetes gekregen voor hun berichten over medicijnen als Ozempic, meldt het FD. De inspectie vindt dat onder meer de Telegraaf, het AD en de Volkskrant reclame voor geneesmiddelen hebben gemaakt. De hoofdredacteur van de Volkskrant is woedend en noemt het censuur. Het is lastiger om een woonboot te verkopen dan een gewoon huis, zegt makelaarsvereniging NVM in de Telegraaf. Dat komt vooral door rompslomp als het aanvragen van vergunningen en het aansluiten van leidingen. Daarnaast hebben woonboten meestal het allerlaagste energielabel G. De overheid moet meer geld uitgeven aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, vindt ABN AMRO. Nederland heeft strenge eisen voor nieuwe geneesmiddelen en het mag vooral niet te veel kosten. Zieke mensen moeten daardoor langer wachten op een geschikt medicijn en apotheken krijgen soms te maken met medicijntekorten. En de bouw van de beruchte grensmuur van president Trump in Texas is stilgelegd. De muur loopt dwars door een nationaal park en zowel democraten als republikeinen zijn bang voor schade aan de natuur. Lokale politici zeggen dat het ruige natuurgebied al afschrikwekkend genoeg is voor mensen die de grenzen over willen steken. Het Veronica weer van Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. In de loop van de middag klaart het op en schijnt de zon. Het wordt 19 tot 22 graden.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6:00.
2: Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. Een groep boeren heeft gisteravond geprotesteerd in Amersfoort. Ze reden met trekkers door de stad en legden bij sommige gebouwen hooibalen neer. Bijvoorbeeld bij Friesland Campina en Staatsbosbeheer. Bij het gemeentehuis in Barneveld, iets verderop, hebben honderden boeren hun zorgen geuit over de stikstofplannen van het kabinet. Het blussen van de grote natuurbrand in België gaat nog weken duren, dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Sinds vrijdag is er zeker 3000 hectare natuur verbrand. Het vuur heeft zich niet verder verspreid, maar het is ook nog niet onder controle. Een paar honderd mensen die werden geëvacueerd konden gisteravond wel weer terug naar huis. De FIFA heeft een topman ontslagen. De kritiek had op de plannen van voorzitter Gianni Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat meldt het Britse Sky News. De FIFA bevestigt dat de topman zijn biezen heeft gepakt, maar zegt niet waarom. En vleesvervangers worden steeds goedkoper en zijn soms zelfs goedkoper dan echt vlees, dat schrijft de Telegraaf. Komt doordat dierlijk vlees een stuk duurder is geworden en er tegenwoordig ook goedkope vega-huismerken in de winkel liggen. Veganistische producten zijn wel nog steeds erg duur. Het weer, er trekt een gebied met regen van west naar oost. In de loop van de middag klaart het op, schijnt de zon en het wordt tussen de 19 en de 22 graden.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: De kippiepan. Die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
12: Kippie.
13: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
16: Start je dag zonder barst.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
19: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: Als die officieel voorbij is, dacht ik even aan dit nummer. Want het is weer zover. Working 9 to 5. Ze heeft de hele nacht op haar rug gelegen. Het was Dolly Parton. 9 to 5 op deze dinsdag. Goedemorgen.
1: Gerard Ekdom.
0: Daar zijn we weer.
1: Mijn god, wat is het vroeg.
0: En weer nat, hè?
2: Heerlijk.
0: Natuur ademt een zucht van opluchting. Eindelijk wat vocht in dat verdorde gras. Eindelijk weer een beetje zon. Kom mooi uit. Het is Ekdom in de Morgen. Radio Veronica, dinsdag 18 augustus 2026.

0: Lekker, lekker. Even dansend de dinsdag in met de Bouza. En niet te vervangen met de Ode to the Bouncer.
1: Dat is een leuk vinden.
0: Wel een leuke plaat om te rijden binnenkort. Ik zal het binnenkort weer eens uit de mottenballen trekken. Hey, het was hier het orkest. Hoewel, als je het woord orkest zegt, dan denk je toch aan een soort James Last-achtig toestand met allerlei blazers en toeters. Nee, gewoon het project, laat ik het zo maar zeggen. Ja. De Bouza. Magnetic. En mocht je dit van de Kostas komen, dan heb je hem vaak gehoord. Ik trouwens ook. Ik ben één nacht club disc jockey geweest.
1: Oh ja? In España?
0: In España, ja.
1: En waar dan?
0: Er is een discotheek waar iedereen komt. Tenminste, waar mijn jongens elke avond uitgaan. En die hadden mij in februari gevraagd of ik weer wilde komen draaien in Nachi. En toen zei ik, nee, ik ga nu echt vakantie vieren. En zitten aan tafel echt mijn twee zoons, zeggen allebei in koor, nee. Pa, jij gaat daar draaien.
1: Oh ja?
0: Ik zeg, echt waar? Ja, je was de allerbeste. Ik zeg, ach, dat is wel heel lief.
1: Die schamen zich, het is niet voor papa.
0: Nee, zeker niet. Dus ik stond daar inderdaad weer de clubjock uit te hangen en één nacht gedaan.
1: En de Bouza is...
0: De Bouza was goedgekeurd uiteraard, maar het was ook... dat je ook weer om 4 uur de discotheek uitrolt... en weer net alsof je 22 bent buiten staat... denk ik, oh ja, zo was dat.
1: Het wordt weer licht.
0: Dat je dan weer licht ziet worden, niet alleen in je hoofd... maar dat je ook weer de krekels een beetje hoort uitgaan... nog een uiltje meepikt. Oftewel, het tijdstip dat we normaal gesproken uit ons nest gaan... voor dit radioprogramma, rolde ik er nu in.
1: Word je daar niet ook een beetje onrustig van?
0: Ja, dat is even ontwennen.
1: Ja.
0: Heel onrustig. Ik denk zo, een dag is verloren, zeg maar. Maar goed, ik moest er even aan denken bij het horen van dit nummer Magnetic... en daarvoor YouTube, Mysterious Ways. Het is dinsdag alweer, het is 18 augustus. Ik besefte mij gisteren trouwens dat het noorden alweer naar school... volgens mij zijn de scholen alweer begonnen in het noorden. Of ben ik nog
1: juist hier, toch?
0: Of is het in het midden?
1: Volgens mij juist regio... Ja, regio Noord is ook hier. Dus dat is het noorden. Dat is Groningen, Drenthe, Friesland en Noord-Holland.
0: Dat is nu weer...
1: Volgens mij.
0: Kijk, de redactie is nu aan het tikken.
1: Klopt niet.
2: Regio Noord is weer begonnen en regio Midden begint volgende week.
0: Ah.
1: Ja, precies, maar wij zijn regio Noord hier.
2: Oh ja.
1: Dus dat klopt wel.
0: Je bedoelt waar we nu verkeren?
1: Nu letterlijk
0: in
1: Amsterdam. Ja. Dus niet het noorden is naar regio Noord. Dat zijn twee verschillende dingen.
2: Eerst Noord, dan Zuid en dan Midden.
0: Oh, Midden is laatst.
1: Ja. Maar jij bent misschien in Soest wel Midden, dat weet ik niet.
0: Ja, het is Midden.
1: Ja, precies. Oh, dan zit er ergens een grens.
0: Ja.
1: Maar goed, je punt is gemaakt.
0: Mijn punt is gemaakt. Ja, nee,
2: ik ben Zuid.
0: Ja, maar we zijn nu niet in Zuid.
1: Hartelijk weer naar school. Dan hangen die vlaggen ook weer, hè?
0: Ja, we moeten. Wanneer mogen we weer terug naar topografie? Dat was nooit mijn favoriete vak vroeger. Ik heb nooit onthouden waar elke plaats ligt. Dus als je zegt, ja, ik moet vanavond naar Gelderland... zit ik waarschijnlijk ergens in Drenthe.
1: Oh, nee.
0: Ja, dat is heel vervelend.
1: Waar ligt Groningen dan?
0: Dat is ongeveer richting Denemarken, toch?
1: Ja, dat klopt. Wel aardig, ja.
0: Volgens mij dat we aardig bezig zijn, ja. Nou, goedemorgen. Het is in ieder geval een nieuwe editie van Ekdom in de Morgen. We hebben het net uitgebreid over toetjes gehad. Ik moest er wel om lachen. Er is een onderzoek geweest. Blanke vla verdwijnt uit de supermarkt.
1: Ik dacht dus dat al lang gaande was.
0: En vervolgens hebben wij het woord vla net 18 keer ter mond genomen. Waarop jij ook treffend zegt, Marijke. Wat een raar woord is vla.
1: Heel raar.
0: Maar dat geldt eigenlijk voor elk woord wat je ter mond neemt. Dat je denkt, eigenlijk is het een raar woord. Als je het heel vaak herhaalt, slaat het nergens op. Maar toen kwam ik met nog een ander woord. Want in het toetjesbusiness... Wij gingen vroeger altijd naar de camping in Zuid-Frankrijk. En dan haalde mijn vader altijd...
2: Flo.
0: Ging naar de supermarkt en haalde die flo.
1: Wat is dat ook alweer?
0: Dus jij hebt het gegoogeld. Wat is flo ook alweer? Het is pudding met een laagje iets van een substantie
1: erop.
0: Karamel of iets van fruitigs erop. Dus ik voel me af, wanneer heb jij voor het laatst zo'n soort toetje gegeten? En wat was het?
1: Een flan. Dat is een hele goede vraag. Ik denk rijstpudding of zo.
0: Rijstpudding?
1: Ja, dat is ook best lekker eigenlijk soms.
0: Ja, stiekem kan dat lekker zijn.
1: Is best mijn rijstvader is dat... Ik wil zeggen, mijn schoonvader is dat dol op wil rijstvader. Nee, dat is best lekker. Zou je eens moeten proberen.
0: Nou, ik zal het binnenkort eens de mond nemen. Zijn jullie van de cheesecake?
1: Ja, wel.
0: Ook lekker, hè? Ja. Of tiramisu?
1: Ja.
0: Allemaal wel.
1: Bolletjes vla. En je hebt die Mona-pudding, dat is ook lekker.
0: Maar waarom verdwijnt de blanke vla uit de schap? Ik vind het een mysterie.
1: Nou, dat heeft te maken, dat kan ik je uitleggen, niet zozeer met het woord. Ik dacht dat we met het woord te maken zou hebben, dat we het niet meer mogen zeggen in deze tijd.
0: Oh, dat dacht ik ook namelijk.
1: Nee, maar dat valt dus voor mij. Het is dus omdat het te saai is voor de Nederlandse consument.
0: Maar het grappige is, ik heb net even de definitie blanke vla even tot mij genomen.
1: Vla.
0: Waarom is dat blanke vla ooit ontworpen? Dat is eigenlijk gewoon als een soort basis. Er moet nog wat bij.
1: Ja.
0: Dus je moet een koekje zo heen doen. Of fruit of iets anders. Maar blanke vla is precies wat het is.
1: En precies dat doet het nu de das om.
0: En heel Gen Z zegt nu... Ja, wat moeten we hier nou mee? Ja. Wij willen kant en klaar vermaakt worden.
1: Ja.
0: Dus niemand eet meer blanke vla. Als je vanmiddag bij het schap staat van de supermarkt... neem even een moment van rust. Kijk er nog even naar. Pak hem anders even uit het schap en zet hem weer terug.
1: Ja.
0: Want het is binnenkort officieel voorbij. Het blanke vla tijdperk sterft uit. Nou, dat vind ik mooi om de dag mee te beginnen.

even een binnenpretje. Die je gewoon mag laten zien. Vind je omgeving ook leuk, namelijk Inner Smile. Het was Texas. Daarvoor, Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record Baby. En als we dan toch plaat aan het draaien zijn, laten we even een blik werpen in de top 40. En dan zie ik een enorme stijger. En dan zie ik ook meteen dat deze band gewoon 11 september in de Ziggo Dome staat. Dus je denkt, wat? Dan heb ik het over Cat's Eyes. Ze hebben een ongelooflijk hit momenteel met een beestachtig leuk liedje genaamd Animal.

0: Cat's Eye en de Mol. En het lijkt een... Ja, hè?
1: Hey!
0: Ja, dat is onze vriend Martijn. In de app die zegt, ja maar, hallo Geer. Lijkt wel erg op Toxic. Nou, dat kun je wel stellen, ja. Die kun je gewoon erin mixen, joh. Ik zal binnenkort even als het ware Ben Lieberland... zal ik ze even door elkaar hustelen. Hey. Nieuwe Cat's Eye, leuk, heet Animal. Het nieuws komt eraan, zometeen van 6:30. En Marijke, wat zit er allemaal in?
2: De natuurbrand in België kan nog weken duren... en slecht nieuws voor als je regelmatig screenshots maakt.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar HollandsNieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo... bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
7: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
0: Nou, die Veronica verkeer. Hadden we 4 seconden geleden nog niet één file. Duiken er ineens twee op. A7 Heerenveen den Oever bij de brug over de Lorentsluis. 6 minuten. En de A15 Ridderkerk Oost-Voorne bij de Merwedeweg. Dat is een ongeluk gebeurd en daar is nu 6 minuten vertraging. Voor de rest is het lekker doorrijden. Dus 6:55, het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. Het duurt nog weken voordat de grote veenbrand in het oosten van België helemaal uit is. Dat zegt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Sinds vrijdag is er al zeker 30 vierkante kilometer natuur verbrand.
0: Hoeveel bos is er verdwenen de afgelopen zomer? Dat is niet normaal.
2: Echt heel erg veel, ja.
0: Hoe krijgen we al die bomen weer terug?
2: Heb je daar in Spanje nog last van gehad eigenlijk?
0: Nee, nee. Nee, dat was veel noordelijker dan waar ik zat. Maar ik maakte me wel zorgen. Ik dacht overal, oh man, elk jaar hebben wij nu al die bosbranden. Dat wordt gewoon het nieuwe ding.
2: Nieuwe normaal.
0: Ja.
2: Boeren hebben gisteravond geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze reden met tientallen trekkers naar het centrum van Amersfoort en legden daar strobalen neer. En in Barneveld verzamelden boeren zich voor het gemeentehuis. Nieuwe elektrische automerken uit China brengen een opmerkelijk probleem met zich mee. Voor reparaties zijn vaak moeilijk onderdelen te krijgen. En daardoor kan bij een kleine schade de auto al totaal los worden verklaard, schrijft de Telegraaf.
0: Oeh, dat is niet best, hè?
2: Dat is helemaal niet best, nee. En Geer, hoe vaak maak jij met je telefoon screenshots?
0: Ja, best vaak, moet ik zeggen.
2: Kun je het er even bij pakken? Want je hebt een mapje.
0: Ja, ik heb hier... Oh ja, dat kun je zien, hè?
2: Ja, je kunt zien de schermafbeelding. Hoe vaak en hoeveel? Linksboven zie je dat.
0: 3139. Is dat veel of niet?
2: In hoeveel tijd?
0: 12 jaar.
2: Oh, dat valt reuze mee. En wat zien we dan vooral bij jou in je mapje?
0: Ik zie hier een screenshot van iets op Instagram. Oh ja, een plaat die ik gehoord heb.
2: Die je wilde onthouden.
0: Die ik wil onthouden. Foto's die ik heb gezien op internet van mij, van met mijn jongens.
2: Van jezelf.
0: Die ik heb gesneden.
2: Ja.
0: Dus daar heb ik een schermafbeelding van gemaakt. Een hele hoop documenten.
2: Documenten!
0: Ja, heel veel documenten.
2: Het is toch vaak een beetje iets wat je wil onthouden, volgens mij.
0: Facturen voor de administratie en dat soort toestanden.
2: Kijk, waar ik nu achter ben gekomen, er is een groot onderzoek geweest. Veel mensen doen inderdaad screenshots maken om dingen te onthouden, maar dat werkt dus juist averechts.
0: Wat nou weer?
2: Je vergeet het juist sneller. Het is het foto-taking impairment effect, mag je zo weer vergeten.
0: Mooie Nederlandse zin is dat, hè?
2: Absoluut, hè. Nou, maar je onthoudt het dus juist minder goed, omdat je een beetje denkt van, joh, mijn telefoon onthoudt het wel.
0: Ja.
2: Dus je parkeert het als het ware even en daardoor vergeet je het juist sneller. Dus eigenlijk moeten we er met z'n allen, denk ik, een beetje mee gaan stoppen. En waarom heb je er ook zoveel? Kun je eens naar beneden scrollen? Want dat heb je allemaal toch helemaal niet meer nodig. Wat is de oudste die je hebt? Even, dan zijn we misschien erg
0: moet ik helemaal naar beneden scrollen? Naar,
2: kijk, want ik zie allemaal dingen uit het jaar nul.
0: De oudste foto is een foto van Elvis Presley.
2: Daar lijk jij op.
0: Waar ik op lijk. Ja, maar kijk, ik heb zo'n heel veel. Dit is de foto. Ja,
2: even op de dat webcam, nu zien? Ja, maar je lijkt. Is het is dat Elvis?
0: Dit is Elvis Presley in zijn sterfjaar.
2: Dit zou jij kunnen zijn.
0: En dit was ik ooit. Ja, daar leek ik heel erg op.
2: Ach, wat heerlijk.
0: Ooit een foto van gemaakt. En dat heb ik gedaan op 16 augustus 2012.
2: Oei.
0: Op zijn sterfdag.
2: Nou, het is toch leuk dat we dat nu weer
0: grappig
2: hebben.
0: Nou ja.
2: Het weer nog bewolkt met in een groot deel van het land regen. Vooral in het oosten. Vanmiddag meer zon en stapelwolken. En het wordt 20 graden in Groningen tot 22 in Zeeland.
0: Oh, dat kan ergens dus 21 zijn.
1: Dit is Radio Veronica. Het

0: Kadabra, en daarvoor, het was omdat het buiten een tikkie killer is geworden. Ter vergelijking, vorige week vrijdag ongeveer. Duidelijk, Adamski en Steel uiteraard. Killer. Het is tijd voor een duik.
1: Ekdom's platenkast.
0: Ja, we hebben de platenkast ingedoken. En toen startte ik op een singeltje van een band waar ik regelmatig een alarm bij laat horen. The Pet Shop Boys. En dan moet je weten dat tijdens mijn vakantie er iets vreselijks is gebeurd. Frank van der Lende, we houden van hem. Maar hij heeft iets vreselijks gedaan. Hij heeft mijn Pet Shop Boys alarmhoedje, wat ik altijd opzet tijdens een Pet Shop Boys plaat, heeft hij aan het diggelen laten vallen. Ik zag dus, terwijl ik op vakantie in Spanje zat, dat ik naar een film te kijken waar ik gewoon live dit ding van zijn hoofd zie donderen en kapot.
2: En van hoogte, hè?
0: Ja, en ja, hij is 2,70 meter ongeveer. En ik 1,15, dus als hij bij mij valt, is hij altijd goed. Maar bij Frank, kapot. Dus ik dacht, ik maak me zorgen. Dus nu zijn we naar het Pet Shop Boys Alarm hoedenwinkeltje geweest.
2: Wie kent het niet, hè?
0: Die heeft er niet bestaan. En we hebben een nieuwe. Maar ja, die wil ik wel even testen. Dus ik ga een plaat draaien van de Pet Shop Boys om het nieuwe alarmhoedje even te testen. En dit is een best interessant verhaal. Het was namelijk 1986 en ze bracht een single uit genaamd Suburbia. Dat was een hele grote hit. Maar de Pet Shop Boys, dat was zo'n band die zich ook probeerde te ontwikkelen op de B-kant van die hitjes die ze hadden. En in 1995 kwam er een prachtige verzamelaar uit met alle B-kantjes op één dubbel CD. En één plaat hadden ze helemaal voor 1995. Het is de enige plaat waar je Chris Lowe op hoort. En niet Neil Tennant. Ja, je hoort Neil Tennant ook in het refrein. Maar de rest wordt gedaan door Chris Lowe. Uit de platenkast. Paddy Narrow, 1995. Met alarm. En dan gaat nu het hoedje.

0: weer slow. Ik moet zeggen, ik hoor hem wel heen en weer gaan.
1: Het hoedje.
0: Ik zal hem even uitdoen.
1: Je hoort hem heen en weer gaan?
0: Ja, als in...
1: Oh ja, hij draait hard.
0: Zonder webcam is dit programma niks waard.
1: Nee, eigenlijk niet.

0: Het is tijd voor Je Raadt Het Nooit. En het mooie is, sinds juni niet meer gebeurd. Op maandag al op voorsprong.
1: Hey.
0: Dat is mooi. Ik heb iemand die dat allemaal bijhoudt in de grote annalen natuurlijk. Maar het is tijd om helaas... Ja, voor mij dan hopelijk een 2-0 te scoren. Alles voor de paalstand is ook prima. Want we hebben weer een fragment gevonden die jij hopelijk juist weet te beëindigen. Want NPO 3 heeft als pronkstuk Wie is de Mol? Natuurlijk, RTL 4 heeft Miljoenenjacht. En hoewel, ja, is het NPO 3 of is het niet NPO 1? Hoe dan ook, de NPO heeft dat. Maar wij hier op Radio Veronica hebben... Dit quizje. Dit is ons pronkstuk. Je raadt het nooit. En we hebben er weer eentje. Die komt uit het reality-programma De Roelvinkjes.
1: Oeh.
0: Ja, altijd goed voor prachtige fragmenten. Hierin volgen we het interessante leven van de ganse familie Roelvink. En zoon lief Dave heeft zijn Marijn ten huwelijk gevraagd na de vakantie. Eenmaal thuis gaat Marijn bij haar schoonmoeder Mario en Lucien langs... om even, nou ja, tot de conclusie te komen... dat ze niet hadden verwacht dat Dave zo romantisch zou zijn in zijn leven.
2: Dat had ik niet echt achter hem gezocht, dat hij zo romantisch was.
3: Ja, hij is echt romantisch.
4: Heb je van Dries?
2: Nou, niet bij mij in ieder geval, misschien bij jou.
0: Ja, zoals je hoort is Lucien, de ex-vrouw van Dries... niet heel romantisch ten huwelijk gevraagd door Dries. Want daar gaat het namelijk om. Aan jou de vraag, hoe deed hij dat? A. Via de telefoon, terwijl hij een ring aan het uitzoeken was. Hij belde namelijk om te vragen wat haar ringmaat was. Dus toen heeft hij er maar meteen ten huwelijk gevraagd. B. Ze was aan het koken, sneed een ui... en één ring paste precies om haar vinger.
1: Een uierring.
0: Ja, één uierring. Dat zag Dries, schoof hem om haar vinger en zei... zeg maar gewoon ja.
1: Fantastisch.
0: Ja, meteen emotioneel natuurlijk, maar dat komt door die uien, dat zou nog kunnen. Of C, toen Lucien thuis kwam van de supermarkt... haar volle tas op tafel zette, deelde hij mede... we gaan trouwen.
1: Oei, dat zou allemaal eens kunnen.
0: Eén van deze drie is echt gebeurd.
1: Die uierring wel fantastisch. Maar goed, laten we even heel eerlijk zijn. Als jij een ui snijdt, hoe vaak komt er echt een ring uit? Dat gebeurt toch bijna nooit?
0: Nou, als je een beetje een kleiner uitje hebt...
1: Ja?
0: Hè, zo'n...
1: Kijk, jij gaat op een elektrische...
0: Dat zou het kunnen, denk ik.
1: Nee, dat gebeurt bijna nooit. Dat is een beetje alsof je een appel schilt in één keer. Dat is,
0: ja, dat scheelt wel.
1: Dat is echt een kunst. Dus ik denk eerlijk gezegd niet dat het is. En iemand bellen voor de ringmaat... Ik denk eigenlijk... Dat vind ik eigenlijk... Ja, het zou natuurlijk kunnen, maar het is ook wel weer... Nee, ik denk dan toch dat het misschien C is. Die boodschappen neer worden gezet. Zo ging het. Zij zet de boodschappen neer, Lucien.
0: Ja, Lucien kwam thuis van de supermarkt. Haar volle tas op tafel zetten, deelde... Ja, we gaan trouwen, zei hij.
1: Nou, laten we dat dan maar doen.
0: Ja, gaan we daarvoor?
1: Ik denk ook niet dat de redactie dat bedacht heeft. Het is een erg specifieke situatie.
0: Ja, maar die uierring ook.
1: Ja, precies. Maar nee, dat trap ik niet in.
0: Je trapt er niet in.
1: Nee, nee, nee.
0: Oké, nummer C zitten we in.
1: Nummer C.
0: Nummer C, gaan we eens even luisteren of dat waar is.
2: Nou, mijn was het meest onromantische aanzoek wat je je maar kan voorstellen. Ik geloof dat ik thuis kwam met een tas van de supermarkt met boodschappen. Die zet ik neer en toen zei hij, we gaan trouwen.
1: Zo.
2: Ik zeg, nou, dat is leuk.
5: Het was een mededeling.
6: Ja. Tof, hè?
5: Ja. Ik voelde ook dat ze dat zo graag wilde. Ik zei, we gaan trouwen. Nou, toen sprong ze een gat in de lucht.
0: Nou,
1: zo ging het bij jou en Nicole ook een beetje, geloof ik.
0: Nee. Nee, dat ging niet zo.
1: Nee,
0: dat was ergens op Cuba. En mariachi speelde voor ons. Op een terras waar verder niemand zat. Wij keken elkaar in de ogen en toen gebeurde het. Nee, dat was romantiek. Dit was alles behalve romantiek natuurlijk. Maar het is wel goed.
1: Ja.
0: 2-0.
1: Ja.
0: Oh mijn god, Marijke, wat voor week is dit?
1: Gebeurt hier?
0: Een geschiedkundige.

0: als dat niet Elvis. Elvis Presley is Suspicious Minds.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 4 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
2: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Bri Kiwis Gold, 750 gram voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
7: Oei!
8: AHA Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
7: Lekker hoor!
8: En alle Ariel, ook tweede gratis.
7: Zoei!
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Yes! Hamster!
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
10: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
9: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
12: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Air Fryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
13: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
15: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
16: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
17: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
0: Marijke Ketel.
19: Goedemorgen. Op zeker 2 plekken hebben boeren gisteravond gedemonstreerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld kwamen honderden boeren samen bij het gemeentehuis. De burgemeester sprak daar met ze. En in Amersfoort reden tientallen boeren met hun trekkers toeterend door het centrum. Daar legden ze strobalen neer. De brandweer is waarschijnlijk nog weken bezig met het blussen van de veenbrand in de Ardennen. Dat zegt een Belgische minister. Door de regen heeft de brand zich niet verspreid, maar het vuur woedt ook ondergronds en is daardoor nog niet onder controle. Sinds vrijdag is al zeker 30 vierkante kilometer natuur verbrand. Je ziet steeds vaker nieuwe automerken op de weg, vooral elektrische auto's uit China. Maar onderdelen zijn vaak nog moeilijk te krijgen. En daardoor kan bij een kleine schade de auto al totaal los worden verklaard. Dat zegt verzekeraar Unive in de Telegraaf. En dat kan ertoe leiden dat de verzekeringspremies stijgen. En ruim een week na de zware aardbeving in Colombia heeft de Colombiaanse zangeres Shakira een bezoek gebracht aan het rampgebied. Ze wilde met eigen ogen de ravage zien, bijvoorbeeld aan schoolgebouwen. Shakira beloofde dat ze financieel gaat helpen om zeker 10 scholen te herbouwen. Het weer dan, vanochtend bewolkt met in een groot deel van het land regen, vooral in het oosten van het land. Vanmiddag meer zon, wel ook stapelwolken en ook nog altijd kans op een bui. En het wordt 20 tot 22 graden.
0: Oh, de 21 waarschijnlijk. Er staan een paar vertragingen ook. De A7 Hoorn Zaanstad bij Zaandam, 13 minuten. De A9 Alkmaar Amstelveen bij het Zijkanaal C, een kwartier. En de A50 Os Arnhem bij Grijshoort, 17 minuten.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
20: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
21: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
22: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
23: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
24: Nu!
23: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
24: Nu halen, hè? Dus niet straks.
25: Hands van voordeel.
23: Aldi.
26: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
24: Nu
23: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
24: nu
23: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
24: Nu halen, hè? Dus niet straks.
25: Hands van voordeel.
23: Aldi.
27: Voel mij zo free.
23: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
28: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
23: Wow, dit is echt nice.
28: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie.

0: Lekker, lekker, lekker. De nieuwe Radicals. Voor de juiste sfeer op dinsdag. And you get what you give. Dus Radio Veronica, het is dinsdag 18 augustus. Kijk tot morgen tot 10 uur. Marijke is erbij.
1: Goedemorgen.
0: En die zo'n beetje ook, Marijke. Alle kranten liggen weer om je heen verspreid. Hebben we nog wat gevonden?
1: Nou, mijn neus is gevallen op nieuwe cijfers van het CBS vanmorgen.
0: Oh, waarover?
1: Over samenwonen. Oh. Het blijkt dat steeds meer Nederlanders ervoor kiezen om alleen te wonen. Kan komen omdat ze geen relatie hebben of omdat de partner is overleden. Maar ook 10% van de mensen met een relatie kiest ervoor om te latten.
0: Living apart together.
1: Heel goed, inderdaad, ja, Geert.
0: Oké, okay, dus is dat de reden van de woningnood ook meteen?
1: Nou, dat speelt wel mee. Het is
0: lijkt
1: wel
0: mij ook.
1: Steeds meer mensen wonen alleen, dus steeds meer woningen worden bezet gehouden. Maar ik vind jou toch een type die je er niet aan moet denken om te latten.
0: Nee, dat is niks voor mij.
1: Nee, hè? Hoe lang woon jij nou al samen?
0: Ik kan moeilijk alleen zijn. Ik ging meteen uit huis samen.
1: Meteen?
0: Ja.
1: Maar je hebt nooit alleen gewoond?
0: Ik heb nooit, heel kort, de volle 2 maanden. En toen leerde ik Nicole kennen. Dus, en ik kwam al vrij snel met haar tandenborstel bij mij in.
1: Ja, ja.
0: Ik heb het letterlijk naar mijn huis gelokt. Waarom kom je niet bij mij? Ik heb alle Friends op DVD.
1: En dat is toch een topreden. Kun je ook niet weerstaan natuurlijk.
0: Ja, ze zei, heb je alle Friends op DVD? Ik zei, ja. Kom eens ze allemaal bij me kijken. Nou, zo is het bij me thuis gekomen.
1: Wat lief.
0: Ja, ja, en nee, cd-collectie natuurlijk.
1: Ik begrijp het ergens ook wel. Dat latten heeft ook wel iets. Je houdt het wel bijzonder, denk ik. Dat je nog moet afspreken. Dat je elkaar nog een appje moet sturen.
0: Ja, het is wel spannend.
1: Ja.
0: Het is wel spannend. Moet je elkaar ook... ja.
1: Toch?
0: Soms kan je ook 3 uur met elkaar bellen. Maar je kunt ook bij elkaar gaan zitten. Dat is wat wij deden. Ja. Van elke avond 3 uur bellen. Dat ik echt zei, we staan nu al 3 uur te bellen. Ik had ook bij je kunnen zijn nu.
2: Ja, dat is eigenlijk wel waar.
0: Nou ja. Ach, iedereen moet doen wat hij zelf denkt dat goed is. En wat vooral goed voelt, dat is belangrijk. Hè?
1: Ja.
0: En als het allemaal haalbaar is ook. Heel fijn. Ik zit midden in een oorlog. Het is echt heel erg. Er is een felle strijd gaande namelijk tussen Burger King en McDonald's.
1: Oh ja?
0: Ja, het is bar en boos. Terwijl wij gewoon dit programma maken, het is eigenlijk onmogelijk dat we hier gewoon stil zitten. Dat het aan de hand is.
1: Een burgeroorlog dus.
0: Een burgeroorlog, ja, dat is wel gewoon... De Whopper van de Burger King doet het namelijk veel beter dan de Big Mac.
1: Oh ja?
0: En dat mag niet, hè. Dat zorgt voor teruglopende verkoopcijfers bij de grote gele M. En tijdens de operatie Claim the Flame... heeft Burger King ervoor gezorgd dat het broodje een upgrade heeft gekregen... en die valt duidelijk in de smaak. Dus de Whopper smaakt beter dan de Big Mac. Nou, McDonald's die moeten dus nu echt keihard aan de bak. Make McDonald's great again. Oftewel, ze hebben ze ook een soort eigen operatie gestart. McDonald's Next heet het nu. Alle menu's worden nu onder loep genomen. Broodjes moeten geroosterd worden, beter geroosterd worden. Vlees moet sappiger, niet zo'n dorre, droge hap... dat je denkt, 1 keer hoesten en je pruttelt het allemaal weer uit. Vreselijk. Het wordt nu de grootste trainingsoperatie in de geschiedenis van de McDonald's.
1: Heb jij een voorkeur?
0: Nou, ik moet zeggen, ik heb al zo lang... geen of Whopper of Big Mac gegeten.
1: Ja, jij komt ook 1 keer in de 12 jaar bij de Mac.
0: Ja, maar echt, als ik bij de McDonald's ga, alle alarmbellen ook af. Oh, wacht, wie? Wat doe jij hier?
1: Wie is dit?
0: Ik heb het wel laatst gedaan, want ik was met mijn zoon even naar zijn nieuwe school. En we reden er langs. En toen zei Louis, zullen we anders even naar de McDonald's? Ik zei, oké, dat is goed. Toen heb ik een hele stomme fout gemaakt. Ik heb hem mee naar huis genomen.
1: Nee, dat moet je nooit doen.
0: Nou, maar dat je dus een patatje uit dat pak bakt... Ja. Ja. En hij hangt meteen. Het is gewoon vreselijk.
1: Koud okay. Ook.
0: Maar je moet even de boel in de gaten houden, want deze operatie is dus in volle gang. Vanaf oktober krijgen meer dan 2 miljoen medewerkers een training... om beter te presteren in de keuken bij de McDonald's.
1: Nee joh!
0: Dus McDonald's Next versus Reclaim the Flame. Wie trekt er aan het laatste eind? Het klinkt als de synopsis van een spannende film over een burgeroorlog. Jongens toch... Wat een spanning in oktober. Ik ben benieuwd. Als de ober in de maand is, ja, dan bestel ik hem hoor.

0: Diamonds. En Dallas Holder voor, ze waren in Nederland. Ik heb ze gewoon weer gezien. North Sea Jazz was leuk. Me, myself and I. Een spannend muziekje. Je luistert naar Acten van de Morgen, Radio Veronica. Gisteren trapten wij de stembus open voor de Radio Veronica Top 3000. Hij komt er weer aan. Vanaf september is hij te horen. En dit jaar een unicum, vinden wij zelf. En volgens mij is het ook echt zo. We hebben nog even in de analen gekeken. Ja, het is een unicum. Het kan namelijk zijn dat jij achter deze microfoon plaatsneemt. Sinds jaar en dag, hè, is de Top 3000 lijst samengesteld door jou. Daarom eenmalig dus ook de ochtendshow. Je krijgt gewoon de sleutels van dit programma. Dat is dan mooi hier. De sleutels, ze passen allemaal. De sleutels van Act Doen We De Morgen met bijbehorende items, redactie, muziek, showballet krijg je er ook bij.
1: Oh ja?
0: Ja, of... Ja.
1: Hebben wij iedere ochtend natuurlijk wel.
0: Ja, natuurlijk, zo trap.
1: Ja.
0: Maar één probleem, deze prijs kan natuurlijk maar naar één iemand. En na het stemmen krijg je een mailtje met daarin een afbeelding. En die moet je op Instagram plaatsen. En dan moet je 300 likes binnen weten te harken. Dat is de opdracht voor nu. Heb je die binnen voor zondag 30 augustus om 6 uur 's avonds? Dan ben je een stap verder. Dan ben je een stap dichter bij de sleutels van de ochtendshow. Die je zou kunnen krijgen. Dus schakel je vrienden in, klasgenoten, collega's, maakt niet uit. Deel het. Bel aan bij de buren, kan mij het schelen, verzorgingstehuizen. Help mij dan toch! Aan Instagram likes, 300 stuks. En dan kan het zijn dat jouw smeekbeden voor likes leiden tot de sleutels van dit radioprogramma. Dus als jij wil kans maken om dit programma te presenteren, lever je stemlijstje in. Sowieso een goed idee, want ja, wat moet er in die Top 3000 komen? Ja, dat ligt ook nog open. Denk daar maar eens even goed over na. RadioVeronica.nl. Daar is het stemgedrag al te tonen. En je eigen smaak is belangrijk, laat maar weten. En dan maak je ook nog kans dus om dit programma over te nemen. Ik ben zo benieuwd wie hier gaat zitten. Wie gaat dat doen allemaal? Het wordt leuk, het wordt lachen, dat sowieso. De vroege dinsdagochtend en Peter Frampton.

0: van mensen die alleen postduiven gebruiken om hun post te versturen. Geen Instagram hebben en uitgesloten zijn van deelname. Dan is dit het moment om in te stappen. Laten we eerlijk zijn. Dat was Peter Frampton en Show Me The Way. Vorig jaar genoteerd op nummer 2827 in de top 3000. Je even weet, hè? Misschien ter inspiratie. Het nieuws komt eraan zo meteen van 19:30. En Marijke, nu je er toch bent, wat zit er allemaal in?
1: Brand in een woonzorgcentrum in Dieren. En welk nostalgische toetje dreigt te verdwijnen?
2: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis? Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5? Nou, ja, goed te doen toch?
3: De Radio Veronica Top 3000 komt terug. Om dat te vieren komen Wout en Frank naar je toe met de beste muziekquiz van alle tijden. Heb jij zin in een avond vol gezelligheid en de leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
4: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
4: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stam.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.

0: Business.
1: Even een blik op de weg. Er staan nog een stuk of 20 qua vertraging. Dit zijn de langste: de A10 Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer bij de Koentunnel 11 minuten en de A50 Os Arnhem bij Grijshoort 21 minuten. Exact 19:30 en het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. In een woonzorgcentrum in het Gelderse Dieren heeft brand gewoed en daarbij is veel rook vrijgekomen. Alle bewoners konden wel in veiligheid worden gebracht. Dan moesten er een paar worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Honderden mensen die zaterdag waren geëvacueerd voor de grote veenbrand in Oost-België mochten gisteravond weer naar huis. Door regen heeft het vuur zich niet verder uitgebreid, maar het blussen gaat waarschijnlijk nog weken duren. Nieuwe elektrische automerken uit China brengen een opmerkelijk probleem met zich mee. Voor reparaties zijn vaak moeilijk onderdelen te krijgen. En daardoor kan bij een kleine schade de auto al totaal los worden verklaard. De Telegraaf schrijft er vanmorgen over.
1: Lekker goedkoop, hè?
2: Lekker goedkoop, hè?
1: Goedkope troep.
2: Het zijn grote auto's, soms heb je ze wel eens zien rijden.
1: Ja, ik heb ze wel eens gezien.
2: Het zijn tankers.
1: Maar als er iets kapot is, dan sta je meteen 3-0 achter.
2: Dan moet je een hele nieuwe auto bestellen.
1: Dat is vreselijk. Slecht, hè?
2: Ander groot nieuws vanmorgen. We zijn klaar met een bepaald nostalgisch toetje.
1: Ja.
2: De Blanke Vla is op zijn retour.
1: Hoe kan het nou toch? De Blanke Vla.
2: En dan moeten we even goed dit helder hebben. Want ik moest, in alle eerlijkheid, toen ik dit vanmorgen las, dacht ik ook meteen aan vanillevla. Maar dat zijn echt twee verschillende dingen.
1: Ja, we zeiden vroeger dat het gele vla.
2: Gele vla. Ja, precies. Nou, dat is vanillevla.
1: Gele vla. Dat is dus vanillevla. Maar ja. Blanke Vla.
2: Dat is een eenvoudige, maar klassieke combinatie van melk, suiker en maizena.
1: Maizena.
2: Klinkt ook heel erg vies.
1: Wil je nog een hapje maizena? Hey, maar het is gewoon bindmiddel, is
2: ja,
1: dat?
2: Ja, feitelijk. Maar dan lekker als een toetje, hè? Zo lekker na het eten. Nee, klanten vinden het gewoon weg te saai.
1: Ja, maar ik snap ook. Ik heb even de. Want ik wist dus helemaal niet. Blanke Vla ook weer wel eens een keer gegeten, maar per ongeluk, denk ik. Maar het is dus eigenlijk gewoon bedoeld als een soort basis om het nog. Er moet nog iets bij.
2: Ja, siroopje of zo.
1: Ja, of voor koekjes. Of weet ik veel wat. Ja. Siroop. Ja, inderdaad, er moet nog iets bij.
2: Ja.
1: Ja, dat is saai. Wij willen gewoon kant en klaar. Huppatee.
2: Ja, en mensen kiezen nu voor appelkaneelvla, stroopwafelvla, rum, rozijnenvla. Dat zou echt jouw ding zijn, denk ik.
1: Zie je, boerenjongens.
2: Bolletjesvla. De Albert Heijn, die heeft het zelfs al niet meer. Jumbo Plus, Poise, dat soort supermarkten allemaal wel. Maar nee, het is echt aan het terugdringen, de blanke vla.
1: Maar het was me niet opgevallen, maar nu we dit zo hebben geaccentueerd. Stel je voor, je gaat zo meteen boodschappen doen. Ga maar eens kijken.
2: Ja, dan is dat schap is leeg.
1: De schap is gewoon.
2: Schap.
1: Hallo? Maar kijk ook even naar de rest van de toetjes. Want je hebt ook de flan.
2: De flan.
1: Dat is vanmorgen. Dat is zo'n mooi woord, dat je flan.
2: Maar verkopen wij dat in Nederland? De flan?
1: Jawel, toch?
2: Flan. De flan, wat is dat? Dat was een soort pudding, hè?
1: Het is een soort pudding met iets erop. Maar je hebt ook de pudding. Gewoon de pudding met zo'n laagje.
2: Ja, dat je moet omdraaien en dat je dan dat velletje eraf haalt. En dat er dan zo'n geleitje overheen regent.
1: En dat je dat dan op zo'n plateau doet. En dan. Ja.
2: Fantastisch, ik heb er wel honger van gekregen.
1: We gaan toetjes eten hoor, ik hoor het.
2: Het is weer nog vanochtend bewolkt, met in een groot deel van het land valt er regen. Nou, vanmiddag zon, stapelwolken, maar wederom ook kans op een bui. En het wordt zo tussen de 20 en de 22 graden.
1: Wij van de redactie denken 21.

0: wakker?
1: Ja, tuurlijk.
0: Energiek, je bed uit. Kenny Loggins, Footloose. En misschien lig je nog in bed. Misschien sta je al met één been onder de douche. Of lik je net een pot Nutella uit. Stop even met wat je aan het doen bent. Leg even je werkzaamheden neer. Want pak de Radio Veronica app erbij. Meld je aan voor het woordenboekspel. Dat gaan we zo meteen spelen. Het leukste taalspelletje van de Nederlandse radio vinden wij zelf. En het is heel makkelijk. Eigenlijk gewoon meer keuze krijg je. En er valt nog iets te winnen ook. We hebben een boek. Ja, een boek. Het mysterie van de Beatles. De religieuze vereering van die band. De gedetailleerde bestudering van hun platenhoezen. Alles wat daaruit voortkwam is in een boekje gezet. Hoe kan er zo'n cultus rondom een band ontstaan? Nou, ik snap het wel, hoor. Maar goed. Wil je meedoen met het woordenboekspel? App dan woordenboekspel naar de Radio Veronica app. Dan mag je zometeen meespelen. Wat een hit is dit. Adele Langley. Choosing.

voor de dame die ineens toch een hit scoort. Het duurde even, maar het is helemaal gebeurd. Want country, jongens. Country, niet country, hè? Country, nee. Country music is hip and happening. En deze dame, ja, het is een ongelooflijke verschijning. Ik werk één keer per week met Rob Stenders. En vrijdagmiddag moet ik altijd aanhoren. Heb je de video wel gezien van Ella Langley? Want die is echt fantastisch. Ja, heb ik inmiddels gezien en ik snap wat hij bedoelt. Tunes in Texas.

0: om te bepalen wie de juiste definitie heeft. En vandaag spelen we het met onze favoriete doktersassistenten uit Biddinghuizen aan de telefoon, Jessica!
1: Goedemorgen!
0: Goedemorgen, Jessica. Je bent een hype, hè, op Instagram momenteel.
1: Nou, ik geloof niet dat ik dat ben.
0: Nou, gewoon de naam Jessica, heb je het gezien?
1: Oh nee, dat weet ik niet.
0: Oké, okay, voor de mensen die denken, waar gaat het over? Als er ergens een kind een ongelooflijke huiluitbarsting heeft, hoef je maar één ding te doen. Jessica! Stil.
1: Oh.
0: Je moet jouw voornaam en gewoon roepen en het kind is stil. Dat is een hele vreemde gewaarwording, maar we zijn bezig aan het uitzoeken hoe dat kan.
1: Ik wist het niet.
0: Dus sta in de supermarkt bij de snoepafdeling en zie je op de grond... Ja! Glimmen. Jessica! Gewoon klaar. Het is heel apart, maar goed. Maar fijn dat je bij bent, Jessica. We hebben een bijzonder woord van de dag en een leuk boek ook over de Beatles. Hebben we hier liggen, het mysterie van de Beatles. En het woord van de dag... Ga ervoor zitten. Dit is het woord.
2: Uvula.
0: Hoe?
2: Uvula.
0: Uvula. Marijke, wat is een uvula?
3: Een uvula, dat is het kleine stukje vlees wat achter in je keel hangt. Oftewel, je huig.
0: Oh ja. Heet dat uvula?
3: Uvula, ja.
0: Annie van de redactie, wat is het volgens jou?
4: Nou, het is een vuvuzela. Zo'n toeter die je bij het WK-toneel van had. Alleen dan drie maatjes kleiner. Een kleine vuvuzela.
0: Een kleine vuvuzela.
5: Opzouten met die vuvuzela.
0: Nou, rustig nou. Oké. Okay. Nee, het is iets heel anders. Een uvula, dat is het geheime zijlaadje in je bureau. Dus je hebt wel eens een bureau, er zit een line, maar daar zit er boven nog een klein laadje. Waar je bijvoorbeeld een gummetje of iets anders in kan leggen. En dat trek je dat open. Dan trek je de uvula open. Nou, Jessica, wie heeft er gelijk?
1: Ja. Nou, val ik of heel hard door de mantel als doktersassistenten.
0: Oh, nee.
1: Ik ga voor één, ja.
0: Het stukje vlees wat achter in je keel hangt te bungelen.
1: Ja,

0: Nou, hartstikke leuk. En ik vond het hartstikke leuk om mee te doen.
1: Ja, ik vond het ook superleuk dat je erbij was, Jessica. En je vergeet het niet, hè? Bij de eerstvolgende huilbui van een kind, ook al in de doktersassistenten wachtkamer. Geen enkel probleem. Zeg gewoon je eigen voornaam en het is stil.
0: Ik ga het eens uitproberen.
1: Superleuk. En ik wens jou een fijne dag.
0: Eens gelijk.
1: Dag Jessica.
0: Joe.

hele fijne plaat voor mensen die houden van luchtgitaar, maar ook luchtdrummen. Ze kunnen het allebei doen. Eerst gitaarsolo en dan... Lekker hoor. Dire Straits en een beetje Sting. And money for nothing and your chicks for free.

0: grootste succes. Het begon allemaal hiermee. James Morrison, You Give Me Something. Soms krijg je wel eens wat. Onder het motto You Give Me Something. Waarvan je denkt, oeh, zet maar naast de prullenbak. Leuk, fijn dat je wat mee hebt genomen, maar ik liever niet. Heb je er wel eens meegemaakt dat je iets hebt gekregen? Misschien voor je verjaardag? Dat je denkt, ah, come on, waarom? Nou, dankjewel, wat lief. Ik gooi het meteen in de kliko. Heb jij zoiets waarvan je denkt, nou, iets wat ik voor mijn verjaardag heb gekregen, of weet ik veel wat, op een ander moment, waarvan je dacht, nou, oké, zodra hij uit huis is, gooi ik het weg. Als iets in jouw hoofd oppopt, laat me even weten via de Radio Veronica app. Wij zijn nieuwsgierig.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 4 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sauzen. Tweede gratis.
5: Boeie.
6: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
5: Zoé.
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Yes. Hamster.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
8: Oh, het riool is verstopt.
9: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
11: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is Dia van Jumbo.
1: Wie was er aan de beurt?
2: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speel bewust 18+.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 8 uur.
3: Marijke Ketel.
4: Goedemorgen. Tientallen boeren zijn gisteravond met hun trekkers toeterend door het centrum van Amersfoort gereden. Daar werden strobalen gedumpt. En ook in Barneveld kwamen boeren in actie. Ze verzamelden zich bij het gemeentehuis en hadden een gesprek met de burgemeester. Boeren protesteren tegen het stikstofbeleid dat in hun ogen veel te streng is. Honderden inwoners van een dorpje in de Ardennen, die zaterdag waren geëvacueerd voor de grote veenbrand daar, mochten gisteravond weer naar huis. 30 vierkante kilometer natuur is al in vlammen opgegaan. De brand woedt ook ondergronds en is ook nog niet onder controle. Dat ziet ook de verslaggever van RTL.
5: En je kunt hier heel goed zien hoe veengrond brandt, namelijk ondergronds. En je voelt en ziet hier de hitte, dit is echt heel warm, uit de grond komen. Zover je kunt kijken, zwart geblakerde grond en rook.
4: Een Belgische minister denkt dat het blussen nog weken gaat duren. Een woonzorgcentrum in het Gelderse Dieren is vannacht deels ontruimd vanwege brand in een van de kamers. Alle bewoners konden in veiligheid worden gebracht. Maar wel moesten enkele worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. In het zorgcentrum wonen onder meer mensen met dementie. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En onderzoekers slaan alarm omdat nieuwe medicijnen echt ontzettend duur kunnen gaan worden. Die kunnen de komende jaren verdubbelen, onder meer door duur onderzoek. Ons land probeert de kosten laag te houden door met fabrikanten te onderhandelen over de prijs. Maar patiënten moeten daardoor langer wachten voordat nieuwe medicijnen beschikbaar komen. Het weer, het is bewolkt en een groot deel van het land valt regen. Vanmiddag wel wat meer zon, wel ook nog stapelwolken en ook wel weer kans op de bui. Maar het wordt zo tussen de 19 en de 22 graden.
3: Nou, een heel divers weerbericht.
4: Dat is wel, hè?
3: Heel divers. Ja. Dankjewel. 37 vertragingen staan er. Dit zijn de drie langste. De A2 Den Bosch Utrecht bij Kerkdriel, 23 minuten. A50 Os Arnhem bij Grijsoord, 23 minuten. En de N50 Emmeloord Zwolle bij Kampen Zuid. Daar kampen ze met een vertraging van 20 minuten.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
14: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
15: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar. De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: is Radio Veronica.

0: Blackheart en I love
1: rock and roll.
0: Juist. Het is alweer dinsdag.
2: Join the club.
0: 18 augustus.
3: What's the king back to the incredible?
0: En goedemorgen, dus Radio Veronica Ekdom in de morgen. Mama Rijke.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We zijn er weer bij en we kwamen vanmorgen tot de conclusie... de scholen in Noord zijn alweer begonnen.
4: Ja.
0: Ja, moest even kijken waar het nou zat, want we zitten nu in...
4: Amsterdam is regio Noord.
0: Amsterdam is regio Noord. Was ik even kwijt. In Midden en Zuid kunnen ze nog even een weekje, geloof ik, genieten. Of zit ook weer een week tussen?
4: Volgens mij is regio Zuid nog 1 week en de regio Midden nog 2.
0: Oh, dan kan ik er even rekening mee houden. En er wordt nog volop genoten van de zomer. Niet zozeer qua weer, want ik heb de laatste zomerdag die hier was afgelopen vrijdag... heb ik gewoon gemist. Dit was het, hè?
4: Dit was het, ja.
0: Ik kijk namelijk even naar de meerdaagse verwachtingen. Ik denk dat we Gerard Cox al toch langzaam maar zeker uit de kast kunnen gaan halen. Met het is weer voorbij, die mooie zomer. Maar goed, wat gaat er dan gebeuren? Dan wordt er natuurlijk wel genoten van één ding wat centraal staat deze zomer. Dat is bij sommige mensen toch nog steeds... B&B vol liefde.
5: Heerlijk.
0: Ja, er zijn heel veel mensen die er ook echt van walgen. Die denken, ik heb er helemaal niks mee. Maar ja, je kunt er niet helemaal omheen. Alles staat vol met de kandidaten die daarin zitten. Er zitten elk jaar weer een aantal kleurrijke types noemen.
4: Dan ben je nog lief.
0: Dat is denk ik het beste wat ik ervan kan maken. Maar er is nu weer iets aan de hand. Iets wat het internet helemaal overneemt. Namelijk de Paardenbloemgate. De mensen denken, wat gaat het over? Er is nu weer dit weer aan de hand. Paardenbloemgate. Moeilijk woord ook. Moeten we even uitleggen. Timothy, misschien ken je die, dat is kandidaat Timothy. Hij lijkt enorm op Gordon. Hij praat als Gordon, lacht als Gordon, ademt als Gordon. Hij is stiekem Gordon. En hij heeft een date dus met ene Wadi, of Wadi, wat je zelf wil. Tijdens een wandeling, om te ontdekken of er een vonk kan overspringen... geeft Wadi dus een paardenbloem aan Timothy.
6: Oh, lief.
7: Dat is lief van je, dank je. Het geen beestje zijn.
8: Dankjewel, Waad.
4: Oh, het ruikt zo lekker.
8: Ik heb geroken.
7: Nou, echt heerlijk.
0: Ja, die paardenbloem hield het dus niet heel lang vol.
8: Oh, gooi die zo weg, sorry. Nee.
9: Zeg niet oké.
0: Hij gooit hem gewoon weg.
4: Ja.
0: Ja, hij hoort gewoon heel weinig met die bloemen. Ja, het is een paardenbloem, dus ik snap het ook wel. Maar het betekende dus voor Wadi heel veel, die paardenbloem.
9: En dan doet hij er heel lacherig over. En ik denk, ja, maar dat is voor mij wel een heel andere beleving... ten opzichte van hoe jij het beleeft.
0: Ja.
9: Ik denk, ja... Ook een beetje kut, in alle transparantie.
8: Het kwam hier gewoon uit een goed hart. Daar kan ik er niet van maken.
0: De paardenbloem kwam uit een goed hart. Dus bij Timothy hoef je dus niet met de paardenbloem aan te komen. En toen dachten wij, is er iets wat je ooit gekregen hebt... waarvan je dacht, dit gooi ik meteen weg. Heb jij wel eens iets gehad dat je dacht... oh, waarom in godesnaam krijg ik dit? En waar ga ik het nou weer neerzetten voor de volgende keer als hij of zij komt?
4: Maar ik durf het eigenlijk niet tegen jou te zeggen. Want ik doe dit dus eigenlijk altijd als ik een bos bloemen krijg.
0: Die gooi je weg?
4: Ja.
0: Nee!
4: Ja, of die gooi ik in de keukenkast.
0: Jij gooit bloemen altijd meteen weg.
4: Ja, dat gaan we ook een beetje voor. Mijn katten gaan daar aan eten. En dan worden ze heel ziek. Dus dat kan gewoon niet in de openbaarheid. Of ik zet hem in de slaapkamer, dan zie ik hem 1 keer per dag. En ik vind ook echt dat heel erg gaat stinken op den duur.
0: Heb ik jou ooit bloemen gegeven? Ik ben bloemist geweest. Hè? Ik vind dit doet pijn. Dit,
4: daarom weet ik dat dit... Ik vond het ook heel moeilijk dat je dit net vroeg. Maar ja, ik denk, wil maar beter eerlijk zijn. Nee, bloemen, dat gaat bij mij meteen weg.
0: Ik zou je bijna schuin afsnijden.
4: Ja, sorry.
0: Oh, echt?
4: Ja, sorry. Sorry.
0: My god.
4: En jij dan?
0: Ja. Oké, laat ik maar meteen Frank van het Hof noemen.
4: Die gooi jij meteen weg.
0: Die gooi ik gewoon meteen. Die komt op mijn verjaardag. Met een emmer. En in die emmer heeft hij alles wat hij heeft kunnen vinden in de action gepropt. En hij zet hem met een papiertje erom en tafel zegt, veel plezier.
4: Oh, maar alles wat hij heeft kunnen vinden?
0: Alles wat hij heeft kunnen vinden.
4: Pennen, gummen, een mandje voor je wc-papier.
0: Ik haal er nog steeds spullen uit. Ik denk, wat moet ik hier vandaag alweer mee? Nou goed. Maar misschien heb jij ook nog wel dingen gehad waarvan je dacht, ja, goed bedoelde troep. Maar wat moet ik er in godesnaam mee? Laat maar weten via de app. Maken we er even een top 5 van zometeen. Altijd leuk, hè? Ik ben benieuwd wat mensen van Rotterdam krijgen.

0: Als jij nog ligt te slapen, staat hij al te zweten in de studio.
1: Oeh, hij ruikt het. Geruikt het zelfs al.
0: Ekdom in de morgen met Gerard en zijn hele team.
2: Dit soort gekkies.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 op Radio Veronica.
3: Wat zullen we nou krijgen?

0: Peters, die even afwezig, maar dan zijn we in ieder geval incognito. En don't you worry about a thing, en daarvoor Nell Horan. En Slow Hand, het is Radio Veronica op de dinsdagochtend. Waarin ik net de vraag aan jou stelde, heb jij wel eens iets gehad? Waar je dacht, oh nee, wat moet ik hier nou weer mee? Het is best erg, want je wilt natuurlijk heel leuk reageren. Hè? Oh, wat leuk! Oh! Ik zeg dan altijd, oh, nou ja zeg!
1: Oh, nou ja!
0: Hoe kom je hier nou bij?
1: Oh, dan weet je dus wat jij dat zegt? Moet je eigenlijk... Oh, nou ja!
0: Nee, dat is superleuk.
1: Wat bijzonder.
0: Superleuk. Wat een bijzonder cadeau. Nou ja, daar komen een hoop binnen. Een eierhouder in de vorm van een pinguïn. Je zal het krijgen op je verjaardag. Dat je denkt, ja, dat is stukken leuk. Iemand kreeg ooit een schroevendraaier. Nou, ook handig.
1: Is wel handig, toch?
0: Allemaal, ja, allemaal handig. Een schroevendraaier. Sta je daar met je kruiskop?
1: Ja.
0: Ja. Een stinkende kamerplant heeft ooit iemand gehad. Oh, maar dat was waarschijnlijk een allergie. Een foto van zichzelf in blote bast.
1: Voor als voorbeeld.
0: Als, ja, misschien zo moet het niet, of wel. Dat weet je natuurlijk niet. Oh ja, we hebben nog een anoniem bericht. Even kijken of we dat dan via een computer kunnen laten vertellen. Even kijken of dat lukt.
2: Ja. Ik hoop dat dit anoniem kan, maar ik ben echt allergisch voor boordjes met teksten als home is word, v hard is, of hier IST gezellig. We hebben één zo'n boordje wat een paar x per jaar een dagje. Tevoorschijn komt als de gevers op bezoek komen.
0: Oh god, ja. Oh, dit is heel grappig. Ja, je hebt van die borden in dit huis. Wordt gelachen, wordt genoten, wordt gedronken. Ja. Dat soort borden. En als je dat dan krijgt... Ik ken ook iemand die zei... Is heel leuk als je op mijn verjaardag komt. Maar geef me alsjeblieft niet wat ik kan ophangen. Want ik gooi het weg.
1: Ja.
0: Ja, dus nou, dit soort borden. Maar dit is dus heel spannend. Want deze anonieme berichtgever zegt dus... Elke keer als die mensen komen... Haal ik dat bordje tussen tevoorschijn.
1: Oh, wat erg.
0: Om dan op te hangen. Zo, want ik heb het nog. Maar heel erg. Ik krijg nog een audio-appje van Esther.
3: Goedemorgen. Ik krijg altijd magneetjes van mijn schoonzusje en zwager.
0: Ja.
3: Waar ik echt niets aan heb. Omdat ik totaal geen koelkast of iets heb waar ik het aan kan plakken. En omdat het... op plekken is waar ik zelf niet ben geweest. Dus wat moet ik ermee? Ja,
0: wat moet je daarmee?
1: Zo'n magneetje van... was leuk in Spanje
0: ja,
1: of zo.
0: Goedjes uit Texas.
1: Heb je daar nou aan? Dat is stom, ja.
0: En ik heb Marley uit Nijmegen aan de lijn. Hallo, Marley.
4: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Zeg. Jij hebt ook een prachtig cadeau gehad ooit.
4: Oh, ja.
0: Vertel.
4: Ik heb hem nog steeds. Ja, ja? Ik lach wel eens om met vriendinnen van me. Mijn man en ik, hele lieve man, al 28 jaar bij elkaar. Maar we hebben niet vaak ruzie, maar één keer in de 3 jaar of zo. Maar het was een keer voorgekomen. En het was uiteraard niet mijn schuld. En ging hij de deur uit en toen kwam hij terug met een bosje bloemen. Ik hoop dat het heel lelijke bloemen voor mij. Gele bloemen hou ik niet van.
0: Oh.
4: En een kaart. En dat vond ik echt super lief van hem. Dus nou ja, de sfeer werd een stuk beter. Ik zou het lief, schatje, dankjewel. En ik maakte een envelop open. En ik haal de kaart eruit. En er staat ook heel groot, sorry, kun je me vergeven? Ik zei, oh, wat lief. En ik maak hem open en hij heeft er niks in geschreven.
0: Je krijgt gewoon een kaart erop, sorry. En erop staat er helemaal niks.
1: Oh, oh, oh.
4: Ja.
0: Ook geen gevoelens, ja. Niks, dit was het. Oké, maar jullie zijn nog steeds bij elkaar, toch?
4: We zijn nog steeds gelukkig bij elkaar.
0: Oh,
4: ja,
0: en als het dan misgaat, elke keer als het misgaat, pak je die kaart weer even uit de la en dan laat je hem even zien.
4: Klopt.
0: Ja, zie je wel.
4: Nee. Ik gebruik wel eens om te lachen met vriendinnen.
0: Oh.
4: Als grappig verhaal.
0: Nou, het kan nog veel erger. Ik krijg ook net een appje van iemand die ook anoniem wil blijven. Die heeft ooit een goudvis gekregen. Maar die goudvis is nu inmiddels 18 jaar oud.
1: Wat?
0: 18 jaar oud. Ongelooflijk. 18, dan ben je toch al een...
5: Adult.

0: Jonas. En Adult Education.
1: Zing.
0: En zometeen jouw kans om 150 euro bij elkaar te zingen in Zing naar de Ping. En dat mag je doen. Het enige wat je hoeft te doen is jezelf even kwalificeren om mee te mogen doen. En dat doe je door dit af te zingen na de ping. Luister goed.
2: Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up.
3: Ja.
0: Oh. Hoe gaat dit verder? Je mag, ja, ik zat er helemaal in.
3: Je zat er helemaal in.
0: Ik zong gewoon mee zonder dat ik...
3: Het kwam er ook uit.
0: Maar het gaat niet om wat ik doe, hè. Het gaat om wat jij doet. Zing het in en stuur het via de Radio Veronica app. En dan mag je meedoen. Zal ik hem nog één keer wat horen?
4: Ja, doe maar even.
0: Oh, nou, dan komt hij nog een keer.
2: Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up.
3: Wat leuk, ja.
0: Hoe gaat het verder? Stik het in en stuur het hierheen via de Radio Veronica app. En dan gaan we zo meteen met jou zingen naar het ping spelen. Maar eerst het nieuws van 8:30 wat eraan dreigt te komen. Wat zit er allemaal in?
3: Vallende regen niet genoeg voor ons droogteprobleem. En wat komt er je neus binnen als je poep ruikt?
0: Dat weer.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
6: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar je handel op orde.

0: /business.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
5: Kippie.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Harry Vronica, verkeer. 26 vertragingen en dit zijn de problemen. De A50 Apeldoorn Arnhem bij Loenen, 24 minuten. De A50 Os Arnhem bij Grijshoort, de hele ochtend al gezellig druk. 22 minuten zijn er nu. En de N50 Emmeloord Zwolle bij Kampen Zuid. Daar kampen ze nog steeds met een vertraging van 17 minuten. Over 8:30 en het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
12: Goedemorgen. De regen die de komende regendagen valt. Het gaat er veel worden. Maar lost het droogteprobleem in ons land nog niet op. Het neerslagtekort is nu zo'n 300 mm en wordt deze week met hooguit 40 mm verlaagd. Dat zegt Weer Online. 4 grote kranten in ons land hebben volgens het FD een boete gekregen van de zorginspectie. Die vindt dat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen, zoals Ozempic. Nieuwe automerken uit China zijn hier steeds populairder, maar is de auto stuk, dan heb je misschien een groot probleem, dat zegt verzekeraar Univee. Onderdelen moeten namelijk van ver komen, of er zijn weinig garages die de reparatie kunnen uitvoeren. En ik ben vanmorgen weer ouderwets blij met het AD. Ah. Want die geeft antwoord op een vraag die ik altijd heb. Als je poep ruikt, wat komt er dan eigenlijk je neus binnen?
11: Is dat een soort zwavelachtige...
12: Ik weet niet hoe jouw poep ruikt, maar dat kan wel zwavel ruiken.
11: Over het algemeen is dat net als de asperge. Hè?
12: Ja.
11: Je eet een asperge en je kan hem daarna weer 3 keer afgieten.
12: Ja.
11: Dat is blijkbaar een soort zwavelachtig toestand wat je dan ruikt.
12: Het maakt niet uit wat voor geur de poep heeft. Het gaat er even om, als jij bijvoorbeeld hier bij Mediahuis naar het toilet bent geweest, je hebt het ongetwijfeld wel eens meegemaakt. Heb ik met zo'n verbazing soms zitten ruiken wat degene voor mij heeft achtergelaten voor cadeautje.
11: Ja, dat is wel fascinerend.
12: Of ik dan ook wat van zijn of haar middelen...
11: Wat ben je toch een rare vrouw? Zo?
12: Nee, het AD. Het AD
11: heeft
12: echt een onderzoeker hierover gesproken.
11: Het is komkommertijd, hè?
12: Komkommers zijn tenminste wat frisser. Maar goed, in ieder geval, we kunnen er ook lang of kort over praten. Maar als iemand dus nummer 2 doet, komen er wel degelijk hele kleine geurmoleculen van dat gebakje jouw neus in.
11: Oh.
12: Dan weet je dat. Ik begrijp aan jou dat we door.
11: Je kunt gewoon zeggen, oh, er was iets met nootmuskaat gisteravond.
12: Ja, nee, maar ja, het wordt dus echt letterlijk... blijft er dus iets in jouw neus echt minimaal. Het zijn echt minimale geurmoleculen. Maar die verdampen dus door de warmte. En die komen dus echt in jouw neus
11: terecht. Je zou maar net aan je stokbroodje Nutella zitten nu.
12: Nou, dan ga je lekker naar die Nutella ruiken. En dan weet je dat er ook wat moleculen van die Nutella in jouw neus zitten. Dat is toch ook leuk om te weten.
11: Beter.
12: Even, het weer nog. Het is bewolkt. In een groot deel van het land valt regen. Nou, vanmiddag meer zon en stapelwolken. Maar de kans op een bui blijft.
11: Ja.
12: En het wordt tussen de 19 en de 22 graden.
11: Dus dat zou 21 kunnen.

0: Veronica met de Sensation. En daarvoor kraaien van plezier met Counting Crows en Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi.
1: Zing!
0: En het is weer tijd voor een nieuwe editie Zing naar de Pink. We spelen 3 rondes met elk goed antwoord. Win je €50, in totaal €150 te verdienen. Je mag na elke ronde ook stoppen, maar ga je door. En heb je het fout of een blackout, dan ben je geld kwijt. Maar hebben wij de act om in de morgen kurkentrekker.
2: Jazeker, en die ligt lekker in de hand.
0: En vandaag gaan we dat spelen met een zeer goed gemutste Floyd van Oudenaarde Oostrijen bij Hoekse Waard. Hele mond vol is dat zeggen. Hallo Floyd.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je bent onderweg naar een klus, hè?
3: Zeker weten. Lekker in de regen.
0: Ja, dat is ook lang geleden dat je dat kon zeggen.
3: Dit is een tijd geleden, zeg dat wel. Maar wel beter. Beetje regen.
0: Beetje regen. Doen de ruitenwissers het nog?
3: Ja, gelukkig wel.
0: Oh, gelukkig. wat is de klus vandaag? Wat moet je doen?
3: Een vloertje repareren in de keuken.
0: Een vloertje repareren?
3: Ja. Dat moet ook wel eens gebeuren, hè? Ja. Beetje onderhoud.
0: Onderhoud, oké, wat goed. Nou, dat voegt een hoop toe aan jouw dag. Dat kan niet anders. En hopelijk kunnen we daar €150 bij doen. Jij hebt in ieder geval mooi gezongen. Je moest namelijk

0: Nou, mooi. En Floyd, je deed het ook goed. Dit is Floyd solo.
1: I like a sex machine. Quinoa.
0: Yeah. Ik kreeg een heel schrik in quinoa. Quinoa.
2: Lekker hoor. Quinoa. Ja, ja, ja.
0: Maar het klopte wel. I like a sex machine. Get on up. Ja, hij zei get on up. Maar ja, je kan ook quinoa in horen, wat je zelf wil. Nou, Floyd, ben je er klaar voor?
2: Ik ben er zeker klaar voor.
0: Komt hij aan voor 50 euro. Zing naar de ping.
2: I gotta run away. Run to you.
0: Ja, oeh.
2: Run to you.
0: Ja, je hebt het. Run away with you. Ja, op tijd verbeterd.
2: Dat is gelukkig. Top.
0: Ja, het kwam net de Bryan Adams appel op tijd uit, zeg maar. Heel goed. Ja, run to you. 50 euro, ga je door?
2: Ja, we gaan door.
0: Oké, dan komt hij aan voor 100 euro.
2: Cause you had a bad day.
3: Cause you had a bad day.
0: Ja. Zo bad was dat helemaal niet hoor. Helemaal goed.
2: Ja, top.
0: 100 euro, maar dan nu de hamvraag. Ga je door?
2: Ja, laten we doorgaan.
0: Oké.
2: Okay. Alles of niet?
0: Alles of niet. Voor 150 euro, zing naar de ping.
4: Oh, I know what bo. Don't know. Touch them up and go. Oh, cha-cha-ching-ching.
2: Ching, ching, ching. Je komt de brandsteen op. Zoiets.
0: Je komt de brandsteen, hè? Zie je dat nou?
2: Ja, ik weet niet precies wat die zei, maar het ging wel zo.
0: Wacht, ik laat het nog één keer horen. Misschien dat dan... Dat het ineens... Ja, nog één.
4: Laatste kans.
2: Ik kan ze jongsteen, maar ik weet het niet precies.
0: Het is het laatste fragment, hè? Het gaat om de 150 euro.
2: Ik weet het.
0: Ja,
2: ik weet echt niet wat je precies zegt.
0: Oh, het is Here Comes the Hot Stepper.
2: Hot Stepper, dat is pech, hè? Nooit gehoord van het woord.
0: Hij zit in commercials, dus hij komt vaak voorbij, maar het is inderdaad lastig. Ja. De laatste is altijd wat moeilijker. Here Comes the Hot Stepper, maar dat betekent wel... dat we jou niet met lege handen naar huis sturen, Floyd. Want je hebt best je best gedaan. Dus je krijgt van ons een altijd fijn in de hand liggende... extreem glimmende Act om in de morgen... kurkentrekker!
2: Kijk, daar zijn we blij mee.
0: Dat is toch ook fijn. Dat is een
2: laat kleine... je 150 euro maar liggen.
0: Ja, precies. Voor jou schelen. Deze kurkentrekker is toch onbetaalbaar.
2: Topper.
0: Kom naar je toe en dan wens ik jou een hele fijne dag met de vloer, hè?
2: Hey, is goed, hè. Hartstikke bedankt. En jullie ook fijne

0: Zizem, zometeen. Na 9 uur gaan we weer lekker vroeten in iemands stemlijstje voor de top 3000. Het top 3000 uur komt eraan.
1: Opstaan doe je met Ik Dom in de Morgen. En vanmiddag om 4 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel-verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Zespri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
7: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Pakken.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
14: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
15: Yes!
14: Esso, omdat elke rit telt.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
20: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
21: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
22: Voel mij zo free.
23: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
24: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
23: Wow, dit is echt nice.
24: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 9 uur.
6: Marijke Ketel.
10: Goedemorgen. De zorginspectie heeft dikke boetes uitgedeeld aan 4 grote kranten in ons land, meldt het FD. Ze zouden te positief hebben geschreven over afslankmiddelen, zoals Ozempic. Een van de kranten is de Volkskrant. Die schreef over een onderzoek waaruit bleek dat er meer gezondheidsvoordelen zaten aan Ozempic dan gedacht. De hoofdredactie noemt het censuur. De Amsterdamse politie probeert erachter te komen wie de man is die 3 jaar geleden op straat werd gevonden. Hij was gevallen na een beroerte en kan sindsdien niet meer praten. De onbekende man zit in een verzorgingstehuis en gisteren deelde de politie beelden en informatie over hem in een video op Instagram. Kleine waarschuwing, er zit wel een muziekje onder deze quote.
25: Het is toch heel gek dat in Nederland het kennelijk mogelijk is om zoveel jaren, en hebben we toch misschien wel over 20 jaar, onder de radar te leven. Ja, we willen toch heel graag dat hij geïdentificeerd wordt.
10: Nou, door deze oproep zijn nu 140 tips binnengekomen. En de politie noemt dat overweldigend. En de brand in een woonzorgcentrum in het Gelderse Dieren is ontstaan in een magnetron op de eerste verdieping. Die werd ontruimd en er vielen geen slachtoffers. Bij de brand kwam wel veel rook vrij. 5 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. In het zorgcentrum woonden onder meer demente bejaarden. Het weer, het is bewolkt vandaag. In een groot deel van het land valt regen, vooral in het oosten. Vanmiddag wat meer zon en stapelwolken, maar ook wederom kans op een bui. En het wordt 19 graden in het noordoosten tot 22 in het zuidwesten.
6: Kijk, zuidwesten is hierbij. Komt het goed? 22 vertragingen staan er nog. Dit zijn de problemen. De A50 Apeldoorn Arnhem bij Loenen. Een half uur. De A50 Os Arnhem bij Grijzoord. Een kwartier. En de N242 Alkmaar Middenmeer bij Heer Hugo Waard. Een ongeval 13 minuten.
26: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
27: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
26: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
28: Ons CW-fotoboek is er.
29: Spannend.
28: Wat is hij mooi geworden?
29: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
28: Het voelt alsof we er weer zijn.
30: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
31: Wie was je aan de beurt?
32: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden. Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Ik wil als dino.
8: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: Bronson. Bruno Mars en Uptown Funk.
1: Jou. Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
2: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van
0: Mischa Wester uit Zaandam. Goedemorgen, Mischa.
3: Goedemorgen, Gerard.
0: Morgen zeg, hartelijk welkom in het top 3000 uur.
3: Ja, leuk.
0: Voor de duidelijkheid, het is het lijstje wat je vorig jaar hebt ingestuurd, hè?
3: Ja, klopt, ja.
0: Ja. Want inmiddels kun je alweer stemmen. Want we hebben gisteren geopend de stembus via radioveronica.nl. Dus je kunt opnieuw aan de gang, Mischa. Dat is leuk. Bellen we volgend jaar weer.
3: Ja, dat gaan we doen. Hij zal niet veel afwijken, denk ik, hoor, van vorig jaar.
0: Nee, heb je altijd je favorieten altijd klaarstaan?
3: Ja, dat zit inderdaad altijd wel. De top 10 is altijd wel hetzelfde. Ja, dat verandert nooit. Dat is een beetje hetzelfde idee, denk ik, als met mijn uitvaart. Dan zul je die nummers ook horen.
0: Oh ja. Ja, die liedjes die van je dacht, die moeten daar gedraaid worden, die veranderen eigenlijk nooit, hè?
3: Nee. Dat is inderdaad, dat blijft eeuwen al bij je hangen. En dat op een of andere manier zit dat zo in je. Dat je denkt, ja, dat hoort gewoon bij mij, dat nummer.
0: Ja, nou, ik heb er één klaarstaan die echt bij jou hoort. Want Talk Talk. Ja, maar dan moeten we even over Talk Talk, hè? Vertel eens.
3: Ja.
0: It's My Life.
3: Ja, ik was op een gegeven moment zat op de LTS. En we hadden de eerste 4 uur vrij.
0: Zo.
3: En ik was morgens werd ik wakker. En toen had je nog Hilversum 3. En op maandag zat de AVRO.
0: Ja,
3: en,
0: klopt.
3: Ja, en op een gegeven moment zat ik op de bank, half slapen nog, dronken. En hij stond net even te hard, de radio. En ik had geen puffel om hem zachter te zetten. En toen kwam dat nummer voorbij. En dat was zo ongelooflijk, fantastisch mooi nummer. Dat ik naar school ben gegaan. En naar school ben ik meteen naar de platenzaak gegaan. En ik heb meteen de LP gekocht. Ik denk, die moet ik hebben.
0: Ja.
3: Dus dat vergeet je helemaal niet meer. Want ik denk dat ik 15, na 14 of zo was. Dus ja, dat is heel lang geleden.
0: Lang geleden, en de plaat is nog steeds goed, hè?
3: Ja, onsterfelijk.
0: Oh. Ik hoor hem al. Ik wens jou veel plezier natuurlijk, Mischa, met jouw top 3000 lijstje.
3: Ja, hartstikke bedankt. En mooie uitzending, hè?

favoriete Kiss-plaat ook. En niet alleen die van mij, ook die van Misha, dat is duidelijk. Kiss and Sure Knows Something. Op 3000 uur heb jij al gestemd. Dat kan, hè. Stembussen zijn geopend. Nu via radioveronica.nl. En daarvoor de enige echte versie van Talk Talk. It

0: eerste officiële hitsingle voor Genesis. Ineens kwamen de vrouwen kijken bij ons concert. Aldus Phil Collins, de tijden van deze plaat. Follow you, follow me, prachtig. In de top 3000 uur van Misha Wester uit Zaandam. En daarvoor Vanessa Paradis en Be My Baby.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar.

0: die anders doet.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
5: Denimdeals bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, G-Star en meer.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
6: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
9: De kippiepan, de lekkerste hap.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Hi Veronica, verkeer. Met nog 9 vertragingen. Dit zijn de 2 langste A50. Os Arnhem bij Grijsoord, een kwartier. En de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Schaarsbergen, 20 minuten.
3: Dit is Radio Veronica.
4: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
3: Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
4: En nu, Gerard.

2026, het jaar dat de Stones terugkwamen met een nieuw album. En dit wordt gezien als een van hun allerbeste aller tijden. En dat is absoluut waar. Met die geweldige stem van Mary Clayton. Ze werd opgepiept, kwam zwanger in haar nachtkleding de studio binnen en blaarde dit in één keer in. Gimme Shelter. The Rolling Stones. En daarvoor Prince 1999. De top 3000 uur met zometeen de Stone Roses. Maar eerst even wegdromen met Olivia Dean. So easy to...

0: aan die waanzinnige scène. De film Almost Famous. Waar je dit nummer echt fantastisch in verwerkt. Elton John en Tiny Dancer. Stemmen kan op de top 3000 via radioveronica.nl. Zometeen Marisa hier. Veel plezier. Veronica.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo!
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie olifant!
8: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
7: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
11: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
12: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
14: Simpel.
11: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
15: Chris?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
16: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
18: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
17: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
19: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
20: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 6 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
2: Aldi.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
2: Aldi.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 10 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. De Amsterdamse politie heeft gisteren beelden gedeeld van een onbekende man en daarop zijn 140 tips binnengekomen. Hij werd 3 jaar geleden op de straat gevonden. De man had een beroerte gehad en brabbelt alleen maar een paar Engelse woorden. De politie weet dus nog altijd niet wie hij is en is heel blij met de vele tips. Door de regen deze week is het droogteprobleem in ons land nog niet voorbij. Natuurgebieden en rivieren zoals de Rijn en de Maas en de Waal merken er de komende dagen nog weinig van, dat zegt Weer Online. We blijven kampen met een groot neerslagtekort. Pas later deze week gaat het ook regenen in het buitenland, wat belangrijk is voor hogere rivierstanden. In België zijn 2 brandweermannen in het ziekenhuis beland die bezig waren met het blussen van de grote natuurbrand in de Ardennen. Ze werden vannacht vergiftigd door koolmonoxide die vrijkomt uit de veengrond. De brand begon 4 dagen geleden. Het blussen gaat waarschijnlijk nog weken duren. En Oranje International Memphis Depay blijft toch langer bij de Braziliaanse club Corinthians. Hij heeft zijn aflopende contract verlengd. Daar zag het er eerst nog niet naar uit. Corinthians wilde van Depay af, want hij was te duur. Maar ze zijn er toch uitgekomen. Depay zou genoegen nemen met minder salaris. Het weer, het is bewolkt, valt regen of een bui. Vanmiddag wel wat vaker droog met zon en stapelwolken, maar ook wederom wel weer kans op een bui. En het wordt tussen de 20 en de 22 graden.
10: Ja, Marijke, dankjewel.
11: En het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. Grenscontrole, 11 minuten extra. En de A50 Os Arnhem bij Renkum, daar doe je er 8 minuten extra over. En tenslotte de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Waterberg. Daar moet je 11 minuten geduld hebben.
12: Ah. Nee, hè?
13: Dag, buurvrouw. Sleutels vergeten?
12: Ja, weer eens.
13: Nou, of jij even?
12: Oh ja?
13: Ik heb net koffie gezet.
12: Lekker.
13: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
14: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
15: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
16: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
15: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
16: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Ayams bestaat 80 jaar. We strooien met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt Iams kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. Iams.
18: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
17: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
19: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
10: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
21: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
22: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
21: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
23: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
24: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

Droog je tranen, Pierrot. Geef toch een glimlach cadeau. Weet je dat maar dan op je Engels. Womack en Womack hoorde je met Teardrops. Ja, daarover gesproken. Dat weer vandaag, hè. Ja, dat is een beetje cliché. Maar tjonge jongen zeg, het is om te huilen. Het lijkt jou potverdikkie wel herfst. Er was een wijs filosoof en die zei ooit... je moet niet wachten tot de storm voorbij is... maar je moet leren dansen in de regen. Perfect advies voor deze dinsdag.

0: de tantra-cursus van de Kings of Leon gaat lekker, hoor. You're the Sex on Fire hier bij Radio Veronica. Ja, inderdaad, dat zou er natuurlijk zomaar eentje kunnen zijn voor onze top 3000. Ja, over 2 weken barst Veronica weer uit te voegen met die fantastische hitlijst. En we hebben natuurlijk je hulp nodig bij het stemmen. Dus ga naar radioveronica.nl en laat jouw favoriete platen achter. Ja, het is wel een beetje kill your darlings, want je mag er maar 25 achterlaten. Dus word een beetje kiezen, maar God, is natuurlijk ook mensen die denken 25. Ik heb er 5, is dat ook goed? Dat is ook goed, als je maar stemt. Radioveronica.nl. En als je dat doet, dat is ja wel leuk, wil ik zeggen. Nee, dat is fantastisch. Dan maak je kans op een Corendon Cruiser de Canarische eilanden. Hoe te gek is dat? Alle ins en outs en spiks en speks op radioveronica.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.

0: Klokslag 11:02, Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. 8 vertragingen, dit zijn de langste 3. De A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Stroe, daar doe je er 10 minuten langer over. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oudijk, 14 minuten. En tenslotte de A50 Os-Arnhem bij Renkum, 10 minuten extra. Denk je van ja, sta ik hier vast? Wordt mijn file niet genoemd, is dan toch lullig hè? Maar je hebt de app van Flitsmeister, daar staan ze allemaal in. Dus dan heb jij ook even je momentje.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
1: Maandag tot en met donderdag vanaf 2:00.
2: En nu
1: Marisa. Met de

beetje persoonlijk verhaal, maar ik dacht, ik draai deze weer eens. Want ik heb gisteren pasta met te veel knoflook gegeten. Dus Take My Breath Away, Berlin bij Veronica. Soundtrack van de film Top Gun, 1986, weet je nog? De film waarbij je zelfs als hetero man met open mond naar Tom Cruise zat te staren. Het zijn de hits van Veronica voor de dinsdag. De dag waarop je inbox ontploft, maar je speakers gelukkig ook. Dit is Van Halen.

Train, I'm a Train, I'm a Chick Train Train. Je hoorde Hey Soul Sister en ja, Hey Soul Brother ook natuurlijk. Hoe is het met jou deze dinsdag? Nou, misschien zit je wel fysiek nat geregend op kantoor. Daar is het weer natuurlijk wel naar. En lig je mentaal nog ergens op een heerlijk strand? Of zit je met kleine oogjes op je werkplek omdat je niet kon slapen vannacht, net als ik? Oh ja, dat zijn soms even van die pittige ochtenden dan, hè. Maar ik zet gewoon nog even lekker een bakje hier in de studio. En ik ga er eentje door de speakers gooien die precies daarover gaat. Namelijk over slapeloze nachten. Door een lawine aan gedachten, ken je dat? En hoe je ze ook probeert te parkeren. Die adrenaline in je lijf, ja, die maakt dat je blijft woelen totdat de ochtend gloort en de plicht weer roept. En dan zit je dan met wallen tot op je knieën en een zwaar hart te luisteren naar Veronica.

0: is een mooi verhaal. Dit verhaal heb je namelijk eigenlijk te danken aan Shaggy. Deze plaat heb je te danken aan Shaggy. Die had natuurlijk Mr. Bombastic. En de Spice Girls vonden dat zo'n bloedirritant liedje. Dat ze dachten, ja, maar dat blijft wel hangen. Laten wij ook zo'n irritante oorworm gaan maken. Nou, binnen 10 minuten stond het erop en het plan heeft gewerkt. Want ik weet zeker dat jij hem net als ik stiekem een beetje... Nou, in ieder geval meegeneuried hebt, toch? En misschien zelfs wel woordelijk hebt meegezongen. Spice Girls Radio Veronica Wannabe. Ja, zometeen gaan we even op de serieuze tour. Dat past natuurlijk ook wel bij het weer. En dat doen we met deze van Bronski Beat.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.

Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
1: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehaald.
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
6: Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend!
6: Wat is die mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
12: Met deze week in de bonus. Alle cabine lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
11: Oei.
12: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
11: Lekker hoor.
12: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
11: Zoé.
12: De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Yes. Hamster.
13: Denim deals bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, G-Star en meer.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
17: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
18: Dat zeg ik.
19: Fix die ruit voor je vakantie.
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Hollands.

0: Radio.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het aantal mensen in ons land dat alleen woont, blijft maar stijgen. Volgens het CBS woont 40% van de Nederlanders nu zonder partner, terwijl sommigen wel een relatie hebben. Dat heeft gevolgen voor de woningmarkt, want als meer mensen alleen wonen, zijn er meer huizen nodig. De Amsterdamse politie is blij met de 140 tips die zijn binnengekomen in de zoektocht naar de identiteit van een man. Hij lag 3 jaar geleden op straat na een beroerte en spreekt enkel een paar woorden Engels. Waarschijnlijk komt hij dus niet uit Nederland. Gisteren werd de hulp van het publiek ingeroepen en de politie gaat alle tips bekijken. Grote zorgen bij journalistenbond NVJ over de boete die is uitgedeeld aan een paar grote kranten in ons land. Volgens de zorginspectie schreven ze te positief over afslankmiddelen als Ozempic. De kranten zijn woedend over de boete. Ze vinden het een aanval op de persvrijheid. De NVJ wil nu een gesprek met de inspectie. En in de Rotterdamse diergaarde Blijdorp is een zeldzame schildpad geboren die zo klein is als een paperclip. Het gaat volgens regiozender Rijnmond om de Egyptische landschildpad. Daarvan leven er nog maar 8000 in het wild. Ze worden bedreigd, vooral doordat er steeds minder voedsel voor ze is. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Het is overwegend bewolkt met af en toe regen of een bui. Vanmiddag vaker droog met zon en stapelwolken. Het wordt rond 20 graden in Groningen tot 22 in Zeeland.
3: Ja, de temperatuur ligt er niet neder, hè? Dat is wel duidelijk. Hey, dankjewel. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 12 vertragingen en ik heb de langste 3 voor je. De A4 Dinteloord Antwerpen bij Tolen staat de auto met pech. Dat geeft jou ook pech, namelijk 33 minuten. Na A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, daar doe je 20 minuten extra over. En tenslotte de A58 Bergen op Zoom Vlissingen bij Bergen op Zoom Centrum, 13 minuten.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: De Kippiepan. Woordenvol kipapjes. Klaar binnen 30 minuten.
16: Kippie.
17: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
18: Ping, ping, ping, ping, ping.
17: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
20: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis.
21: Mediamarkt.
22: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
23: Chris?
24: Ja?
23: Hoef jij niet te werken vandaag?
24: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
23: Dus, heb je nu...
24: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
23: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: is Radio.

Ja, even wat spierballen op de radio. In de vorm van Imagine Dragons en Whatever It Takes. Ja, waar ben je ingecheckt? Ik krijg dus gewoon nog steeds voortentfoto's binnen. Hè? Rolf en Lisette die zijn gezellig op de camping in Neden. Voortentje, krantje, koffie, Veronica, hartje. Ah, dat is mooi. Geniet ervan. Hey Marisa, ik ben onderweg met de truck naar Ober-Hambach. Veronica door de speakers. Dat is een leuke app van Joeri. En hey, goedemorgen. Ik ben nog lekker aan het voegen, maar op 21 september... dan vlieg ik naar Bali met mijn vriendin Leonie. Dus we zijn al aan het aftellen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is wel voorpret als je zo'n mooie reis gaat maken. We hebben kruisjes op de keukenmuur. Dat gevoel een beetje. Mirna, die heeft de eerste werkdag na de vakantie. En Kenji is onderweg van Kroatië naar huis. En hij rijdt nu in Stuttgart, Duitsland. Niet de enige luisteraar in Duitsland trouwens. Bruno zegt, hey Marisa, groetjes uit Hamburg. Het is hier bewolkt en 17 graden. En Sander zegt, hey Marisa, wat fijn dat je er weer bent. Vond het leuk om te horen dat je vakantie had hoor. Maar ik vind het nog leuker dat je weer terug bent. Hoe was je vakantie? Het was leuk, maar het is wel rustiger op mijn werk... dan dat het thuis was tijdens de vakantie. Dat heb je met jonge kinderen. Dus ik zit hier heerlijk uit.

0: bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
1: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
2: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Hallo, het is precies 11:30, Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. 9 vertragingen op dit moment en dit zijn de langste 3. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, daar doe je er 12 minuten extra over. De A16 Rotterdam-Breda bij Ridderkerk-Zuid. Ja, iets met een te hoog voertuig, dat kost je zo'n 25 minuten extra sterkte. En tenslotte de A27 Utrecht-Gorkum bij Houten. Vrachtwagen met pech, 35 minuten geduld hebben, zo.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van Gerard Ekdom.
6: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
7: En nu
6: Marissa. Met

0: Veronica.
1: Echt, Veronica is helemaal tof.
2: De beste muziek aller tijden.

zet ik Veronica op, hoor ik jou weer. En Big Country, toch wel de beste ethisch band. Dat is een leuk bericht die ik binnenkrijg van Ruud. Heel graag gedraaid. Ja, van de kinderopvang tot de kledingwinkel. En van de landbouw tot de landmacht. Je ochtend vliegt voorbij. Hier bij Radio Veronica met zometeen Candy Staten naar de Gospel According to Coldplay. En deze krijgt

0: Ja, het is altijd als Candy Stetten wordt gedraaid op de landelijke radio. Is het over het algemeen die zware, die You Got The Love.
1: Ja, ook heel mooi.
0: Prachtig.
1: Past ook wel goed bij het weer, maar deze is heb ik meer nodig.
0: Ik ook. Even wat zonnigs, weet je. Ik krijg ook wel apps over van waar zijn de zomerliedjes. Ja, het zomerweer is weg, dus de zomerliedjes ook. Ik denk, gooi er maar even lekker wat mineur tegenaan vandaag. Maar ik ben ook een beetje mineur, Sander.
1: Oh.
0: Ja. Ik denk door het weer.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen.
0: Dat helpt ook niet.
1: Kijk, alles is gewoon weer bij het oude. Gewoon geen campings meer, zonnetje, cocktail bij de caravan. Het is gewoon weer september. Wij zitten hier weer op een industrieterrein in Sloterdijk. Het regent, het is bewolkt. Ja, gewone leven is weer begonnen.
0: En ik ben aangevallen door meeuw vanmorgen. Oh. Die probeerde mijn boterham uit mijn hand te stelen. Dat helpt natuurlijk ook niet.
1: Dat is al heel naar. Dan weet je echt dat je weer in Nederland bent.
0: Ja, precies. Vakantiebubbel was toen officieel geklapt, ja. Jij hebt natuurlijk je lunchtrommel weer mee.
1: Ja, ik heb wel mijn lunchtrommel mee. Dus daar kun je even van raden wat erin zit. Het is het eerste liedje waar ik zo meteen mee ga beginnen. Let goed op, het is alleen de trommel.
0: Ah, wel lekker dit, ja. Zeg. Het klinkt wel...
1: Beetje Lionel Richie, hè?
0: Oh, ja. Old McDonald had a farm.
1: Oh, die, ja.
0: Hiya. Het is wel iets bij McDonald's, toch?
1: Jazeker.
0: Of heb ik gewoon heel veel zin in lunch nu dat ik daar aan eens aan denk?
1: Ik weet wel waar jij naartoe gaat, zo.
0: Oh, leuk. Nou, dat zo meteen bij Sander. Mocht je het weten, mag je het appen. Ik ben benieuwd of er mensen zijn die hem ook herkend hebben. Veel plezier met de man, de myth, de legend, de Sander. Zo meteen naar Jump R. St. Elmo's Fire. Maak er een mooie dag van.

0: huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
4: Oh, het riool is verstopt.
5: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
5: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
7: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
7: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Ik wil als dino.
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
13: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
14: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
15: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Bij een woningbrand in Dussen, niet ver van Waalwijk, is een vrouw om het leven gekomen. Ze werd gisteravond gevonden op een bed dat in brand stond en overleed later in het ziekenhuis. Buren zeggen tegen Omroep Brabant dat de vrouw met een sigaret in haar hand in slaap zou zijn gevallen. Een acteur uit de serie Mokromafia moet misschien een werkstraf doen. Dat is de eis van justitie voor twee mishandelingen. Het gaat om acteur Marouane Mefta. Hij sloeg als amateurvoetballer een andere speler een gebroken neus. Maanden later ging hij als toeschouwer opnieuw in de fout. De Belgische brandweer hoopt met het maken van een brandgang de natuurbrand in de Ardennen onder controle te krijgen. Maar de toenemende wind kan wel eens roet in het eten gooien. De 30 centimeter diepe brandgang moet voorkomen dat het vuur Duitsland bereikt. Er is al 30 vierkante kilometer natuur verbrand. En na ruim 4 jaar PSV is Joey Veerman nu officieel speler van de Duitse topclub Borussia Dortmund. Hij heeft een contract getekend voor 5 seizoenen. Veerman werd in Eindhoven 3 keer landskampioen. Volgens hem waren het magische jaren bij PSV, maar komt er nu een kans voorbij die hij moet pakken. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Bewolkt met enkele buien, maar er zijn ook lange droge perioden. Later in het westen steeds meer zon en het wordt 21 tot 23 graden. Morgen verspreid over het land kans op buien, maar ook zon en iets frisser.
3: 1 over 12, Veronica verkeer door Flitsmeister. Het is pech op de weg, met name als je op de A1 rijdt bijvoorbeeld. Apeldoorn-Amersfoort. Vanaf Apeldoorn-Zuid kom je een vrachtwagen met pech tegen en daarachter een 30 minuten vertraging. Ook 30 minuten achter een andere vrachtwagen met pech op de A27 Utrecht-Gorkum. Dat is vanaf Houten. En de A28 Hogeveen-Zwolle tussen Zuidwolde en De Wijk. Ook een auto met pech, 25 minuten extra. En de rest van de files vind je in de app van Flitsmeister. En ze zijn korter dan 25 minuten.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
4: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkidis Gold, 750 gram, voor maar €3.99. Lidl, je verdient het.
6: Hey, wakkerliggers. Bij Cloud Pillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
19: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

er een herdertje op je wacht. Die over je waakt. Coming Home Shepherd bij Radio Veronica. En daarvoor, nou niet over herders gesproken, maar het was Michael McDonald. Vul hier nu eigen dier in. Sweet Freedom bij Radio Veronica. Welkom, Sanne Hoogenoorn hier met de lunchshow. Het is 13 over 12. De beste muziek alle tijden onderweg van Another. En ook Queen en David Bowie zometeen. Ja, en voor de rest gewoon een beetje lunchen met je Veronica-vrienden. Dat is toch eigenlijk alles wat je nodig hebt. Dit is echt.

Veronica. Nou, heel even dan, ik zal het kort houden. Ik heb zometeen namelijk een nieuwe editie van de Radio Crypto voor je. En daarmee maak je kans op een Radio Veronica platentas. Voor al je boodschappen of als je nog vinyl hebt. Dan kun je daar lekker je vinyl in doen wat je in het weekend lekker gaat scoren. Gaan we zo meteen spelen. Je krijgt van mij een cryptische omschrijving. En daar hoort dan een Veronica klassieker bij. En aan jou om te bepalen wat het is. Ook Fools Garden onderweg. En Kane hoor je zo meteen in de lunchshow, Veronica. Eet smakelijk.

0: ene lijst met 3000 nummers. Houdt Nederland in zijn greep.
1: Ik kom van mijn therapie af, ik kom zo weer terug.
2: Iedereen is bezig met die ene vraag. Wat staat er dit jaar in de Radio Veronica Top 3000?
0: Welk lied krijg je luidkeels mee?
2: Welke ballad ontroert je elke keer weer?
3: Hallo.
0: Bij welke plaats sta je te dansen op de bar?
2: Kortom, wat mag er niet ontbreken?
0: In de Radio Veronica Top 3000.
2: Dat bepaal jij. Ga naar radioveronica.nl en stem.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Bij Albert Heijn het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
6: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.

0: meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stand.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Veo. Levenzonderbril.nl.
2: Hij is de zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000 en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de Top 3000 en los de ankers.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
6: Met Buut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.

0: Veronica verkeer door Flitsmeister. Vielen op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. Een half uur vertraging. De A2 Utrecht-Sertogenbos tussen de Jan Blankenbrug en Everdingen. Een 40 minuten vertraging door een ongeluk. En de A12 richting Duitsland. 17 minuten voor de grens.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Gerard Ekdom.
1: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
2: En nu
1: Sander Hoogendoorn.

0: Kane op Veronica, Can You Handle Me? En daarvoor de Lemon Tree.
1: De Radio Crypto.
0: Tijd om even in mijn hoofd te kruipen. Kijken of je de radiocrypto van vandaag kunt oplossen. Het is een cryptische omschrijving van een liedje wat er zometeen aankomt op Veronica. Na Calvin Harris, Aerosmith en Kim Carnes als eerste. Wat ga ik draaien als ik zeg...
2: Hier moet du.
0: Ik waag mezelf niet aan. Ik heb het even door de translate gehaald. Dit is de opgave.
2: Hier moet du.
0: Heb je enig idee? Ik zou het knap vinden.
2: Hier moet du.
0: Laat even van je horen via een gratis appje via de Veronica-app. Laat vooral even weten hoe het met je is.
2: Hier moet du.
0: En wat het goede antwoord is op de Radio Crypto.

0: Ook een soort Zweeds, hè? Dat was de opgave van de Radio Crypto. Sandra die was aan het luisteren, die heeft het goede antwoord ingesproken. Dit was namelijk de opgave. En Sandra?
1: Hey! Het antwoord is How Do You Do van Roxette. Hey, Fransverje!
2: I see you.

0: Wow-deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
4: Nu!
3: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
3: Aldi.
6: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
4: Nu
3: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
3: Aldi.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
9: Oei.
10: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
9: Lekker hoor.
10: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
9: Zoei.
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Yes. Hamster.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
13: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
14: Denimdeals bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, G-Star en meer.
15: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
16: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
15: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
16: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
19: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerpark.

0: Parks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 6 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
1: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
3: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 1 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De rechtbank laat een man vrij die de prinsessen Amalia en Alexia heeft bedreigd. Hij had een psychose en hoorde stemmen in zijn hoofd. Gisteren werd TBS met dwangverpleging geëist. De uitspraak is pas over 2 weken, maar de rechter vindt het niet nodig om de man nog langer vast te houden. Opnieuw is ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in het Brabantse Sint-Michielsgestel. De inbrekers gingen er ook nu weer vandoor met reddingsgereedschap. Daarmee breekt de brandweer bijvoorbeeld autodeuren en liften open. Maar het kan ook worden gebruikt voor een kraak. Van de inbrekers ontbreekt elk spoor. Amerika wil van ons weten of we het buitenlandbeleid van president Trump wel genoeg steunen. Nederland en andere NAVO-landen hebben een lijst gekregen met vragen over bijvoorbeeld de Amerikaanse oorlog tegen Iran, waar eerder veel kritiek op was. Als de antwoorden niet bevallen, verliest de NAVO misschien Amerikaanse steun. En toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers en truckers voor de meeliftende Japanse kever. Die is zeer schadelijk voor planten en fruitsoorten. De kever komt in Europa voor in Duitsland, Zwitserland, Italië en Kroatië. Er zat er eentje in een vrachtwagen uit Italië, maar die was dood. Dan het Veronica weer van Weer Online. Bewolkt met enkele buien, maar ook lange droge perioden. Later in het westen steeds meer zon bij 21 tot 23 graden. Vanavond opklaringen. Morgen kans op buien, maar ook zon en met hooguit 20 graden iets frisser.
7: En dan Veronica verkeer door Flitsmeister. Let er vooral op dat je geen Japanse kevers hebt meeliften. Dan de files. De A2 Utrecht-Sertogenbosch vanaf Nieuwegein. 54 minuten door een ongeluk. De A12 richting Duitsland, 13 minuten voor de grens. En de A76 richting Duitsland nog eens 15 minuten voor de grens. De rest van de files is korter dan 13 minuten.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
10: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
9: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
12: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: Loterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we alvast weer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandeloporde.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Veronica, verkeer door Flitsmeister. Problemen op de A2. Utrecht Sertogenbosch tussen Nieuwegein en Everdingen. 1 uur en 11 minuten vertraging door een ongeluk. Dit duurt nog tot naar verwachting 14:15 vanmiddag. Dan de A50 Os-Arnhem tussen Renkum en Grijshoort 14 minuten. En de A76 Geleen-Keulen, dat is richting de Duitse grens. 16 minuten voor de grens. Sta je ergens anders in die file? Die is sowieso korter dan 14 minuten.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van Wout en Frank.
4: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
5: En nu
4: Sander Hoogendoorn
5: met de

0: Veronica en The Sky on Fire. En ook nog Dr. Album.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Wordt vandaag gespeeld door Florian Meijer uit Dronten. En hij is aan het werk als technisch tekenaar. Hoi Florian.
2: Goedemiddag Sander.
0: En wat ben je op dit moment aan het tekenen? Wat is het project waar je mee bezig bent?
2: Ik teken een chiller. Een airco-systeem voor een boot.
0: Wat is dat een?
2: Airco voor een boot.
0: Oh ja, een chiller heet dat.
2: Ja,
0: vroeger waren inderdaad dat een beetje de jongens die voor op het bankje aan de school aan het blowen waren. Tegenwoordig ook gewoon de airco's in een schip.
2: Beetje
0: vergezocht, sorry. Top 3000 milliseconden spel. Laten we het gewoon bij de zakelijkheid houden. Jij wil namelijk gewoon die tas met prijzen wil je binnenslepen. En dat is niet meer dan terecht.
2: Zeker.
0: Ik heb een Veronica t-shirt voor je, een Ekdom in de Morgen kurkentrekker en het spel Remember the Music.
2: Nou, laten we proberen.
0: Ja, en die Veronica platentas, die heb je sowieso al binnen. Die kan ik je op geen enkele manier meer afpakken, dus dat is helemaal top. Maar je wil natuurlijk ook een beetje de eer redden en misschien één of twee prijsjes binnenslepen.
2: Ja, ik ga mijn best doen.
0: Oké, succes. Dit is jouw eerste opgave van 3000 milliseconden.
1: 3000 milliseconden.
2: Dit is U2.
0: En weet je toevallig ook het liedje wat erbij hoort? Het is al goed hoor, maar...
2: Hello?
0: Nee. Ik kan nog iets achteraan. Ja, die had je goed. Ah, Vertigo. Ja, Vertigo. Maar titel of artiest is goed. U2 had je goed. Dus die Ekdom in de Morgen kurkentrekker die is binnen. Gaan we voor een Veronica t-shirt. Maken we het fragment iets korter.
1: 2000 milliseconden.
2: Look at the music. Don't let go.
0: Ik wil het nu van je weten.
2: Ja, pas.
0: Ja, ach, helaas. Het zat een puntje van je tong. Het liedje heet You Get What You Give en was van de New Radicals.
2: Ja, zeker.
0: Ja, ze zingen het pas helemaal op het einde ook. Dus ik hoorde je wel meezingen, maar je kwam er maar niet.
2: Nee.
0: Helaas. Geen Veronica t-shirt, maar misschien wel het spel Remember the Music. Het laatste fragment is namelijk weer ingekort, maar je krijgt hem wel twee keer te horen. En dit is daarvan de eerste keer.
1: 1000 milliseconden.
2: Oh, dit is lastig hoor.
0: Ja, maar je krijgt hem dus nog een keer te horen. Dus laat hem even indalen. En dan komt hij eens nog een keer.
1: 1000 milliseconden.
0: Shiny and new, dat spel Remember the Music. Het zit nog in het cellofaan. Kan van jou worden als je nu met een titel of een artiest komt die hierbij hoort.
2: Ja, dit is, ik denk dat dit Madonna is.
0: We gaan even luisteren of dat goed is. Ja hoor.
2: Ja. Nou.
0: Oh.
2: Oh.
0: Zo, dat ging even door het oog van de naald. Maar het was inderdaad Madonna met Like a Virgin. Gewoon.
2: Ja.
0: Nou, dat heb je helemaal niet slecht gedaan, toch Florian?
2: Nee.
0: Het kwam uit je grote teen, maar het is gelukt.
2: Ja, het is lastiger dan ik dacht.
0: Madonna Like a Virgin, dat leverde jou het spel Remember the Music op. En we hebben een Ekdom in de Morgen kurken trekker. En die stoppen wij allemaal
2: die
0: in de Veronica
2: plattas.
0: Ja, die ligt zeer lekker in de hand en ook lekker in de fles. Veel plezier ermee, hè?
2: Ja, dankjewel.

0: in de baasentijd. En zometeen ook in de baasentijd. Rob Stenders en Caroline met de Bonanza. Je mag weer aanvragen wat je wil qua muziek.
1: Zeker.
0: En sowieso met een hele blije Caroline, want net weer de pas gevonden.
1: Ja, mijn pas was geblokkeerd. Ik kon het pand niet uit. Je kent het pand, hè. Het is net Fort Knox. Als je geen pas hebt, kom je nergens. Maar nee. Ik heb hem weer gevonden.
0: Goed.
1: Maar goed, nu ik hier sta, Sander, mag ik een vraag stellen aan andersom?
0: Ja, want het is voor de good cause natuurlijk.
1: Ja, zoals jij weet zijn wij al een tijdje bezig met stichting Muk.nl. Muk is een 5-jarig meisje die leidt aan kinderdementie. En ik had er nog nooit van gehoord, voordat ik van Muk hoorde. Maar het is ook heel zeldzaam, daarom moet je ervoor naar Amerika voor een behandeling, kost een vermogen. Ze hebben ook al een vermogen ingezameld, maar ze hebben concreet nog 175.000 euro nodig. En ik hoef jou niet te vertellen of je dat wel of niet op je bankrekening hebt staan. Maakt toch echt een wereld van verschil.
0: Ja.
1: Ze hebben nog tot 19 september. En het is natuurlijk laatste loodjes. Altijd een beetje zwaar. Iedereen loopt op zijn tandvlees. Ik zou het zo fijn vinden als wij nog een duwtje kunnen geven aan dat bedrag. Maar goed, dat kunnen we allemaal individueel niet betalen. Maar als een heleboel mensen nu denken, ach, ik kan wel 10 euro missen, dan zou je ineens een enorme klapper kunnen maken. Dus ik denk, ik vraag het een keer bij jou.
0: Ja, nee, super slim.
1: Misschien dat iemand al

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Fluoride wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
1: Nu
0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.

0: en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Mini's 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
7: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
8: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED-laptop... met Intel Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. De verwarde man die prinses Amalia wilde ontvoeren mag voorlopig naar huis. Volgens de rechter is het niet nodig om hem vast te houden tot de uitspraak over 2 weken. Justitie eiste gisteren TBS tegen de man die ook bijlen had gekocht en de namen van Amalia en Alexia had gekoppeld aan het woord bloedbad. Bewijs dat hij ze ook echt wilde vermoorden is er niet. Opnieuw een aardbeving in het zuiden van Spanje. Die was niet ver van Granada met een kracht van 4,8, melden Spaanse media. 3 mensen raakten licht gewond. Ook is er schade door dakpannen en delen van gevels die naar beneden kwamen door de aardbeving. Al dagen zijn er meerdere aardbevingen en naschokken in het gebied geweest. En de belangrijkste zeestraat van Hormuz gaat pas open als Amerika aan de eisen van Iran voldoet, zegt de Iraanse parlementsvoorzitter. Die onderhandelde namens het land met de Amerikanen over het eerdere akkoord dat inmiddels is verlopen. Iran wil pas weer schepen doorlaten als Amerika de blokkade van Iraanse havens en tegoeden in het buitenland opheft, net als de sancties op Iraanse olie. Het weer bewolkt met soms een bui, 17 graden in het noordoosten tot 22 in Zeeland. Morgen buien, maar ook wat zon en rond 20 graden. De files dan, een paar behoorlijke die opvallen, zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. 1,5 uur vertraging, door een ongeluk is daar nog maar 1 rijstrook open. Verkeer richting Den Bosch kan dan vanaf knooppunt Lunetten het beste reizen via Gorkum over de A27 en dan de A15. Door naar de A50 Os richting Arnhem voor Grijsoord 12 minuten. Daar is het wegdek in slechte toestand. Rechterrijstrook is dicht. A50 Apeldoorn Arnhem voor Loenen ook 12 minuten. En op de A58 Vlissingenbergen op Zoom voor Rilland een vertraging van 1 kwartier. Compleet overzicht in de app van Flitsmeister.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
7: Wie was er aan de beurt?
8: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: 18+.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is die ja van Jumbo.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
7: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 6 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
8: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.

Die hadden we gisteren, daar heb ik zo van genoten, Red Hot. En we moesten toch even aan dit bandje denken, Red Hot Chili Peppers werd ook aangevraagd. California Cation, Martijn Otto was de aanvrager, die heb ik dan vandaag maar even meegenomen. Het concept is vrij duidelijk, maar je moet het wel even weten. Tot aan 4 uur is de hele playlist van jou. Het enige wat je moet doen, is even gewoon een liedje insturen via de app van Radio Veronica. Dan gaan wij hier alles zitten lezen. Behalve Siets natuurlijk, want die moeten altijd op de hoogte blijven van het allerlaatste nieuws. Ja. Maar wij lezen intens mee. Wat wil je horen? Laat het weten via de app van Radio Veronica. Marlies Petersen, Bill Grease, Frankie Valli. Ik vet. In de jaren 70 heette vet ook gewoon Grease, hoor.

0: ooit eens hier iedereen verbijsterd met die keiharde achtergrondinformatie dat ze maar één hit heeft gehad in Nederland, deze. En dat die ook nog wel tegenviel, nummer 15. Zoiets was het. Sheryl Crow, junior. Wat net Hans Kraai. All I Wanna Do. En daarvoor hadden we dus Frankie Valli uit de film Grease. Recentelijk nog bekeken door Siets. Alleen dat bleek Grease 2 te zijn.
1: Oh,
0: de musical.
1: Met die andere acteurs.
0: Met hele andere acteurs, ja.
1: Dat was een tegenvalletje, hè?
0: Hij wacht nog op Grease 1 tot de Videoland hem stuurt.
2: Ja. Daar wacht ik op, ja.
0: Dat is goed, ja. Maar Lies Petersen was overigens de aanvrager van Frankie Valli en Grease. Frankie Valli van The Four Seasons. Ik zag hem laatst nog eens een keer op een podium staan. Ik dacht, misschien is dit het moment wel om eens een keer tegen jezelf te zeggen... Ja. Het was echt goed. En ik zweer het je, ongeveer 2 uur later berichtje... Frankie Valli stopt ermee.
1: Oh. Serieus? Die had een moment van zelfreflectie.
0: Ongelooflijk, ja. Ik dacht meer dat aan mij lag.
1: Oh.
0: Omdat ik het dacht, weet je, ik channelde de Victor Mits in mij... en ik stuurde het zo naar Frankie Valli.
1: En zo gelukt, terug.
0: Ik zei het tegen Carolien. Carolien, zullen we eens wat onverwachts doen? Daar heb ik er zin in. Carolien zegt, zal ik een mop vertellen?
1: Ja.
0: Ik zeg, nou, is goed.
1: Ja.
0: Ga je gang.
1: Nou, ik heb weer een nieuwe mop, want die van net ken je natuurlijk al.
0: Ja, die vond ik wel goed, die eerste.
1: Oké, maar ik doe nu deze. Het is groen en het verschuilt zich achter een boom. Wat is het?
0: Ik zou het echt niet weten.
1: Spionazie. Gabi vindt hem echt leuk.
0: Ja. Kun je die ene nog doen die ik dan al wel ken, maar toen was iets koffie halen?
1: Was dat die met die bril?
0: Die eerste, ja.
1: Oké, man loopt de winkel binnen en zegt... Ik heb een bril nodig, zegt die vrouw. Die verkoopt ze. Dat klopt inderdaad, u staat in de kaaswinkel.
0: Hey. Nou, ik vond toch niet per se wereldverrassend nieuw format.
1: Want... Ik heb er nog 15, hoor.
0: Nee, snel muziek. Het is nieuwe muziek. Fijn bandje. Nothing But Thieves met een goede nieuwe single. Baby Cool.

Ton de Bruin. Middag, waar lijkt dit op? Het antwoord krijg je van René Klok. Nothing But Thieves, als je het gewoon wat sneller draait, dan kom je uit bij je Material Girl van de Madonna. Er zitten echt ook gewoon zelfs hele tekstfragmenten in van Material Girl. En de het zit er allemaal in. Hebben ze hartstikke leuk gedaan. Ik weet niet of het bewust gedaan is, maar het is wel geëindigd toch. De nieuwe van Nothing But Thieves is heerlijk. Die heet Baby Cool. En Baby Cool in kwestie is Evelyn. En ik heb laatst geleerd dat Evelyn een hondje is.

0: Doktersvoorschrift, deze moet je zo'n 3 keer per maand ergens in elk geval gehoord hebben. Fantasy van Earth, Wind and Fire. Weet wat je gedaan hebt, Caroline, want ja. Je hebt een soort voorbeeldmopje uit het internationale moppenboek voorgedragen. Voor je het weet hebben we straks de mop 3000 aller tijden. Kan, hè? Op zich wel een goed idee om dat eens een keer te doen. Ben ik wel even mee bezig, denk ik. Gewoon 3000 moppen achter elkaar zonder muziek. Maar zeg jij, omdat er nu zoveel moppen binnenkomen, met natuurlijk het risico dat er geen enkel verzoeknummer meer binnenkomt, maar alleen maar moppen, denk jij, ik pak er nog een paar.
1: Ja, ik vind ze zo grappig, want ik zie ze allemaal voor het eerst. Ik ben niet van de moppen normaal. Dus bijvoorbeeld Lisa zegt, hoe noem je een Fransman die altijd op slippers loopt? Philippe Verloppe. Ik vond hem heel grappig. En Gunnar zegt, twee domme blondjes lopen elk langs weerszijden.
0: Oh, we zitten in 2026, hè?
1: Philippe Verloppe. Snap je dat wel?
0: Nee, het gaat om dat we in 2026 spreken over twee domme blondjes.
1: Twee domme mannen lopen elke langs weerszijden van een rivier. Vraagt de een aan de ander, hoe kom ik aan de overkant? Zegt de ander, daar ben je al.
0: Oh ja.
1: En dan pakken we ook even de mannen mee.
2: De reclame menu.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
4: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Er zitten twee dames kaart te lachen terwijl wij hier professioneel bezig zijn. Zien ze. Wat is het allerlaatste wereldnieuws?
2: Ja, 21 ziet het niet zitten om samen met fusiepartij Pro... Nee, wat zeg ik nou? Ik ben ook helemaal in de war gelijk door Philippe Floppen. Zit ik ook met Pro het kabinet te gaan helpen aan een meerderheid voor de begroting. Volgens de partij zijn de verschillen veel te groot om tot brede steun in de Eerste en Tweede Kamer te komen. Ja, 21 werkt het liefste samen met SGP en BBB om de plannen van het kabinet wat bij te sturen.
1: Nee! 21. Hoe is dat op het Nederlandse wegennet, driver's seat?
2: Ja, hier en daar wel wat langere vertragingen. Dit zijn de meest opvallende. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Oude Rijn en Everding is er nog altijd erg druk. Een uur vertraging. Door een ongeluk is nog maar één rijstrook open vanuit Den Bosch. Nee, beter gezegd, richting Den Bosch kun je beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Dan een spoedreparatie op de A50 Os-Arnhem voor Grijshoort 8 minuten. En op de N57 Middelburg richting de Brouwersdam is het weer druk. Voor Serooskerkerschouwen een half uur.
1: We staan weer op je...

0: Deze is voor Erik Koch en we hebben het er gisteren over gehad. Ik had min of meer een padvinderzeter opgezet dat we hem vandaag weer zouden draaien.
1: Wat een leuke house in de pauze.
0: Het is Dahul and Meter at the Love Parade. Ja.
2: Ik heb nog een mop.
0: Heb je? Ja.
2: Het is groen en het gaat van de berg.
1: Skiwi.
2: Skiwi. En hoe heet de zus van...
1: Wat een leuke house in de pauze. Oeh.

Erik, bedankt me wel voor het draaien, maar ik kan niet nalaten om toch nog even te zeggen, wel een beetje slordig. Lieve Carolien, beste Rob, gisteren werd Meter at the Love Parade geparkeerd. Vervolgens willen we de reis van Dahul naar Berlijn vandaag wel een keer horen. Nou, hierbij hebben we dat ook gedaan. Ook voor Walter. Meet me at the Love Parade. Ik ben bang, Carolien, dat heel veel mensen ook al weten, die heel goed te scherp geluisterd hebben, wat het volgende nummer is. Het is een preview mijnerzijds. Dus mensen die denken dat het rommelig was, hoort er natuurlijk allemaal bij je. Aangevraagd door Jack. The devil made me do it, zegt dat wel.

Een lekkere earring. Jack zegt, deze heb ik al sinds een afscheidsconcert in Ahoy niet meer gehoord. The Devil Made Me Do It. Ik heb er een hoog 6 weken nummer 14 gevoel bij. Je ziet, maar dat hoor ik zo meteen wel. Zou ook nog wel eens een weekje alarmschijf geweest kunnen zijn. Hè? Jack is er blij mee. Dan gaan we naar Ali. Die heeft zich misschien laten inspireren door jouw mop. Messi, Vorky, hier is Lo.

0: show is ook een beetje messy. Ah, Penny kan er wel van genieten, dat is goed. Ali zegt, Messi, Lolo Jong met vriendinnen dagje Terschelling geboekt... doordat we te laat vertrokken, te veel kletsten. De brug dichtging, parkeren vlakbij de terminal onmogelijk was. Oeh, wat herkenbaar van afgelopen weekend. Hebben we de boot gemist? Onvergetelijk geweldige dag gehad in Harlingen, dat wel. Voor ons vraag ik het nummer aan van Lolo Jong. Messi hebben wij hierbij gedraaid. Ik heb overigens buitengewoon goed nieuws voor jou, Carolien.
1: Nagekomen berichten.
0: Nou, je kan je moppen boekje opbergen...
2: Ja, dat had ik al gedaan, want ja. Er waren ook mensen die zeiden... nou, doe mij maar de Joker van de Steve Miller Band.
0: Oh ja, Killing Joke zag ik ook nog een... Ja. I started a joke.
2: Als we dan toch grappig willen zijn, ja.
0: Maar René Maas maakt gewoon echt alle moppenboekjes overbodig. Want alle moppen gaan in het leven van René Maas over Ed Sheeran. Hij zegt, we hebben er ooit tijdens een lange autorit... met vier man steeds uit pure verveling moppen gemaakt over Ed Sheeran. Die zijn dan allemaal in de trant van... het speelt gitaar en je kunt het eten. Croquet Sheeran. Of het speelt... kreeg de gitaar, dat is ziek. Besmet Sheeran. En dan is het natuurlijk de meest legendarische. Dit is deze. Het speelt gitaar en je vult het één keer per jaar in. Daar gaan we, kijken of ik het uit kan spreken. Belastingaangifte biljet Sheeran. Ja, alle moppenboekjes aan de kant, hè? Is er verder nog wat te vieren?

0: Esther, mijn baby, is vandaag 21 geworden. Toen zij geboren was, was Love You More van Raccoon een dikke hit.
1: Is dat al 21 jaar oud? Het?
0: Niet. Ik ontken.
2: Kan dat?
0: Ja. Ik dacht, toen ik naar dat meisje keek, en dat denk ik nog steeds, Every Day I Love You More willen jullie die draaien voor mijn dochter.

0: 21 jaar.
1: Every day I love you more.
0: Raccoon and love you more. Jullie kijken toch BNB? Ja, dat klopt. Speelt gitaar en het doet mee aan BNB. Fred Schieren.
2: Speelt de gitaar?

0: Patrick Cowley en Do You Wanna Funk. Dankjewel, Philip Uithoven, voor het aanvragen van dit nummer. We gaan zo meteen de generale repetitie voortzetten.
1: Ja.
0: Nog een uur, als je nog bezoekjes hebt, laat het weten via de app van Radio Veronica.
2: Tot zo, Rob.
3: Veronica. De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
4: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
6: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Ik wil als dino.
10: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.

0: kippie.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Klusszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod

0: heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 3:00.
5: Goedemiddag, ik ben Siet Roskam. Weinig enthousiasme bij JA21 om samen met Pro het kabinet aan de meerderheid te helpen voor de begroting. Er zijn te veel verschillen, zegt JA21 na een gesprek met de minister van Financiën. Pro wil dat de bezuinigingen op de werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen geschrapt worden. JA21 wil vooral lagere belastingen en hoopt samen met de SGP en BBB zaken te doen met het kabinet. Bij een aardbeving in Zuid-Spanje zijn 3 mensen gewond geraakt. Tientallen gebouwen in de buurt van Granada hebben schade na de beving van 4.8. Er zitten scheuren in de muren en er kwamen stukken steen naar beneden. Daardoor raakten ook auto's beschadigd. Het wereldberoemde Paleis Alhambra heeft geen schade, maar werd wel ontruimd na de aardbeving. En honderden schoonmakers op Schiphol gaan morgen staken. Volgens vakbond FNV worden 2 uur lang geen prullenbakken geleegd en wc's schoongemaakt. Schoonmakers op Schiphol krijgen straks bij ziekte lang niet altijd meer 100% doorbetaald. De bond eist dat die wijziging van tafel gaat. Het weer bewolkt met soms een bui en rond 20 graden is het. Morgen ook wat zon tussendoor. Een paar files die nu opvallen en flink zijn. De A1 Amersfoort richting Apeldoorn voor Kootwijk. 19 minuten door een ongeluk met een vrachtwagen is de linkerrijstrook dicht. Dan nog altijd heel druk op de A2 Utrecht-Den Bosch voor Everdingen. Een uur extra door een ongeluk nog steeds 1 rijstrook open. Omrijden vanaf knooppunt Lunetten via Gorkum over de A27 en dan de A15. Tot slot nog de A50 Os-Arnhem voor Grijsoord een kwartier. Daar is het wegdek in slechte toestand en de rechterrijstrook is dan ook dicht. Compleet overzicht in de app van Flitsmeister.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het. En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
7: Het riool is verstopt.
8: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
10: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

0: Jacqueline die zegt, ik zou het heel leuk vinden om Mattis te horen. Your Embarrassment voor mijn lieve schat Frits. Your Embarrassment. Zijn in juli het café in Londen geweest, waar hun eerste optredens waren. De Dublin Castle in Camden. Ze zijn ook naar Metallica geweest.
1: Zo.
0: Jacqueline, Madness en Embarrassment. We hebben nog 1 uur te gaan. Dat uur bestaat helemaal uit jouw liedjes. Enige moeite die je ervoor moet doen is dat ons even laten weten. Want ik heb de Victor Mits in mij nog niet helemaal wakker gekregen. Laat het weten via de...

0: pop naar icona Bob. Is zo, hè? Mooie icoon.
1: Ja.
0: Bob Seger, de Silver Bullet Band. Ooit, ooit zal ik hem nog live zien optreden. Tenminste, dat hoop ik. Hij komt nooit deze kant op, dus ik moet altijd weer naar de Bob.

0: Ja, dankzij Lex en de consorten. Toch nog een hit geworden in Nederland. Oude alarmschijf. Bedankt daarvoor nog Bob Seger, de Silver Bullet Band. En Still the Fame, aangevraagd door Jans. Vragen we ons altijd stiekem af natuurlijk of wij nog de Bob Seger en de Silver Bullet Band fanclub hebben als luisteraar.
1: Zal toch wel, want een heleboel mensen hebben zich in ieder geval wel gemeld. Corina Barnard bijvoorbeeld, die zegt, oh, met dit nummer van Bob ben ik weer in de Ozark. En Francina, die wil met jou
0: Ozark
1: mee.
0: Ozark? Is dat de serie?
1: Ik denk de serie Ozark, ja. Ja, ja. Wat trouwens een dikke tip is, Siets. Als jij de Sopranos hebt gezien.
0: Ja.
1: En Francina, die zegt, oh, mag ik dan met je mee, Rob? Ik wil Bob ook heel graag een keer zien.
0: Ja.
1: Maar Frits Klinkenberg, die wil dus ook met je mee. Hij zegt, hey, ik ga mee hoor naar Bob Seger. Pakken we ook dat concert van Jackson Brown. Zou ik ook nog een keer live de Loadout willen horen spelen. En Chris die vindt dat Bob Seger veel te veel verwaarloosd wordt.
0: Ja.
1: En Johan zegt, jee, heerlijk Bob, geweldig.
0: Zullen we een reisje organiseren?
1: Ja,
0: gaan we
1: bootje.
0: Gewoon, ja, dat vind ik wel leuk. Ja, doen we een grote Bob-quiz

0: Kluis bedankt ons nog even. Luc van Bokhoven was de aanvrager van Oh My Soul, de nieuwe Bruno Mars. Althans, ik zeg de nieuwe, maar er is alweer een nieuwe. Carol G, maar nog steeds niet mijn liedje. Maar nee. Kik in het bedje komt er niet uit, hè? Santana Something Serious. Loes die wilde deze Boogie Nights, de band die toch volgens mij vorige week populairste band was van de hele wereld. Heatwave. Het is wel weer over, maar het komt ongetwijfeld nog een keer terug. Ja.
1: Ik ben blij.
0: Ja. Linda wilde nog even blijdschap uitspreken vanwege I Love It. Waarschijnlijk een 90s bitch. Icona pop. En dan komen er altijd, als we het even terloops over series hebben. Want je had het net even over
1: Ozark.
0: Ozark, ja. Ik heb wel één seizoen gezien, maar op een gegeven moment ben ik afgekomen. Wel leuk hoor. Maar,
1: oh nee, ik vond Ozark echt. Ik vind het een beetje Breaking Bad. Je denkt in het begin wel eens: oh, kan het nog beroerd? Het gaat alleen maar mis. Mm-hmm. Maar het is zo fantastisch. Ja, Frank, staat in mijn top 5.
0: Nog alle tijden?
1: Ja.
0: Alle tijden zelfs. Ozark en gevolg. Dan hebben we Frank nog even, die zegt: kijk eens naar Bloodline op Netflix. Ja. Vet goed. Eventjes tussendoor. En Mer zegt: Ozark, inderdaad fantastisch. Als we het toch over series hebben, 24, ER, Damages en Succession zijn ook geweldig. Oh, yeah. Ja, goeie. Dat was mijn officiële reactie. Oh. Mark Verbree, hij staat

0: Unbelievable. Berichtje van Jacomina. Mijn IMF-vrienden. Vorige week is de toetsenist overleden. Heel verdrietig. We gaan Derry erg missen, liefst Jacomina. Derry Brownson, daar gaat het over. 55 jaar oud, overleden.
1: Ja.
0: Nou, is me even ontgaan, moet ik eerlijk zeggen. Mark Verbree vroeg hem aan IMF en Unbelievable. Karin zegt, Caroline Rob, zouden jullie Think I'm in Love with You willen draaien van Dua Lipa, Chris Stapleton, Voor mijn Bram, op weg naar Emmen, waar wij straks opnieuw beginnen. Oeh. Het is het forste speculeren hier.

0: zei je dat hij het niet deed, hè? Mijn inwendige Victor Mits.
1: Nee.
0: Maar ik channelde hem. Petra zegt heerlijk, ik wilde hem net aanvragen.
1: Ey.
0: Het was eigenlijk dus precies op het moment dat Karin het ook dacht. Michel, jullie zijn volgens mij de enige die Chris Stapleton draaien. Echt waar?
1: Ja, het zou heel jammer zijn, zeg, als dat echt zo is.
0: Ja, zonde van al die andere programma's.
1: Ja.
0: Chris verdient iets meer aandacht dan. Ja. André zegt, tering, wat een lekker stukje muziek draaien jullie toch. Ik word hier heel erg blij van. Petra zegt dus, heerlijk, die wilde ik net aanvragen. Zie je, het gaat gewoon toch goed. Ja. Think I'm in love with you van Chris Stapleton en Dua Lipa. En we weten nog niet helemaal zeker. Normaal gesproken bellen we dan Karin. Maar ik laat de suggestie even in het midden. Wat die mooie laatste zin betekent. Voor mijn Bram, op weg naar Emmen. Waar wij straks opnieuw beginnen. Lieve goed, Karin.
2: De reclame minuut.
0: Mooi toch, beetje spekken.
3: Verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch.
7: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Deal.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Die blurs, die denken lekker.
2: Ja, ik ook.
1: Merkwaardig eigenlijk hoeveel liedjes er inmiddels echt gewoon liedjes gebruikt worden in commercials. Het zit er helemaal barstens vol mee dat je soms als je het liedje echt hoort, dat je denkt alweer.
2: Ja.
1: Of andersom, dat je denkt, ze draaien hem niet, er zit iemand erheen te praten met reclame.
2: Ja, maar ik vind het wel lekker hoor. Ik heb liever dit dan die AI-reutel.
1: Reutel.
2: Ja.
1: Siet, heb jij hier voor ons nog wat allerlaatste nieuws?
3: Een buschauffeur is zwaar gewond geraakt door een mishandeling in IJsden, Zuid-Limburg. Twee mensen die weigerden in te checken werden boos toen de chauffeur hen erop aansprak. Ze begonnen hem te slaan en schoppen en gingen daarna vandoor. Gisteren gebeurde het. Eén van de verdachten is tot nu toe opgepakt, een jongen uit België.

0: fietsen, jongens, op het Nederlandse wegennet?
1: Nou, op sommige plekken is het toch behoorlijk druk. Zoals op de A2 Utrecht-Den Bosch al een paar uur problemen. Tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen was nog maar één rijstrook open. Inmiddels zijn dat er twee na een eerder ongeluk vandaag. De vertraging is nu opgelopen naar 2 uur en een kwartier.
0: Zo.
1: Dan de A10, knoop het Amstel richting het Koenplein. Voor Amsterdam Slotervaart 10 minuten door een pechgeval. En op de A27 Utrecht-Gorkum is het ook druk. Voor Everdingen 23 minuten.
0: Ik vraag het even namens een vriend. Staan wij er al in?
1: Nee, denk ik niet hoor. Nee.
0: Doe je dat, denk ik,

0: know. Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Ja, hebben we Dennis, jongen, die heeft een paar goede dijenkletsers. En de grootste dijenkletser heb ik even geselecteerd van Dennis.
1: Hey Rob en Caroline. Ik had laatst een hele onaangename vlucht. Ik had te maken met een Rod Stewart. Hey. Zou je voor mij misschien Jane's Addiction willen draaien met Card Stealing? Die heb ik zo lang niet gehoord.
0: Ja. Nou, heb ik een slechte grap terug, Dennis. Bean Card Stealing, Jane's Addiction kent geen hond. Kent geen hond. Gelukkig heb ik hem wel op waf.

0: Zo heerlijke, ontoegankelijke griebes van Jane's Addiction. Zijn ook altijd kwaad op elkaar op het podium. Daar loopt de band ook op af. Jane's Addiction en Bean Card Stealing.
1: Rock and roll!
0: Dat is André weer, hè? Nou, Fred was er blij bij, Gert-Jan de Jong ook. Heerlijk, Jane's Addiction, Chris. Jane's Addiction was ooit nog even de halve Chili Peppers qua bezetting. Bas Diemers, Jane's Addiction, topband, goede song. Kun je nagaan hoe goed ze geweest zouden zijn met elke andere zanger dan deze. Marco zegt nog even, Caroline lachte wel heel gemeen met de vraag of je sexy was erop. Van je collega's moet je dat hebben. Gisteren zegt nog even, welkom Karin in het mooie Emmen. Hierbij dan. Voorin is van de graag Afrika Toto.

0: Speciaal ook voor Irma van de firma. Die wel op vakantie is, maar toch wel even schok van Jane's Addiction en Bean Card Stealing. Die is nu weer gewoon rustig. Die zit weer gewoon rustig een koekje te eten. Rieders van der Haag, zou je voor mij Afrika willen draaien, Toto? De nummer speelde ik regelmatig toen ik mijn eerste woning had en mijn eigen platenspeler.
1: Ach, leuk.
0: Zijn we er eigenlijk al, Linos?
1: Ja, we zijn bij mijn...
0: Zijn we bij jouw rubriekje?
1: Ja.
0: En zitten we niet meer in de B&B-sfeer? Of
1: ja, zeg je nou... Kan. Als je nog een B&B-updateje wil doen, als iets dat trekt. Want dat is natuurlijk...
0: Vannacht heb ik er 2 gekeken. Van 12 tot 2. En je bent verslaafd. Je bent het niet. Het moest zo ontzettend lachen gisteren. Wout en Frank kwamen terug van vakantie. En Wout vertelt hier gewoon zonder te lachen. Zegt hij, ja, ik ben zo verslaafd geraakt.
1: Ja, ik hoorde het, ja.
0: Laten we gewoon een podcast maken. En hij realiseerde zich ook dat er al 495.000 waren. Dus misschien het halve minuutje B&B straks door Wout in zijn eentje.
2: Karaoke zingt een lied. Karaoke.
0: Smaak heeft zijn best, hoor.
1: Zeker wel. Ja.
0: Spectaculaire ontwikkelingen.
1: Ja,
0: spectaculair. Ja. Fred hebben we natuurlijk weer.
1: Ja, ja. Fred houdt hij van verwijten, tenzij hij ze zelf maakt. Ja,
0: dat vind ik zo leuk. Eén vrouw heeft hij dat. Dit is ook als vooruitspoelen kan wel, want dat is het karakter van Fred.
1: Ja.
0: Een beetje opletten.
3: Ik ben afgehaakt.
0: Anders kun je zo meteen niet meepraten met Wout en Frank. Altijd met Wout, want Frank wil ook niet meepraten. Nee. Maar inderdaad, zit hij gewoon een mevrouw ongeveer, ik denk dat ik het niet overdrijf, een kwartier lang verwijten te maken. En vervolgens zegt ze één klein miniatuur dingetje terug. Zo van, nou ja, dat vond ik zelf ook een beetje moeilijk. En dan, ja, ga je hier een beetje verwijten zitten maken?
1: Ja,
0: het is wel heerlijk om, je hebt niks mis met om je een beetje van jezelf te houden.
1: Ja.
0: Goed, karaoke, want daar waren we eigenlijk mee bezig. Ja, ik dacht misschien dat je Carly Simon zou willen met Coming Around Again. Ik dacht misschien Copacabana van Barry Manilow. Daar heb ik goede herinneringen aan bij mijn Tilburgse piraat.
1: Zeker.
0: De snacks van Copa uit Tilburg. Ik weet niet of ze nog bestaan, maar in ieder geval, het was echt veel snacks on the beach. Ja. We hebben Amor de Mis Amore. We hebben I Go to Rio sinds een dag of 2. Doe eens wat.
1: Doe maar.
0: Do it any way you want to do it.
1: Och, nou maak je het op de valreep weer moeilijk. Ik dacht net, doe maar sinds een dag of 2.
0: Ja.
1: Of do it any way you want to.
0: Ja.
1: Nou, ik laat de keuze aan jou.
0: Nou ja, deze staat dan klaar, dat is makkelijker.
1: Oké, prima.
0: Maar in principe is het al bij hetzelfde. Hè? Do it any way you want to.

0: is van mij.
1: Dat is nou jammer op. Deze hoor je vaak genoeg. Ja? En die andere niet.
2: Oh, dan doen we die morgen van People's Choice.
0: Tot zo. Veronica.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus... AH-verse pasta's, noedels en sausen, tweede gratis.
3: Boeie!
4: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
3: Zoé!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Yes! Hamster!
5: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we het alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
11: Wie was je aan de beurt?
12: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
11: Hit it!

0: Speelbewust 18 plus.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Denim deals bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, G-Star en meer.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: De kippieplank. Gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.
5: Kippie.
6: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
7: Ik wil als dino.
8: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Chris?
13: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
13: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
15: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
16: Simpel. Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 4 uur.
19: No. En daar is Sietse Roskam.
20: Goedemiddag. Het blijft lastig om de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen te blussen. De brandweer kan er maar moeilijk bij door het ruige terrein. Blushelikopters kunnen vandaag niet vliegen door de mist die boven het gebied hangt. En wordt nu vooral geprobeerd om uitbreiding van de natuurbrand te voorkomen. Bij een ongeluk op de A2 bij Everdingen is ook een busje van het gevangenentransport aangereden. De gevangene raakte gewond en moest naar het ziekenhuis, meldt RTV Utrecht. Omdat de weg bijna helemaal dicht was, liep de vertraging richting Den Bosch op tot meer dan 2 uur. Hoe lang de file nu is, vertel ik je zo. Eerst ander nieuws. Iran gaat de straat van Hormuz niet zomaar vrijgeven. Vooral het scheepverkeer dat er al maanden amper doorheen kan. Het land wil dat Amerika eerst aan alle eisen voldoet. Ze moeten de blokkade van Iraanse havens stoppen, net als het bevriezen van Iraanse tegoeden in het buitenland en de sancties op Iraanse olie. Na een zware aardbeving afgelopen weekend op het Indonesische eiland Flores zijn veel meer mensen hun huizen uitgevlucht dan eerst gedacht. Het zijn er tienduizenden. Ze zitten nu in tijdelijke opvangcentra. Ze durven nog niet naar huis omdat er veel naschokken zijn geweest. Na de beving in Indonesië zijn tot nu toe 70 doden en meer dan 1000 gewonden geteld. Het weer dan veel wolken, soms nog een bui. Het is 18 tot 21 graden. Morgen van alles wat. Bewolking, kans op een bui, maar ook wat zon en 20 graden. Dan de files. Het zijn er zo'n 50, bijna 200 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende. Te beginnen met die hele lange op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Utrecht Centrum en Everdingen nu nog een uur vertraging. Inmiddels zijn 2 rijstroken nog afgesloten. Omrijden kan wel vanaf knooppunt Lunetten via Gorkum over de A27 en de A15. Maar dan kom je ook weer in een file op die A27 Almere-Gorkum voor Hagestein een half uur extra. Dan nog de A9 Amstelveen-Alkmaar voor Akersloot een kwartier. En op tot slot de A50 Os-Arnhem voor Grijsoord. Daar is het wegdek in slechte toestand, rechterrijstrook dicht, vertraging 14 minuten.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
21: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
22: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
23: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: citytrip.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl. Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter bij besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos... No stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: Mundo, dat zijn wij. Welkom bij de Middagshow, Wout en Frank. Voor vandaag 18 augustus 2026. Is het dan echt het einde van de zomer? Komt het nog wel goed? Nou ja, ik weet niet hoe het bij jou was of op je werk. Maar bij heel veel mensen ging het vandaag over één specifiek ding.
1: Er is redelijk veel regen gevallen de afgelopen twee dagen.
2: Dan kan het wel op sommige plaatsen nog een beetje regenen.
3: Het is grijs en het regent op heel veel plekken.
1: Donkere luchten, want het regende nog op veel plaatsen.
4: Wisselvallig weer dus. En dat is ook de trend voor de komende dagen, kan ik vast verklappen.
0: Zeker. Voorlopig komt het niet goed. Er zijn wel geruchten die zeggen dat over een week of twee dat we een hele mooie start van september krijgen. Denk aan 25 graden of hoger en ik kijk daar nu al naar uit.
5: Maar er zijn ook heel veel positieve punten aan de regen. Hè? Goed voor de plantjes, ja. Het is lang geleden. We hebben natuurlijk te maken met droogte, droge grond. Vanavond lekker haardvuurtje aan.
0: Alles.
5: We bereiden ons wel een beetje voor op de kerst.
0: Ja, toch. Mensen, Wouter Frank voor vandaag. We hebben een bomvolle show.
5: Er is één verhaal dat ons eigenlijk al de hele dag behoorlijk bezighoudt. Wat dat precies is, dat hoor je straks in dit programma. We spelen een nieuwe editie van De Kale Uithaal. We spelen Woordenjacht, daar kun je een hoop geld mee winnen. En na 6 uur hoor je muziek uit de top 40 van 29 augustus 1987 in het hitarchief.
0: Daar gaan we!

0: Lenny Kravitz en Always on the Run in de middagshow bij Radio Veronica. Wij zijn Wout en Frank.
1: We krijgen een appje binnen van Servaas. Servaas Raads, die stuurt een mooie foto. Ja. Servaas staat er zelf op, maar hij staat voor een rek in de supermarkt. En tot mijn grote verbazing ligt dat hele rek vol met kruidnoten.
0: Ja, dat klopt. Ja, Sietja zei dat gisteren ook al. Ze liggen weer in de winkel, hè?
2: Ja, ik zag ze al liggen, ja. Niet normaal, toch?
1: Maar echt, in alle soorten en maten liggen ze al. In ieder geval de foto die Servaas stuurt. Ik zie er allemaal liggen. Karamelkruidnootjes, chocoladekruidnootjes, witte chocolade puur. Het ligt er allemaal. Ja. En Servaas zegt ook, ja, koop het gewoon.
0: Ja, nou, hij zegt, sorry mannen, misschien mag het nog niet. Maar ik zag ze liggen. En ik kon het niet later aan. Van mij mag het, hoor. Je kan het hele jaar doorvreten. Ja, toch?
1: Nee, ik vind het heerlijk, ja, ook. Ik koop vaak zo'n 10 kilo zak.
0: Ja.
1: Leg ik dat hier op de redactie. Dan gaat iedereen met zijn vieze handen in zitten. Ja. En dan de bacteriën die kruipen over de kruidnootjes, ja, hoor.
2: En we zijn nu halverwege.
0: Ja. Mensen, ondertussen vragen we je om te stemmen voor onze lijst. We gaan daar de laatste dag van augustus, dat is de 31ste, mee beginnen. Dat is onze Radio Veronica Top 3000. Je kunt stemmen via radioveronica.nl. De vraag is eigenlijk heel kort. Zou je een lijstje kunnen indienen met daarop jouw favoriete muziek? En dan maak je ook nog eens kans om de ochtendshow te krijgen van Gerard Ekdom.
1: En je wint veel meer mooie prijzen. We gaan onder andere een fantastische cruise weggeven. Het is te gek, dus breng je stem uit via radioveronica.nl.
0: Nou, we gaan ook quizzen in het land. We hebben de beste muziekquiz aller tijden. Vanavond staan we in Casa Ciao in Gouda. En waar gaan we nog meer naartoe eigenlijk de komende tijd?
1: Blijft er ook wel mooi, hè? Staan we dus in Gouda. En Gouda staat natuurlijk bekend om de
0: kaas.
1: Kaas, en dan staan we in Casa.
0: Ja.
1: Zo'n mooie Casa Ciao in Gouda.
0: Wat een dolle boel.
1: Nee, normaal, hè? Staan wij, hè?
0: We staan nog in Café Hoender en Hop op de Grote Markt in Den Haag. Dat is op 24 augustus, dat is volgende week. En we staan volgende week vrijdag, de 28e, dat is vrijdag. Ja, staan we in de Q-Factory in Amsterdam.
1: Nou, dat is geen kleine locatie, hoor.
0: En dan, even kijken, september, Ziggo Dome, 3 dagen. En dan eindigen we in de Arena. Zo rondom, nee, ja, ik vind het superleuk. Je kunt je opgeven om daarbij te zijn. Bijvoorbeeld in Den Haag of in Amsterdam. Radioveronica.nl. Maar er is wat nieuws.
1: Namelijk dat we in die quiz die we in het land spelen ook een nieuw onderdeel hebben. En dat heet de Kale Uithaal.
3: Kale Uithalen!
4: Kale uithalen.
1: Ja, kale uithalen. Ja, dat is eigenlijk heel simpel. In heel veel liedjes zitten er natuurlijk uithalen, schreeuwen van artiesten. De vraag die wij stellen, uit welke plaat en van welke artiest is de desbetreffende uithaal? En dat kan vrij ingewikkeld zijn, maar het kan ook vrij makkelijk zijn.
0: Mooi een voorbeeldje?
1: Ja, is leuk. Heb je een voorbeeldje?
0: Nou, dit voorbeeld gebruikt we gisteren. Dit is de makkelijkste. Wie is dit? Nou,
1: heel duidelijk Michael Jackson.
0: Michael Jackson. En dat komt uit The Way You Make Me Feel. Let op, dat is deze.
1: Hoor je?
0: Dat is niet zo moeilijk. En dan erin. Maar nu de opgave. Wie is dit? En uit welke plaat?
1: Geef het door via de Radio Veronica app. En maak kans op fantastische prijzen. Nog één keer even die uithaal.
0: Nou, nee, sorry.
1: Dat is, die van...
0: ja. Maar het is een duet met... Maar wie is het? Geef het door via de app Radio Veronica. En win fantastische prijzen.

0: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
1: Hoe gaan we met de huid halen?
2: Er komen een hoop binnen via de gratis Radio Veronica app. Maar het blijkt vrij moeilijk te zijn. Wout, laat hem even één keer horen, de uithaal.
3: Wie is dit en welk liedje komt het uit?
2: Als je het weet, geef het door via de gratis Radio Veronica app.
3: Sitsi, wat zit er zo in je nieuws?
4: Blussen in België, erg moeilijk. En nieuwe ChatGPT voor kinderen.
0: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zo

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag. Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren. Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
4: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Veronica Weerbericht.
2: Regen. Veel wolken, soms een bui. Hier en daar ook zon, 18 tot 21 graden. Morgen van alles wat, ook weer bewolking, kans op een bui. Ook wat zon, 20 graden langzaam de goede kant op. 3:05. Dit is het nieuws met onze enige echte Siet Roskam. Sietie, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Moeilijke omstandigheden voor de brandweer in België die de grote natuurbrand in de Ardennen probeert te blussen. Het terrein is moeilijk door te komen en nu er mist hangt boven het gebied kunnen de blushelikopters niet vliegen. Met 500 mensen wordt geprobeerd te voorkomen dat het vuur uitbreidt. De Amerikaanse president Trump wil niet meer in gesprek met Iran. Hij schrijft op zijn sociale medium dat de straat van Hormuz inmiddels Amerikaans grondgebied is en schepen er gewoon doorheen kunnen varen. Iran blijft erbij het stuk zee te blokkeren tot Amerika op alle Iraanse eisen ingaat. En er komt een nieuwe versie van ChatGPT, speciaal voor tieners. Het AI-bedrijf kreeg veel kritiek na onder andere de zelfmoord van een Amerikaanse jongen van 16. Hij zou tips van ChatGPT hebben gekregen. In de tienerversie worden ouders gewaarschuwd als hun kind dat soort vragen stelt.
4: Dat is wel heel goed, thank you. Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. 64 meldingen op dit moment. 239 kilometer in totaal. Begint drukker te worden op de weg. Voornamelijk wat vertraging door ongeluk en pechgevallen. Bijvoorbeeld op de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht Centrum. 19 minuten vertraging. De A9 Amstelveen Alkmaar tussen Vels en Akersloot. Daar 16 minuten. Rechterrijstrook is daar dicht. De A27 Almere Gorkum tussen Utrecht Noord en Hagestein. Daar sta je 25 minuten te wachten. En de A50 Os Arnhem tussen Heteren en Grijzoord. Daar 19 minuten wegdek is in slechte toestand. En de rechterrijstrook is daar dicht. De overige files, vertragingen, flitsers vind je allemaal in de app van onze vrienden van Flitsmeister.
5: Uithaalt je nog een keer?
4: Ja, doen we het een keer nog.
2: Wie is dit? Welk liedje komt het uit? Ah. Als je het weet mag je doorgeven via de app van Radio Veronica.
6: Bruine fruitschaal, gele rakkers, iedereen is blij. Het kost een beetje moeite, maar vanavond ben je vrij. We zien samen nu het leven.

0: We zijn stem aan het verzamelen voor onze Radio Veronica Top 3000. Op maandag 31 augustus gaat die lijst beginnen. En tot die zondag daarvoor kun je stemmen via radioveronica.nl. Maar om dat extra te vieren komen we ook naar je toe. We gaan het land door met de beste muziekquiz aller tijden. Waar zijn we vanavond?
1: Vanavond zijn we in Gouda. Natasja Pronk die stuurt via de Radio Veronica app. Tot vanavond, mannen. Ik ben erbij.
2: Leuk.
1: Nou, dat is hartstikke leuk.
0: Zit er vol vanavond, hè?
1: Ja, het is echt rammetje vol vanavond. Maar we hebben nog twee andere plekken. Den Haag, daar zijn we nog te vinden. En Amsterdam, de Q-Factory. Dat is een behoorlijk grote toko. Dus meld je maar aan via radioveronica.nl. Nieuw onderdeel hebben we ook in de quiz.
0: Dat zijn de kale uithalen. We lieten een kale uithaal horen van een artiest. En de vraag is, wie is dit? En uit welke plaat komt het? En je kunt zeggen dat heel veel mensen het goed hadden, maar er waren wel een paar verkeerde antwoorden.
1: Whitney Houston wordt veel genoemd in de Radio Veronica app. Black Eyed Peas, Wout.
0: Nee, is ook niet goed.
1: Niet goed. Beyoncé.
0: Fout.
1: Nee, klopt niet. Gunnar die zegt die uithaal, dat is natuurlijk Impossible van Nothing But Thieves.
0: Dat is fout.
1: Niet goed. Jeroen die kwam met Dolly Parton, ook dat is niet goed. En Nathalie hebben we aan de lijn. Hallo Nathalie, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: En we moeten even een kleine felicitatie doen alvast voordat we Nathalie spreken. Want er heeft zojuist iets bijzonders plaatsgevonden in jouw leven, Nathalie.
3: Ja, klopt. Onze zoon heeft een theorie-examen gehad voor het rijbewijs.
0: Oh, was dit? Hoeveelste keer was dit? Hoeveelste keer was dit?
3: Dit was de eerste keer.
0: Wauw!
1: Jij moest een staatsexamen doen.
0: Nee. Ik heb het ook twee keer moeten doen. De eerste keer dacht ik, makkie. En toen wist ik na de eerste keer, nee, het is geen makkie. Dus wat goed dat jouw zoon dat zo heeft gedaan. Ben je trots op hem?
3: Ja, heel trots.
0: En heeft hij al praktijkles?
3: Dan moet je tegenwoordig gaan wachten tot je theorie hebt. En dan mag je pas je praktijkles aanvragen. Oh. Want dan kunnen ze ook meteen je examen aanvragen. Want die wachttijden zijn nogal lang.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: En is hij dan 17 of is hij wel al 18? Want je mag je theorie...
3: Nee, hij is 18.
1: Hij is 18 al. Ja.
3: Hij is 18, ja.
0: Nou, wat goed. Hé, wat lekker. Daar is toch een mijlpaaltje dat hij dat heeft gehaald, toch? Ja.
3: Ja.
0: Hey, luister, lieverd. We hadden een kale uithaal. En dat is deze. En vond je hem moeilijk of vond je hem makkelijk?
3: Ik wist wie het was en mijn vriend wist welk liedje het was.
0: Maar dit is teamwork.
1: Ja, dat is teamwork.
0: Dit is goed.
1: Ja. Jullie vullen elkaar goed aan, hoor.
0: Tenminste, als het goed is. Wat is het antwoord volgens jou dan?
3: Het is Alicia Keys met Falling.
0: Het is Alicia Keys met Falling. Nou, ik zou je vertellen, dat had ik al kunnen voorbereiden, maar heb ik ook het antwoord? Volgens mij wel, hè?
1: Zeker.
0: Ja, zeker. Let op. Even kijken.

0: heb je ook een fantastische prijs gewonnen. Namelijk de Radio Veronica platentas komt jouw kant op. En het allerleukste van die platentas is... hij heeft inhoud!
1: Ja! Alles in. Allemaal voor jou. Nathalie, je was fantastisch. Je vriend ook. Je zoon ook. Ik wens jullie een hele fijne avond.
2: Dankjewel.
1: Doei.

0: Taylor Swift en Opa Light bij Veronica. Dit zijn Wouter Frank. Wij doen de middagshow bij Veronica.
1: En ik zit me een beetje boos te maken, Wout. Ik zit net iets te lezen. Sommige dingen moet je gewoon niet aankomen, weet je wel. Dat moet gewoon zo blijven. Zoals bijvoorbeeld het bierviltje. Het bierviltje is af. Dat is gewoon klaar, weet je wel. Dat is gewoon, daar moet je niet iets moderners voor willen ontwerpen. Bierviltje is gewoon het bierviltje. Frietbakje. Frietbakje moet niet aankomen. Frietbakje is gewoon goed. Weet je wat?
0: Frietbakje kan niet meer. Frietbakje is van plastic. En jij maakt... Plastic is moord. Dus dat kan allemaal niet meer.
1: Autosleutel moet je ook niet aankomen. Niet een app gebruiken of een kaart, weet je wel. Daar moet je gewoon niet aankomen. Dat is gewoon goed. Autosleutel.
0: Auwe lul.
1: Ja? Maar wat lees ik nou zojuist? Komt dat naar buiten. Ken je de snoepbiggetjes? Ze liggen hier ook in de snoeppot.
0: Nee.
1: De snoepvarkentjes.
0: Gaan die eruit?
1: Die leuke snoepvarkentjes met die brede snuit, weet je wel?
0: Ja.
1: Met die rimpels, ja. Die oortjes.
0: Met al die E-nummers.
1: Ze krijgen een redesign.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Godverdomme.
1: Ze worden hele andere varkentjes.
0: En waarom?
1: Nou, het moet wel eigen tijd zijn allemaal. Dus ze krijgen bijvoorbeeld 2 plukjes haar.
0: Serieus?
1: Ja.
0: En ze zijn roze, maar dat
1: ze blijven roze.
0: Ze blijven wel roze.
1: Ja, ze blijven wel roze, maar ook de rimpels gaan weg.
0: Want dat is niet aardig.
1: Nee, het is niet eigen tijd natuurlijk. Het is een belediging voor de oude mensen.
0: Jezus.
1: Verschrikkelijk toch. En ook al de blanke vla, hè, was gisteren dan in het nieuws. De blanke vla gaat ook uit de schappen.
0: Ja, maar dat is onze eigen schuld, want we drinken er niet meer. Of eten er niet meer, dus dan houdt het op. Maar de snoepbiggetjes worden aangepast.
1: De snoepbiggetjes worden aangepast. We krijgen andere snoepbiggetjes binnenkort in de snoeppot.
0: Hashtag plekje. Mensen, serieus geld te verdienen zometeen bij Woordenjacht. Dat is een spel dat we gaan spelen. Als je mee wilt doen, dan kan dat eigenlijk op een heel eenvoudige manier.
1: Door woordenjacht te sturen naar de gratis Radio Veronica app. En dan maak je dus kans op serieuze centen.
0: En een paar snoepbiggetjes.
2: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
7: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
13: Hijs de Zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000 en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de Top 3000 en los de ankers.
14: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Als

0: 60 jaar.
1: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
10: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
14: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 5 uur.
15: En dat nieuws dat krijg je van Sietse Roskam.
16: Goedemiddag. Oppositiepartijen Pro en Ja21 zien het allebei niet gebeuren dat ze samen het kabinet aan een meerderheid helpen over de begroting. Het kabinet hoopt wel op brede steun, maar het zal al een hele opgave worden om überhaupt een meerderheid voor de plannen in zowel de Eerste als Tweede Kamer te krijgen. Ja21 wil dat bereiken met SGP en BBB erbij. Politie en justitie willen lessen trekken uit de aanpak rond het boerenprotest van afgelopen vrijdag. In een file achter langzaamrijdende trekkers op de snelweg vielen 2 doden bij een kettingbotsing. Eerder kondigde de politie aan niet in te grijpen als boeren de snelweg op zouden rijden, terwijl dat wel verboden is. Ook premier Jette vond dat geen goed signaal. Een buschauffeur is zwaar gewond geraakt door een mishandeling in IJsden, Zuid-Limburg. 2 mensen die weigerden in te checken werden boos toen de chauffeur hen erop aansprak. Ze begonnen hem te slaan en schoppen en gingen er daarna vandoor. Het gebeurde allemaal gisteren. 1 van de verdachten is nu opgepakt, een jongen uit België. En na een dodelijke Russische aanval in de buurt van een kerncentrale in Oekraïne roept het Internationaal Atoomenergieagentschap op om daarmee te stoppen. Het gaat om de grootste kerncentrale van Europa, die zelf trouwens geen problemen heeft na de aanval. De slachtoffers werken in de kerncentrale en stonden te wachten bij een bushalte. Het weer veel bewolking en soms wat regen. Het is nu rond 20 graden. Vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgen is er vooral 's ochtends veel regen. En later is er ook wat zon. Het wordt dan 19 graden. Wel blijft er kans op een bui. De files dan. Het zijn er zo'n 80. We gaan al naar de 360 kilometer in totaal. Behoorlijk druk dus in deze augustus.
17: Wel, gisteren was het zo rustig, maar het gaat nu allemaal los, hè?
16: Ja, het is denk ik de drukste spits in augustus tot nu toe.
17: Ooit.
16: Het zijn... Nee, in 2026, Wout. Niet overdrijven. Mm. Dit zijn nu de meest opvallende vertragingen. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Everdingen, 18 minuten. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Everdingen en Geldermalsen vervolgens nog 10 minuten extra. Dan de A9 Amstelveen-Alkmaar voor Bad Hoeverdorp, 22 minuten. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. A27 dan Utrecht-Gorkum voor Hagestein, een kwartier extra. En tot slot de A50 Os-Arnhem voor Grijsoord, 10 minuten.
17: Thank you.
18: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
0: kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
4: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
19: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
20: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
19: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
21: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
22: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
23: nu
22: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
23: Nu halen, hè? Dus niet straks.
24: Hands van voordeel.
22: Aldi.
25: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
23: Nu
22: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
23: nu
22: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
23: Nu halen, hè? Dus niet straks.
24: Hands van voordeel.
22: Aldi.

0: stemmen voor de Radio Veronica tot 3000 kan op dit moment. Dat is gisteren begonnen via radioveronica.nl. Maar dan nu woordenjacht. Frank Ouweboef, wie is onze woordenjager van vandaag?
1: Daarvoor maken we een live schakeling met Jouren. Daar zit Tineke van Houten. Tineke, een hele goede middag.
0: Hi, hi.
2: Goedemiddag.
1: Zometeen gaan Wout en ik stap voor stap proberen een zin te maken. Dat gaat soms een beetje met horten en stoten. Maar met de beste bedoelingen om er namelijk voor te zorgen dat jij zoveel mogelijk geld binnensleept. Ieder goed geraden woord is namelijk 20 euro waard.
0: Hoppa.
1: En dat woord dat mag je roepen na de pong. Minutentijd krijg je voor dit hele spektakel.
2: Dat is goed.
0: En die pong is dit geluid. Als jij er klaar voor bent, dan zijn wij het ook. En dan gaan we het gewoon proberen te flikken. Beste Tineke van Houten, ben je zover?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Oké, dan krijgen wij nu de woorden en dan gaat... Begin jij?
1: Ja, begin.
0: Oké, dan gaat de minuut nu in.
1: Uitwerpselen van een viervoeter.
2: Poep.
1: Pen die kleur geeft aan een stukje tekst.
2: Een balpen.
1: Sta
0: je
1: in
0: als
1: je
0: wacht
1: op
0: een
1: openbaar
0: vervoer.
1: Tuig.
2: Bushokje.
0: Ja. Dier
1: dat
0: huis
1: op
0: zijn
1: rug
0: heeft.
2: Een schildpad.
0: Oh ja,
1: fuck.
0: ja, kan ook.
1: Hier.
0: Haal
1: je
0: brandstof
1: voor
0: je
1: auto.
2: Benzinestation.
0: Voetbal
1: is.
0: Een spel. Jezus, wat een kut woorden.
1: Nou, jij gaat niet lekker hoor, Wout.
0: Nee, ik ga niet lekker.
1: Deze leg ik echt even bij jou neer.
0: Ja, ja. Zeg die laatste nog eventjes als je wil.
2: Voetbal is een spel.
0: Ja, nee, ja. Zo, ja. Is, hoe noem je dat? Dat je tegen elkaar speelt?
1: Ja, dat en dat er ook nog een competitie
2: wedstrijd.
1: In zit.
2: Een
0: wedstrijd. Ja, nou, we gaan ze doornemen.
1: Maar dan heel eventjes doorlopen. Eerste, uitwerpselen, viervoeter. Ja, dat kan een kat zijn. Maar we bedoelden hondenpoep. Jij zei alleen poep. Ja, die kunnen we niet goed rekenen.
0: Nee,
1: pen die kleur geeft. Jij zei een balpen. Markeerstift bedoelden wij.
0: Ja, markeerstift. Dus ook echt een rot woord. Ja.
1: Sta je in te wachten en is openbaar vervoer. Bushokje bedoelden we daar.
0: Die is goed.
1: En die had je goed. Toen vervolgens dier met huis op zijn rug. Ja, jij zei schildpad. Ja, hij heeft huis op zijn rug.
0: Ja.
1: Nee, slak.
0: Slak bedoelden we daar. Ja.
1: Hier haal je brandstof voor je voertuigen. Benzinepomp.
0: Is goed.
1: Is goed. En voetbal is een
0: wedstrijd.
2: Dat was ook goed.
1: Ja, correcte Boendo. Het betekent 3 goed, betekent 60 euro's voor jou, Tineke.
0: Netjes hoor.
2: Dankjewel.
1: Is alsnog gewoon netjes hoor.
0: Maar het waren ook wel pittig geworden. Maar Tineke, je hebt het fantastisch gedaan. Dankjewel, 60 euro zo snel mogelijk op je rekening.
2: En de snoepbiggetjes.
0: En de snoepbiggetjes.
1: Daar deed jij het voor, hè?
0: Heel goed, heel goed. Mocht je ook een keer mee willen doen met Woordenjacht, bijvoorbeeld morgen al, dat kan op een vrij makkelijke manier.
1: Door Woordenjacht te sturen naar de gratis Radio Veronica.

0: bijna niemand. Ik dans gewoon lekker mee met het liedje.
1: Don't You Forget About Me van Simple Minds zou ook zomaar in de top 3000 terecht kunnen komen van Radio Veronica. 31 augustus, dan gaan we met die lijst beginnen. De stemmen kan via radioveronica.nl. Frankie Jouwboef. Ik zag je net terugkomen, maar volgens mij is iets niet helemaal lekker gegaan.
0: Nee, ja, ik moest plassen, maar het lukte niet.
1: Dat is zo grappig. Nee, luister. Even vertellen. Ik denk dat ik weet waar dit naartoe gaat.
0: Nou ja, ik liep de gang op, want ik moest even naar het toilet. En toen kwam ik op de gang, kwam ik de grote baas tegen. Echt eindbaas van alle radiozenders hier.
1: Ja, we kunnen ons allemaal maken en breken, zo hoog.
0: Leuke man, en we waren even lekker aan het praten over de vakantie. En hij zei halverwege dat loopje, zei hij, ben je ook onderweg naar het toilet? Ik zei ja, ik ben ook onderweg naar het toilet. Nou mooi, dus wij nog even doorpraten. Ik vertel over mijn vakantie op Curaçao. Nou hartstikke leuk, hij over zijn vakantie in Noorwegen. En op een gegeven moment komt dan dat moment dat je sowieso met z'n tweeën naar een urinoir toe loop. En dan denk je altijd, ja, zou ik ernaast gaan staan of zou ik aan de overkant gaan staan? Maar ik doe eigenlijk altijd, pak ik dan toch een urinoirtje verder. Want anders gaat het gewoon niet.
1: Het gaat niet.
0: Dan lukt het niet.
1: Als man kun je die plassen naast een andere man. Dat kan niet.
0: Dus ik al expres een andere urinoir gepakt. En we waren in tussentijd gewoon aan het doorpraten over de vakantie. Superleuk. Maar dan sta je dus boven die urinoir en dan ben je dus aan het praten.
1: Ja.
0: En dan komt het niet. Nee, maar daar komt het niet. Omdat je dan, je moet je als man even concentreren om te gaan plassen.
1: Maar dit is echt een mannending, denk ik. Want herken jij dit iets? Dit kan dit eerlijk even zeggen.
2: Ja, nee, ja, tuurlijk, ja.
1: Dat kan niet, maar vrouwen kunnen dat wel. Want die hebben een eigen hokje, die gaan gewoon zitten en hup, lopen.
2: Ja, dat is lekker.
1: Denk ik, hoor, weet ik niet. Maar voor mannen is dit echt een ding. Nou, dit is heel lastig.
0: En vervolgens, want dat vond ik het meest frustrerende. Het lukte hem dus wel. Maar misschien...
1: En harde straal ook, hè?
0: Dus harde straal ook. Dus hij komt hier ook net binnen in de studio. En dan zegt hij van, ja, nee, ja, het duurde wel lang bij jou, Frank.
1: Nee, maar ik ken... Moet je voorstellen, ik was met de auto op vakantie naar Spanje.
0: Ja.
1: Maar dan moet je dus... Het was geen zwarte zaterdag, maar heel donkergrijs wel. Dus het was gewoon druk.
0: Hm.
1: En dan kom je dus bij zo'n wegding langs de weg. En dan heb je allemaal van die pisbakken. Maar er staan allemaal mensen. En ook allemaal gewoon, het is daar vies, het stinkt daar.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar dan sta ik daarnaast. Ja, ik heb een kwartier gestaan, er komt niks.
0: Nee.
1: Maar dan ga je toch een beetje naast je kijken. Denk je, nou, zo geloof, dat is een... En je kan niet plassen.
0: Je moet je ontspannen. Je moet er een momentje van maken. Ja. Je kan eigenlijk ook beter gewoon niet naar een urinoir gaan. Maar gewoon echt naar het toilet.
1: Lekker gaan zitten.
0: Lekker de deurtjes dicht, Donald Duckje erbij.
1: Maar wat doe je dan? Hoe krijg je het? Waar denk je dan aan om het toch op gang te krijgen?
0: Wat er gebeurt. Maar wat er in dit geval gebeurt. Dus ik zit midden in mijn verhaal over Curaçao. Dat was hartstikke leuk. Hartstikke superleuke vakantie. Gaat ineens valt het stil dan. Want ik denk, ik moet nu even concentreren, want dat gaat niet komen. En dan, ja, dus het wordt een heel raar gesprek ook.
1: Maar heb je geplast of nog steeds niet?
0: Nee, ik heb nog steeds niet geplast. Ja, er kwamen 3 druppels uit.
3: Nieuwe muziek. Wout en Frank worden hier heel blij van.
1: Oh jongens, als er toch iemand een goede tip heeft, hoe kun je plassen als er iemand naast je staat, geef het door. Ik heb daar serieus geld voor over, want dat is heel ingewikkeld. Ondertussen, en dat is dan wel leuk, terwijl jij poging deed om te plassen en we op vakantie waren, is dit liedje toch een eigen leven gaan leiden. Sterker nog, een nieuw leven eigenlijk. Het gaat supergoed met Ella Langley. En dat vinden wij fijn, want we worden hier heel blij van. Dit is mooi, Tuesday in Texas, zo heet hij.

0: geloof je al die mannen die nu appen dat ze altijd kunnen plassen?
1: Nee, dat geloof ik niet. Maar er komen heel veel appjes op binnen. En ik heb alleen nog niet echt een gouden tip gekregen. Dus wat je dan moet doen om jezelf een beetje te ontspannen. Ja. Fanny die komt wel met, die zegt, joh, sowieso moet je gewoon gaan zitten. Dat is ook beter voor je bekkenbodem. Ja. Martijn die stuurt nog een audio-appje. Martijn Kools, even luisteren.
2: Hey heren, ja, zo herkenbaar. Ja, ik heb precies hetzelfde. Ik denk eerst aan stromend water. Dan lukt het wel, denk ik dan. Maar nee dus. Dan ga ik aan iets ontspannends denken. Misschien wat seks of iets. Ogen dicht houden. Of aan pils. Want na een paar pilsjes, dan kan iedereen naast me staan. Dan lukt het in één keer wel. Ja. Dus het is gewoon een mindfuck.
0: Ja, ja.
2: En vooral niet om je heen gaan kijken. Focus, focus, focus.
1: Focus is het allerbelangrijkste. Martijn die stuurt ook nog een audio-appje. Martijn Ensing.
3: Ik begrijp niet dat Frank niet kan plassen. Normaal gesproken houdt het gezeik bij hem niet op.
4: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
0: Terwijl wij gaan plassen, zometeen zit bij het nieuws. Wat zit erin?
5: Pro en Ja 21 willen niet samen. En andere vakantiebestemmingen populair voor de herfst.
4: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden.

0: terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
6: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
7: Kippie.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia, movement that inspires.
10: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we het van weer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Veronica Weerbericht.
14: Veel bewolking, soms een klein beetje regen. Het is nu op dit moment rond de 20 graden. Vannacht koelt het af, 15 graden. Morgen, 's ochtends stevige buien. Later komt de zon en het is ietsje frisser, zo'n 19 graden. Het is inmiddels 17:04 geworden. Dit is het nieuws met Sietse Roskam. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. In de zoektocht naar steun voor de begroting gaat het kabinet niet bij oppositiepartijen Pro en JA21 uitkomen. Die vinden de verschillen zo groot dat ze het niet samen willen. Het kabinet hoopte juist op brede steun. Nu wordt het vooral een zoektocht om überhaupt een meerderheid te vinden. De regen die deze en komende weken valt, helpt wel iets tegen de droogte, maar is lang niet genoeg. Volgens Rijkswaterstaat gaat het nog maanden duren tot de waterstanden weer op het normale niveau zijn. Daarvoor zijn een natte herfst en winter nodig. En de zomervakantie is nog niet overal voorbij. Ondertussen wordt de herfstvakantie al volop geboekt, zeggen reisorganisaties tegen de Telegraaf. Vanwege de oorlog in het Midden-Oosten zijn andere plekken in opkomst. Zoals het Spaanse eiland Mallorca is een stuk populairder geworden. Agadir in Marokko en ook Curaçao en Bonaire.
16: Ja, mensen willen gewoon lekker naar de zon. Ja.
17: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Behoorlijk druk op de weg hoor. 89 meldingen. Totale lengte van 383 kilometer. Dit zijn de vijf meest opvallende. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en... mijn vriendinnetje belt. Schat, ik heb gewoon een radioprogramma, hè? Hallo?
16: Ja, die denkt ik zeg niks nu.
17: waar waren we gebleven? A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Everdingen. 3 minuten vertraging. A2 Utrecht Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel. 25 minuten. De A4 Rotterdam-Den Haag. Tussen Den Hoorn en Den Haag-Ippenburg. 11 minuten door een ongeluk. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Velzen en Kooimeer. Daar 28 minuten. De A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Daar 17 minuten. En de A50 Os-Arnhem tussen Renkum en Grijshoord. 11 minuten. Wegdek is is daar in slechte toestand. Rechterrijstrook is daar dicht. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je uiteraard in de app van Flitsmeister.
14: Je kunt het haar ook niet kwalijk nemen. Kijk, als je bij de radio werkt, snap je dat.
17: Sietse Roskamp belde nu.
14: Oh. Nou, ga jij even een paar mensen terugbellen.

0: Stitches. En zo heet hij ook, Shawn Mendes en Stitches bij Radio Veronica. Dit is de middagshow voor vandaag. Het is 18 augustus 2026. Ja, en ik weet al een klein beetje dat dit jou ook wat deed, want we hebben het er vanmorgen ook al even over gehad. Ochtends lees je het nieuws en zo ga je alles een beetje bekijken. En sommige dingen glijden van je af en andere dingen interesseren je. Maar er zijn ook soms berichten en dit raakte mij gewoon vanmorgen. Maar volgens mij had jij hetzelfde, dat verhaal van, en ik denk dat dat voor Sietse ook wel geldt, die al het nieuws zit, het verhaal van die meneer die Lucky wordt genoemd.
1: Maar het is ook gewoon een heel aangrijpend verhaal. Omdat deze man die kwam 3 jaar geleden kwam hij op straat ten val. Bleek te zijn getroffen door een herseninfarct of een hersenbloeding. Maar de politie is nog altijd op zoek naar de identiteit van die man. Hij heeft dus de naam Lucky gekregen. Ja. Maar dat is dus helemaal niet zijn echte naam.
0: Nee, ze weten niet wie het is. En ik vind dat, en er zit ook een foto op heel veel sites en in kranten en zo. En daar zie je gewoon, ja, volgens mij, wat je aan een gezicht kan afleiden, een hele aardige, lieve man. Ja. Met een soort wanhoop in zijn ogen van, ja, ik weet ook niet zo goed wie ik ben en waar ik ben. Ik vind dit zo intens en zo verdrietig eigenlijk.
1: Ja. Nou ja, je zegt het al, er is inderdaad vandaag dan een foto vrijgegeven in de hoop dat er tips binnenkomen van mensen die weten om wie het gaat. Of wellicht familieleden, want ook die zijn totaal onbekend. Mark Moreels is van de politie, hebben we aan de lijn. Mark, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Hele goedemiddag.
0: Dit is een bizar verhaal. Jullie zijn er ook al best wel heel lang mee bezig, hè? Al 3 jaar geloof ik.
3: Dat kun je zeggen. En een bizar verhaal. Ik vind het eigenlijk wel heel mooi om te horen dat het jullie ook al de hele dag bezighoudt. Want dat is wat we ook heel veel te horen krijgen. En ook vanaf vanochtend vroeg, 6 uur, we zijn hier eigenlijk al de hele dag mee bezig. Het leeft enorm bij de pers, bij de media, bij het publiek en uiteraard ook bij ons als politie.
0: En is er iets wat jullie al wel weten over deze beste man? Jullie noemen hem dan Lucky, maar is er wel iets bekend al over hem?
3: Nou, je zei het goed, hè? Hij is 3 jaar geleden ten val gekomen. En op een gegeven moment gaat hij naar het ziekenhuis toe. En vervolgens wordt hij overgedragen aan de recherche. Alleen wat een beetje het aparte natuurlijk in dit verhaal is. Het is geen strafonderzoek, maar het is een opsporingsonderzoek. En officieel is deze meneer niet als vermist opgegeven. Heel feitelijk, heel officieel, is het geen politiezaak. En is het dus bij cold case terechtgekomen, maar ook bij cold case zeggen ze, ja, we hebben heel veel strafzaken op de plank liggen. We gaan echt nu even daarna kijken. En deze zaak, ja, hoe vreselijk het ook is, komt te vervallen. En nu zijn er gelukkig 2 collega's, Ruud en Nel, die zijn al met pensioen, maar die werken nog steeds vrijwillig voor de politie, oud-regisseurs. Ja. Die zijn op onderzoek gegaan en die hebben inderdaad best wel veel informatie over deze Lucky weten te vinden in de loop van de tijd.
1: Okay. Zoals bijvoorbeeld?
3: Nou ja, in ieder geval dat hij in de omgeving van het Waterlooplein zich veel begaf. Dat hij zich ook begaf in kringen rond het boeddhisme. En dan denk bijvoorbeeld aan Nepal in die hoek. Maar er zijn ook mensen op het Waterlooplein. Die zeggen, ja nee, deze meneer sprak met een beetje een Canadese, Amerikaans-achtig accent. Dus hij komt een beetje uit die hoek vandaan. Wij weten ook, dat is eigenlijk nieuws wat ik nog niet veel terughoor vandaag, maar wat ook wel heel schrijnend is, is dat het huis van Lucky, omdat hij natuurlijk al 3 jaar in het zorginstehuis zit, is leeggehaald. Wie heeft dat huis leeggehaald? Waar zijn zijn spullen gebleven? Dus dat is wel allemaal informatie die wij weten. Ja. En dat is eigenlijk best wel bizar, want na 3 jaar weten wij best wel veel over deze persoon, ja, maar we weten niet wie het is.
1: Nee, er is geen enkele vorm met hem te communiceren.
3: Nee, er is 3 jaar geleden afasie bij hem geconstateerd. En dat betekent een niet aangeboren hersenafwijking. En dat is inderdaad, nou, dat zeiden jullie net al, te wijten aan of een hersenbloeding of een herseninfarct. Het enige wat we met hem communiceren, waar we dan een antwoord op krijgen, is bijvoorbeeld nonsense of positief. Dat is het enige wat hij zegt. En wat hebben we hem zaken voorgelegd. En dan zijn ook alleen dit de tekenen, de reactie die hij geeft. Ja.
0: Weet je wat mij ook zo aangrijpt in dit verhaal? Even los van zijn leed, maar ja, er is waarschijnlijk ergens ter wereld, is er een familie, is er een vriendengroep, en die missen iemand al 3 jaar.
1: Ja.
0: En die hebben waarschijnlijk nu het idee dat diegene niet meer terugkomt. En dan zou ik het zo mooi vinden als dat dan toch gaat gebeuren. Als dat op een of andere manier gaat lukken. Want vandaag is het veel in het nieuws, Mark. Hebben jullie veel tips binnengekregen?
3: Ja, echt enorm.
0: Maar bruikbare tips ook, dat je weet, dat je denkt?
3: Nou ja, wij maken heel veel opsporingsvideo's. Deze video is binnen 1 dag 1,7 miljoen keer bekeken. We hebben 1700 reacties gekregen. Mm-hmm. En binnen 24 uur maar liefst 260 tips. Dat is enorm.
0: Ja.
3: Die zijn we natuurlijk allemaal aan het uitlopen. Dat gaat van tips tot mensen van, ja, ik ken deze man van het Waterloopplein. Is heel lief van de mensen, dank daarvoor, maar lief mensen, dat weten we nu. Wij willen heel graag weten, wie is die man? Ja. Wat is zijn naam? Wat is zijn geboortedatum? Met wie ging hij om? Heb je adressen van die mensen? Dus concrete gegevens, hè? Binnen de politie noemen we het de 7 gouden W's. Wie, wat, wanneer, welke, waarmee, waarom? Dat is wat we willen weten. En natuurlijk, het publiek denkt net ons mee, daar vragen wij ook om. Maar we horen vooral ook van heel veel mensen, heb je daaraan gedacht en heb je daaraan gedacht, is lief bedoeld, maar u kunt echt van ons aannemen, na 3 jaar hebben wij qua opsporingsonderzoeken echt wel een beetje alle registers nagelopen en alle scenario's, zeg maar, al uitgespeeld. En dat is de reden waarom we dit doen. Want het is een zeer ingrijpende opsporingsmethode die we nu toepassen.
0: Ja. Nou ja, en wat je hoopt is dat het een beetje ook internationaal wordt opgepakt. Want daar zou dan het geluk kunnen bestaan dat andere mensen via social media of wat er ook zien. Jullie hebben een speciale site ook in het leven. politie.nl/lucky. Dat is sowieso goed om daar te gaan kijken. Wie weet kun je daar iets goeds voor doen. Een heel leven, maar geen naam. Wie herkent deze man, staat daar. politie.nl/lucky. Mark, dit is een bijzonder en hopelijk een verhaal met een heel mooi einde. Dankjewel voor de uitleg.

0: Band, The Summer of 69. Dit is Radio Veronica, middagshow. Zometeen is het 6 uur en dan...
1: Hebben wij een mooie top 40. De top 40 van 29 augustus 1987. Die dan centraal staat. Maar los van dat we heel veel liedjes gaan draaien uit die lijst. Doen we ook.

0: vanaf 6 uur. Veronica.
1: Klufzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
3: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus. Alle cabine lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
8: Oei.
9: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
8: Zoé.
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Yes. Hamster.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
19: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 6 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
20: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
21: Zijn we al?
20: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora autoverzekering.
23: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.

0: Stam.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 6 uur.
4: Zeker, en daar is Siet Roskam.
5: Goedenavond. Na de kritiek op politie en justitie vanwege het dodelijke ongeluk van vrijdag achter protesterende boeren op de snelweg in Brabant wordt het eigen optreden geëvalueerd. Vooraf zeiden ze niet te gaan ingrijpen als trekkers de snelweg opgaan, terwijl dat verboden is. Politie en justitie hopen lessen te trekken uit de gebeurtenissen. Over het scheepverkeer in de straat van Hormuz hoeft Amerika niet meer te praten met Iran, zegt president Trump. Hij schrijft op zijn sociale medium dat het stuk zee inmiddels Amerikaans grondgebied is en schepen er gewoon doorheen kunnen varen. Toch gebeurt het amper en zegt Iran dat de boel geblokkeerd blijft tot Amerika op alle eisen ingaat. Ook in het nieuws vandaag, de verwarde man die prinses Amalia wilde ontvoeren mag thuis afwachten of en welke straf hij krijgt, heeft de rechter besloten. Justitie eiste gisteren TBS tegen de man die ook bijlen had gekocht en de namen van Amalia en Alexia had gekoppeld aan het woord bloedbad. Bewijs dat hij ze ook echt wilde vermoorden is er niet. En het aantal tandartsen dat van buiten de EU naar Nederland komt is de afgelopen jaren meer dan verdubbeld, meldt Nieuwsuur. Ze komen bijvoorbeeld uit Syrië, Zuid-Afrika en Brazilië. In ons land worden al een hele tijd te weinig tandartsen opgeleid. Een kwart van de tandartsen komt inmiddels uit het buitenland. Het weer ook vanavond en vannacht af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen vooral in de ochtend stevige buien. 'S Middags is er ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Behoorlijk druk op de weg, maar de meeste files nemen wel af. 45 zijn het er nog, 180 kilometer in totaal. Meeste vertragingen bij Amsterdam, Arnhem en in het zuiden van het land. Dit zijn nu de meest opvallende files. A2 Utrecht Den Bosch voor Del 23 minuten. A9 Diemen Amstelveen voor Amstelveen een kwartier. A9 Amstelveen Alkmaar tussen Velsen en Akersloot 18 minuten. Daar is maar één rijstrook.
6: Telstar.
5: Er is één rijstrook dicht. Ja, Telstar inderdaad. Ja, Velsen. Tot slot nog de A10 Koenplein richting Koenplein. Dat is de hele ring rond tussen Amsterdam de Baarsjes en Zeeburg staat die file. Om precies te zijn over 13 kilometer, vertraging 9 minuten.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Hands van Fudo.
7: Aldi.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Hands van voordeel.
7: Aldi.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
12: Ik wil als dino.
13: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
17: Hey, ben je er weer?
18: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
17: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
18: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
17: Ja, lekker.
19: Je voelt je
20: een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
21: Egbert Streek.
0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Pak hem

0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.
2: Luisteraars, goedenavond en welkom. Om 6 uur op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is het tijd voor een oude Top 40 die we centraal zetten in het Top 40 Hitarchief. Vandaag de lijst van 29 augustus 1987. Maar er is meer.
3: Namelijk dat we een quiz gaan spelen, een popquiz. Dat is leuk ook voor de mensen in voorbereiding voor de popquiz die we vanavond geven in Gouda. Daar zijn we namelijk te vinden met een real-life popquiz.
4: En Casa Huppeldepip hoort ook weer. Casa?
5: Casa Ciao.
4: Wat zeg je?
3: Rosso. Casa Ciao.
5: Casa Ciao.
4: Nee, even mooi. Je hebt een hamburger in zijn bek.
3: Ja. Als je daar nog bij wil zijn, dat kan niet meer. Want het is namelijk hartstikke uitverkocht. Maar Den Haag, daar zijn we nog wel te vinden. En daar is ook een voldoende plek. Amsterdam ook. Maar nu op de radio, een leuke popquiz. 3 vragen hoor je zo meteen voorbij komen. En je wint uiteindelijk de Wout en Frank gouden popquizbokaal.
2: We trappen af, Pet Shop Boys en Dusty Springfield. What have I done to deserve this? Dit is nummer 35.
0: Radio Veronica. De beste muziek aller tijden.

0: Dit is het Top 40 Hitarchief met vanavond een lijst van 29...
1: Had je vastloper?
0: Ja, ik moest het bekijken. 29 augustus 1987. Ik hoorde achter elkaar Heart Alone, nummer 33. En daarvoor The Pet Shop Boys en What Have I Done To Deserve This op nummer 35. Maar behalve leuke liedjes uit deze lijst hebben wij ook...
1: Yeah! Oh, gaan we quizzen?
2: Ja, we hebben een quiz.
1: Dat vind ik leuk.
0: En dit is niet zomaar een quiz, mensen. Je zit nu midden in...

0: in totaal. Dit is vraag nummer 1.
1: En die gaat over de nummer 31 in deze lijst. George Michael, I Want Your Sex. Gaan we zo meteen draaien ook. Maar de vraag is, hoe heet het debuutalbum van George Michael? Ja. Is dat A, Fame? Is dat B, Face? Of is dat C, Faith? Dus geef het juiste antwoord. Debuutalbum van George Michael. A, Fame. B, Face. Of C, Faith. Geef het door.
0: Het is 1987. Men sprak schande van de tekst in dit liedje. Maar een hit werd het wel. George Michael, I Want You.

0: Building a Bridge to Your Heart van Wax. In de top 40 van vandaag, 29 augustus 1987. Op nummer 25 ervoor George Michael, I Want Your Sex. Nummer 31. En thans zijn we bij de tweede vraag in de popquiz.
1: En die gaat weer over een liedje dat we zometeen gaan draaien. Dennis Edwards, Sida Garrett, Don't Look Any Further, staat op nummer 21 in deze lijst. Die Sida Garrett was ook te horen in een duet met Michael Jackson.
0: Zeker.
1: Maar op welk nummer? A. I Just Can't Stop Loving You. B. The Girl Is Mine. Of C. Scream. Sida Garrett en Michael Jackson. Welke plaat hebben ze met z'n tweeën uitgebracht? A. I Just Can't Stop Loving You. B. The Girl Is Mine. Of C. Scream. Geef het door via de gratis Radio Veronica app. En maak kans op die glinsterende, gouden, Wout en Frank popquizbokaal.
0: Zo mooi die Dennis Edwards en Sida Garrett is later gebruikt. Ook nog door Eric B. en Rakim. En dan ging je er overheen rappen.
1: Pay it full.
0: Ja, kijk. Deze. Fantastisch. Maar dit is zeg maar de versie zoals je ooit was bedoeld. Met inderdaad die mooie...

0: fantastische plaat. Dennis Edwards, Don't Look Any Further and See the Garrett. In de top 40 van 29 augustus 1987.
1: Michael P. stuurt een appje via de gratis Radio Veronica app. Die zegt een klein popquizje bij jullie.
0: Oh, dan krijgen we vragen terug ook.
1: Dat is leuk. bij welke band heeft hij Dennis Edwards gezongen?
0: Vraag je het aan mij?
1: Aan jou.
0: Temptations.
1: Weet je wat grappig is? Dat ja. As We Speak Michael P. inderdaad stuurt The Temptations.
0: Ja, nou, dan klopt dat helemaal.
1: Is helemaal goed.
0: Sitsi, wat zit er zometeen in je nieuws?
2: Kabinet wil breed draagvlak voor begroting. Een potentiële tandarts, ze komen er niet tussen.

0: lestoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium.

0: Business.
1: Denimdeals bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, G-Star en meer.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we al weer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Veronica weerbericht.
9: Nou. Het was een regenachtige dag, ook vanavond en vannacht af en toe regen. Het koelt af, 15 graden vannacht. Morgen vooral in de ochtend stevige buien. 'S Middags ook een beetje kans op zon. Het wordt rond de 19 graden. Het is inmiddels 2 minuten over 6:30 geworden. Dit is het nieuws met de one and only Sietse Roskamp. Sietse, goeie avond inmiddels.
10: Goedenavond. Minister Heijnen van Financiën blijft hopen op brede steun in de politiek voor de begroting van het kabinet. Eerder vandaag zeiden oppositiepartijen Pro en Ja 21 juist dat ze niet samen gaan helpen omdat de verschillen te groot zijn. Ze willen dat het kabinet kiest, linksom of rechtsom steun zoeken. Bij een Israëlische aanval op een haven in Gaza zijn 5 mensen omgekomen, onder wie een kind, meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Een café zou geraakt zijn. Israël heeft het over een precisieaanval op Hamas-commandanten. Ondanks de staakt het vuren zijn sinds oktober meer dan 1200 mensen gedood in Gaza. En terwijl genoeg Nederlanders tandarts willen worden, zijn er niet genoeg opleidingsplekken. Daardoor worden steeds meer tandartsen om tekorten op te vullen uit het buitenland gehaald, meldt Nieuwsuur. Ook steeds meer uit niet-EU-landen als Syrië, Irak en Zuid-Afrika. Volgens de tandartsenpraktijken trekt het kabinet te weinig geld uit om Nederlanders op te leiden.
11: Radio Veronica Verkeer, dan door Flitsmeister nog 20 meldingen. 39 kilometer aan file, dit zijn de 3 meest opvallende. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Deil. Daar 23 minuten vanwege een kapotte auto. Linkerrijstrook is daar dicht. De A9 Diemen Amstelveen tussen Holendrecht en Amstelveen. Daar 14 minuten door een ongeluk. Linkerrijstrook is daar ook dicht. En de N205, dat is Nieuw-Vennep Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem 3 kilometer 13 minuten vertraging, dat is hem. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
9: Lekker. 3 minuten over 6:30. We zitten midden in een top 40. 29 augustus 1987. En ook Prince en China Easton staan er samen in.
8: Radio Veronica.
12: Top 40. Hitarchief. Nummer 18.

0: Dit is het Top 40 hitarchief met Billy Idol en Sweet 16. Staat op nummer 10, daarvoor Sheena Easton en Prince and You Got the Look op nummer 18. De lijst van 29 augustus 1987 met de derde vraag in de quiz. Ga je de eerste nog herhalen? Of,
1: ja, want als je net inschakelt en je denkt, joh, ik zou toch eigenlijk nog even willen meespelen met die popquiz, is dat geen enkel probleem. Ik ga ze nog even herhalen. Eerste twee vragen. Vraag 1 ging over George Michael. I Want Your Sex draaiden we. Hoe heet het debuutalbum van George Michael? Is dat A, Fame, B, Face of C, Faith? Vraag 2, Dennis Edwards, Cedar Garrett, Don't Look Any Further draaiden we. Cedar Garrett was ook te horen in een duet met Michael Jackson. Op welk nummer? A, I Just Can't Stop Loving You. B, The Girl Is Mine. Of C, Scream. En dan nu de nieuwe vraag. En die gaat over de nummer 10, je hoort hem zojuist, Billy Idol, Sweet 16. Door de jaren heen zijn er veel liedjes geschreven met 16 in de titel. Wie zong Sweet Little 16? Was dat A, André Hazes? Was dat B, Chuck Berry? Of was dat C, Paul McCartney? Geef het juiste antwoord door via de gratis Radio Veronica app.
0: Ik vind het best een hele pittige vraag.
1: Nou, we gaan het merken. Als je het antwoord hebt, stuur het meteen door, want je maakt kans op die glinsterende gouden Wout en Frank popquizbokaal.
0: Sweet Little 16, Hazes, Chuck Berry of Paul McCartney. Ondertussen Los Lobos en La Bamba in de top 40 van vandaag.

0: Right Next Door is van Robert Cray en zijn band. Nummer 2, daarvoor Los Lobos en La Bamba. Op nummer 4 in de top 40 van 29 augustus 1987.
1: Wout en Frank, Popquiz.
0: En tussendoor waren er vragen, 3 in totaal. En krijgen wij als het goed is nu de antwoorden. Maar de vraag is, van wie krijgen we die?
2: Dave van Harteveld komt uit Oosterveen. Dave, een hele goede avond.
3: Een heel hartelijk goedenavond uit Oosterzee, Friesland.
2: Oosterzee zit jij?
3: Yes, sir.
2: Dan passen we dat meteen even aan in onze administratie. Hoe is het in Oosterzee op dit moment?
3: Ja, geweldig. Een beetje bewolkt, maar het is verder goed toe hier, hoor.
2: Lekker man. Hey, wij gaan jou wellicht een mooie beker overhandigen. De Wout en Frank Gouden Popquiz bokaal. Maar dan wel aan jou de vraag of jij eventjes de juiste antwoorden zou willen geven.
3: Nou, kom maar eens op.
2: Ja. Vraag 1. George Michael, I Want Your Sex. Hoe heet het debuutalbum van George Michael? A, Fame, B, Face of C, Faith?
3: Dat was Faith. Met
4: ja.
3: TH.
4: C. Ja, C. Is goed.
2: Is hartstikke goed. Dennis Edwards, Sida Garrett, Don't Look Any Further. Sida Garrett was ook te horen in een duet met Michael Jackson. Op welk nummer? A, I Just Can't Stop Loving You. B, The Girl Is Mine. Of C, Scream?
3: Dat was nummer A.
2: A is heel correct. Billy Idol, Sweet 16, staat op nummer 10. Hebben we gedraaid ook. Door de jaren heen zijn er veel liedjes geschreven met daarin 16. Wie zong Sweet Little 16? Was dat A, André Hazes, B, Chuck Berry of C, Paul McCartney?
3: Mocht willen dat André Hazes dat had. Maar dat was Chuck Berry, antwoord B.
2: Ja, Chuck Berry is hartstikke goed. Dat wij de Gouden Wout en Frank Popquiz bokaal jouw kant op sturen.
3: Nou, geweldig.
2: Wat was Nicky aan het doen in de tussentijd?
4: Ik heb geen idee.
2: Was met zijn telefoon.
4: Ik was wel die vakantiefoto's aan, want ik zit nou weer in mijn programma. Maar als er wat is, dan moet je het zeggen, hoor.
5: Nou, dit was die foto, die had ik beter niet kunnen laten zien. Ik probeer een social vlog aan het maken.
2: Je is de derde dikpik van de dag. Ja.
4: Maar niet in de groep zetten.
5: Ik laat die sturen.
4: Even kijken. Dave van Harteveld, we gaan weer even terug naar jou. Luister, je hebt hem gewonnen. De bokaal komt zo snel mogelijk je kant op. En dankjewel voor het meedoen, hè.
3: Ja, man. Nog fijne uitzending.
2: Het gaat wel allemaal goed komen, Dave. Tot later, hè.
4: Nou, en de grap is dat...
3: Hoi, hoi.
4: Hij kwam al ter sprake. Die plaat van Michael Jackson en Sida Garrett, Just Can't Stop Loving You, die staat ook in deze top 40. Sterker nog, het is de best verkochte op 29 augustus 1987. Want hij staat op...

0: koper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikini's Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
8: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 570 euro welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
14: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 7 uur.
17: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Het kabinet blijft proberen om van links en rechts steun te krijgen voor de begroting. Oppositiepartijen Pro en Ja 21 zien dat niet zitten. Zij vinden de onderlinge verschillen te groot en willen best samenwerken met het kabinet, maar dan zonder de ander. Toch blijft minister Heijnen van Financiën inzetten op brede steun in de

0: politiek. Bij onderzoek naar een explosie gisteren in een drugslab in IJsselmuiden bij Zwolle is nog een drugslab in Enschede ontdekt. Twee mannen vluchtten met brandwonden weg van de explosie en werden later opgepakt. De politie deed onderzoek naar ze en kwam toen uit bij het tweede drugslab. En nu er weer wat regen valt, is er wel verlichting, maar van echt herstel van de droogte en lage waterstanden is nog lang geen sprake. Volgens Rijkswaterstaat kan het nog wel maanden duren. En dan moet het ook nog een tijdje veel regenen. Het risico op natuurbranden is nu wel wat lager. Nou, ook vanavond en vannacht soms wat regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen begint met stevige buien. 'S Middags is het vaker droog met ook wat zon. Het wordt dan rond 19 graden.
1: Ziet, dankjewel. En we zien je morgen weer. Hè? Ja, een mooie werkdag erop zit jij. Dit zijn de actuele verkeersproblemen. De N205 Zwanenburg richting Heemstede. Tussen Vijfhuizen en Heemstede 5 minuten. En de N296 Susteren Maasijk. Voor Roosteren, daar is de weg dicht. En de vertragingstijd is 7 minuten. Zometeen Doe Maar hier. Dolly Parton en Huey Lewis. En de nieuws komen eraan. Als ik dit knopje indruk.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
5: Nu!
4: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
4: Aldi.
5: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
4: Aldi.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Voel me zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
9: Oei!
10: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
9: Lekker hoor!
10: En alle Ariel, ook tweede gratis.
9: Zoei!
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Yes! Hamster!
2: Het riool is verstopt.
11: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
13: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
14: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Radio Veronica.

beginnen met Doe Maar, de Radio Veronica. En Nachtzuster. Michael stuurt mijn vriendin, die werkt in het ziekenhuis. En iedere keer als ze nachtdienst heeft, dan stuur ik deze door. Veronica. Ze reageert inmiddels ook niet meer erop. Nou, leuk om deze nog een keer te draaien. Dan voor jouw vriendin. Zeg maar even hoe ze heet, Michael. Goedenavond bij Radio Veronica. De beste muziek aller tijden. Zometeen Dolly Parton met Jolien. Met Jolien, Dolly Parton, zou ook kunnen natuurlijk. Hey, ik stond vandaag achter bij de zelfscankassa. En ik was vandaag aan de beurt. Dus dan sta je daar ineens. Alsof je verdacht wordt van internationale smokkel. Meneer, ik moet even 5 artikelen scannen. Dus ik zei prima. Maar ondertussen kijk je naar die tassen. En ik weet zeker dat jij dat ook hebt. Dat je denkt, oh nee, die avocado. Volgens mij heb ik hem niet gescand. Volgens mij ben ik het vergeten. Jij hebt het wel gescand natuurlijk. Maar je vertrouwt jezelf voor geen meter meer. En voor je het weet zit je in een verhoorkamer achter bij de Jumbo. Nog één keer, Niek. Hoe kwam die courgette in je tas? Ja, oké. Okay.

0: Met Radio Veronica, hallo.
1: Radio Veronica?
2: Zeker.
1: Heeft u mij gebeld?
2: Nee, nee, ik heb niet dat ik weet.
1: Nou, dan weet ik het ook niet. Bedankt.
2: Oké.
1: Doei.

grote ogen ergens. Die zegt, laat me even met dit nummer. Laat me gewoon even. Even mee blaren met Dolly Parton. Radio Veronica. En Jolien. We gaan naar de internationale doorbraak van de Finse band The Rasmus. We kennen op het album Dead Letters. En dit nummer werd in Europa echt een enorme hit. En de zanger Lodi Jolunen. Ja, ik zeg dat maar gewoon alsof het een IKEA-kast is. Dan lijkt het nog wel immers ergens op. Die had in die periode kenmerkende zwarte veren in zijn haar. Ik heb nu ook een foto voor me. Dat, ja, het ziet eruit alsof hij in contact gekomen is met een, ja, een aanrijding heeft gehad met een kraai onderweg. Dat, lijkt hem, ja. Dat, of deze. Maar zo begint die plaat ook eigenlijk. Ja, hoor je dat? The Rasmus. Ontzettend vet in die tijd en nu nog steeds. Dit is In the Shadows. Veronica.

0: Kara en Fame bij Radio Veronica. Beroemd zijn. Ja, wacht maar totdat je weet wat het betekent, hè. We zijn trouwens allemaal een beetje beroemd, dan op hele kleine schaal. Ja, je loopt tegenwoordig bij de buren langs en de Ring Deurbel die maakt ook al meteen een documentaire van je. Net op het moment dat je aan je hol staat te krabben, dat wil je niet.
1: Niek van der Brugge bij Radio Veronica.
0: Ja, ja, met de beste muziek aller tijden. Soundtrack van Ellie Goulding komt eraan.
2: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze.
0: En ook Elfa Viel ga je horen.
2: Die ene lijst met 3000 nummers houdt Nederland in zijn greep.
3: Ik kom van mijn therapie af. Ik kom zo weer terug.
1: Iedereen is bezig met die ene vraag. Wat staat er dit jaar in de Radio Veronica Top 3000?
2: Welk lied krijg je luidkeels mee?
1: Welke ballad ontroert je elke keer weer?
4: Hallo.
2: Bij welke plaats sta je te dansen op de bar?
1: Kortom, wat mag er niet ontbreken
2: in de Radio Veronica Top 3000?
1: Dat bepaal jij. Ga naar radioveronica.nl en stem.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Hij is de Zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000 en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de Top 3000 en los de ankers.
9: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
10: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
11: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
12: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.

0: vrijdagavond. Dit is Veronica Verkeer. Het is 8:02. Geen files meer. Wel een aantal flitsers. A1 richting Eemnes bij Amersfoort bij 40,1. De A6 Jouwer richting Emmeloord bij Emmeloord bij 282,6. A6 Lelystad-Muidenberg bij Lelystad staan ze weer. Hekkemeijdepaaltje is 62,2. En de A7 Amsterdam-Den-Oever bij Middenmeer bij 47,3. A16 Dordrecht-Breda bij Moerdijk bij 45,6. En de A16 Rotterdam-Dordrecht bij Zwijndrechtencontrole daar bij Hekkemeijdepaaltje 30,8. Laatste op de A17 Roosendaal-Moerdijk bij Zevenbergen bij 6,9. En dan kom je zelf nog een flitser tegen. Kan je wel altijd even laten, ja, wat is het, verklikken? Is dat nog een term? Ja, doorgeven met de app van Flitsmeister. Goeie reis.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Gerard Ekdom.
1: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
2: En nu,
1: Niek van der Brugge met de

Golding. Wat een fijne stem heeft zij, hè? Love Me Like You Do. Dat is inderdaad die soundtrack van 50 Shades. Zijn we ook alweer een beetje vergeten, hè? De 50 Shades of Grey. En dat maakt niet per se in de app los, hoor, bij Radio Veronica. Want Monique stuurt... Hey Nicky, mijn man zet dus lege verpakkingen terug in de koelkast. Dat fascineert me. Een leeg pak melk terug.

jouw 3000 nummers waarvan jouw hart sneller gaat kloppen. Heb je nog niet gestemd? Doe dat dan via radioveronica.nl. Maak je ook nog kans op hele vette prijzen. Onder andere een reis. Check het uit.

Linda Miles bij Radio Veronica. Goedenavond. Er wordt hier nog gestuurd. Waar moet ik dan naartoe om te stemmen op de top 3000? Ja, we hebben een hele handige tool op de site. RadioVeronica.nl. Daar kan je heel makkelijk je platen uitkiezen. Zometeen hier nog onder andere Run Day, Break My Heart komt eraan. En deze van Bobby Brown.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Wie was je aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
1: Hit it!

0: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
1: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 6 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
0: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
4: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
5: Kippie.
6: Hey, wakkerliggers. Bij Cloud Pillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches sounding looking like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 8 uur.
18: Goedenavond, ik ben René Postma. Er is morgen weer een actie van boeren. Ze trekken langs alle gemeentehuizen in Drenthe en ze noemen het een stikstofmars. Ze gaan handtekeningen verzamelen die ze daarna gaan aanbieden op het provinciehuis in Assen. Er worden 1000 boeren verwacht en ze zeggen niet over de snelweg te gaan rijden. Minister Heijnen van Financiën praat overmorgen verder met verschillende oppositiepartijen om genoeg steun te verzamelen voor de begroting. Vandaag probeerde die pro- en ja-21 over te halen om die te steunen, maar dat is niet gelukt. Beiden willen wel samenwerken met het kabinet, maar niet met elkaar. De politie heeft nog iemand aangehouden voor de mishandeling van een vrouw in Den Bosch. Ze werd in juni op haar fiets klemgereden. 2 mannen stapten uit, mishandelden haar en bespoten haar met rode verf. De politie zegt dat het geweld te maken heeft met de komst van een asielopvang. Op het WK hockey heeft Nederland gewonnen van Argentinië. Het werd 3-1. Nederland is nu zeker van de tweede groepsfase. Gisteren haalden de vrouwen ook de tweede ronde. Premier Jette zat in het publiek in Amstelveen met een oranje sjaal om. Zijn vriend speelt voor Argentinië. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op heftige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt morgen rond 19 graden.
19: René, dankjewel. Dit is Veronica Verkeer. Goedenavond. Geen files gemeld op dit moment. Wel snelheidscontroles op de A1 Amsterdam-Naarden. Daar staan ze bij Muiden bij 11,3. De A7 Amsterdam-Den Oever bij Middenmeer. Een controle verspot bij 47,3. A12 Maarn richting Ede bij Woudenberg bij 83,5.

0: A16 Dordrecht-Breda bij Moerdijk. Daar staan ze bij 45,8. A17 Roosendaal Moerdijk bij Zevenbergen. Daar eentje gezien bij 6,9. De beste muziek aller tijden. Die krijg je bij Radio Veronica. Run Day komt eraan. En de Blues Brothers. And Everybody Needs Somebody to Love.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
2: Ayams bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt Ayams kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. Ayams.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
2: Vier mee met Ayams. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanayams.nl/radio.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is die mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
13: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
12: Oei!
13: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
12: Lekker hoor!
13: En alle Ariel, ook tweede gratis.
12: Zoei!
13: De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Yes! Hamster!
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
15: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

spelletjes spelen. Ja, dat, in een relatie is dat niet zo leuk natuurlijk. Ik weet nog wel dat ik een ex had. Die speelde ook altijd een spelletje met de thermostaat. Ja, ik heb misschien niet het meest geile verhaal ever, maar dat is toch echt grondgebied, hè? Dan zet ik hem bijvoorbeeld op 20 graden, zij 21. Dan zet ik hem weer stiekem terug, zij 20 minuten later ook weer langs de dicht op. Weer op 21. Geen woord. Gewoon koude oorlog binnen de relatie op de thermostaat. Nou, als dat daar zit, is het goed. Bij Bobby Brown ging het over hele andere dingen, geloof ik. Dit is Radio Veronica met de beste muziek aller tijden. En hoe is jouw avond? Ik vind het leuk om van je te horen. Dat kan in de app van Radio Veronica. Heb je bijvoorbeeld al gestemd op de top 3000? En wil je ook bij de top 3000 quiz zijn? De beste muziekquiz aller tijden. Ik weet dat er vanavond eentje is gaande is met Wouter Frank in Gouda, in Casa Ciao. Jij kan nog naar Café Hoender en Hop in Den Haag of de Q Factory in Amsterdam. Wil je aanmelden, kan dat via radioveronica.nl. Dit is Run Day.

0: De app van Veronica. Top 3000 ingevuld. Lekker, lekker, lekker, lekker. Dat lezen we graag.
1: De groeten.
2: De vakantiegroetjes.
0: Ja, het is nog gedeeltelijk vakantie in sommige delen van Nederland. Er zijn ook wel weer delen vol aan de bak. Ik weet niet hoe dat voor jou is. We gaan even schakelen met, geloof ik, Ageta. Hi.
3: Hey. Goedenavond.
0: Wat leuk. Jullie zijn op vakantie in eigen land.
3: In eigen land.
0: Wat lekker.
3: Heerlijk in Brielen.
0: Brielen.
3: Ja, Brielen.
0: Maar zat je daar vorig jaar ook niet?
3: Ja, dat klopt.
0: En had ik jou ook niet aan de telefoon?
3: Dat zou best wel kunnen, ja.
0: Volgens mij wel.
3: Op vakantie is natuurlijk altijd jullie luisteren.
0: Ja, dat snap ik. Dat vind ik trouwens heel leuk en fascinerend ook. Dat veel mensen, als we op vakantie gaan, Radio Veronica luisteren. Gewoon ook in Zuid-Frankrijk, maar ook in Brielen dus. Maar ook aan de andere kant van de wereld. Gewoon Veronica erbij. Maar hoe is nu het weer en zo in Brielen?
3: We blijven lachen, maar het valt best tegen.
0: Ik heb hier nog het weerbericht van de komende dagen. Wil je even meeluisteren?
4: Ja. Redelijk veel regen gevallen de afgelopen 2 dagen.
5: Ja. Kan het wel op sommige plaatsen nog een beetje regenen.
6: Het is grijs en het regent op heel veel plekken.
7: Donkere luchten, want het regende nog op veel plaatsen.
8: Wisselvallig weer dus. En dat is ook de trend voor de komende dagen, kan ik vast verklappen.
3: Ja. Je moet er samen wat van maken, toch?
0: Zo is het. Dus
3: ik ben heerlijk met het mannetje en de 2 hondjes. Zitten we gewoon te genieten.
0: Dus zo is het. Het gaat niet om de bestemming. Het gaat ook niet om de omgeving. Maar het gaat vaak om het gezelschap. He?
3: Juist. Ja. Heb je hem door?
2: Radio Veronica.

0: Promise Song bij Radio Veronica. Martijn stuurt. Ik nam vorige week zomaar bloemen mee voor mijn vrouw. Ze vroeg inderdaad meteen wat ik had uitgespookt. Ja, je kan beter gewoon Your Song aanvragen. Van Elton John, dat is minder suspicious, om het zo maar te zeggen. Welkom bij Radio Veronica. Beste muziek aller tijden. Kelly Clarkson komt eraan en deze zometeen van Seal. Ik pak mijn DigiD er even bij, hoor ik.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: De maaltijden van Kippie. Zoals kipsaté met Bami. Lekker!

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
2: Veronica Verkeer, geen files gemeld op dit moment. Wel een aantal snelheidscontroles. Onder andere op de A6 Jouren Emmeloord. Bij Emmeloord staan ze bij 282,6. De A9 Alkmaar richting Haarlem bij Heemskerk bij 56,6. A17 Roosendaal-Moerdijk bij Zevenbergen bij 6,9. A28 Assen-Groningen bij Hooghalen bij 160,6. Op de A58 wordt ook gecontroleerd. Goes richting Vlissingen bij Seer Arendskerken. Daar wordt geflitst als je te hard rijdt tenminste bij 160,4. Goeie reis.
3: Dit is Radio Veronica.
4: Het station van Wout en Frank.
3: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
4: En nu
3: Nick van der Brugge.
4: Met de beste muziek aller tijden.
2: De Seal.
4: Dit is Veronica.
3: Radio Veronica. We zijn er voor jou.
5: Geweldig.
4: Met de beste muziek aller tijden. Radio.

Kelly Clarkson bij Radio Veronica, Since You've Been Gone. Als je deze zin hoort, kunnen we even schakelen. Is nooit gevolgd door iets leuks. En als een vergadering kort overleg heet, nou, neem dan maar eten mee en drinken. En de printer ruikt angst. Een teamstatus op groen zegt helemaal niks. Dat kan

Dire Straits bij Veronica. Oh, dit is zo'n plaat waarbij iedere kerel een beetje gangster wordt. Hè? Je kunt accountant zijn, je kunt net de vaatwas hebben uitgeruimd. Je kunt onderweg zijn naar de praxis voor een tochtstrip. Maar zodra dit begint, Regulator.

Frankie Goes to Hollywood bij Radio Veronica en Relax. Nou, dat is wel het thema van de dinsdagavond. Zometeen onder andere nog Rembrandt. Even

0: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: IAM.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
3: Hij is de zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000... en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de Top 3000... en los de ankers.

0: Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 9 uur.
9: Goedenavond, ik ben René Postma. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het komt waarschijnlijk door de brandgangen die zijn gemaakt. Het vuur is nog niet uit en blijft lastig te blussen. Door lage bewolking kunnen blushelikopters vandaag en morgen niet helpen. En ook blijft de rook heel erg hangen. In Slovenië is een inwoner van het Gelderse Tiel om het leven gekomen bij een ongeluk met zijn terreinwagen, melden meerdere media. Hij was in bergachtig gebied vast komen te zitten en probeerde de auto weer los te trekken. Dat ging mis, de wagen viel tientallen meters een ravijn in. De man was op vakantie in Slovenië. Boeren gaan morgen demonstreren in Drenthe. Ze willen bij alle gemeentehuizen langs met een brief. Daarin staan hun bezwaren tegen de nieuwe stikstofplannen. De organisatie verwacht meer dan 1000 boeren en belooft dat die niet met trekkers over de snelweg zullen rijden. In Californië is de rechtszaak begonnen tegen Meta. Meerdere Amerikaanse staten vinden dat Facebook en Instagram schadelijk zijn voor jongeren en expres zo zijn ontworpen dat ze gebruikers verslaafd maken. De uitkomst kan zijn dat Meta een boete krijgt en zijn platforms moet aanpassen. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op hevige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt dan rond 19 graden.
10: Veronica Verkeer, goedenavond. Het is iets na 9. Er zijn alleen flitsers gemeld op de A6 Muidenberg-Lelystad bij Lelystad. Bij 69.0. De A12 Maarn richting Ede bij Maasbergen bij 83.2. A16 Rotterdam-Dordrecht bij Zwijndrecht-Controle bij 31.3. En de A28 Zwolle richting Amersfoort bij Hulshorst bij 59.5. A28 Assen-Hogeveen bij Hooghalen 160.6. En nog eentje op de A35 Enschede richting Hengelo bij Enschede. Daar staan ze bij 69.2. Zo meteen Foreigner, Sister Sledge en de Rembrandts. Ze komen eraan bij Veronica.
11: Ik wil als Dino.
12: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: Speelbewust 18 plus.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED-laptop met Intel Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
9: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
10: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

Foreigner bij Veronica. En Say You Will. De Rembrandts, Dana Forn, I'll Be There For You. Zijn allemaal stuk voor stuk platen, volgens mij, die er wel in thuis horen. In de top 3000. En die komt er nu echt aan. 30 augustus kun je nog stemmen. Tot en met zondag 30 augustus. Doe dat ook vooral. De stembussen staan wagenwijd voor je open. Handige stemtool op radioveronica.nl. Je kan ook nog eens een keer het programma van Gerard Ekdom winnen. Dan mag je gewoon je eigen platen op de finale dag van de top 3000 komen aankondigen. Dat is toch fantastisch. We gaan naar de volgende tune. En als ik de titel zeg, The Girl You Lost to Cocaine, dan denk je, ja, oké, ja, prima. Gewoon een leuke Sia-plaat. Totdat je nog een keer luistert. Dan denk je, nee, wacht even. Dit gaat dus niet over een verkeerd gelopen weekendje Center Parks. Het nummer komt uit de periode voordat Sia wereldwijd bijna onherkenbare superster werd. The Girl You Lost to Cocaine verscheen op dat fantastische album Some People Have Real Problems uit 2008. En de titel is niet bedoeld als een stoere drugsromantiek. Het nummer gaat over een relatie waarin zij klaar is met iemand die zichzelf en de relatie door drugsgebruik blijft beschadigen. Eindelijk zegt ze, ik ga jou niet meer redden. Luister nu nog maar een keer naar deze plaat van Sia. The Girl You Lost to Cocaine.

fijne plaat voor in de auto, onder andere. Ook als je gewoon lekker thuis zit erop. Maar ik vind dat zo'n heerlijke cruiser ook. Tom Petty en I Won't Back Down bij Radio Veronica. Popquiztijd. Ik las vandaag trouwens dat... we hadden het gisteren al over daten, dat dating-apps en zo. Dat is echt... mensen willen dat niet meer. We zijn swipe-moe mensen. Single mensen. Swipe-moe. En dat betekent dat je dus de liefde ergens anders wil gaan vinden. Tenminste, dat blijkt dan, hè. Dat zou bijvoorbeeld kunnen als je naar een café gaat... waar een popquiz wordt georganiseerd. Nou, wat wil Wouter en Frank, die doen dat. Ze staan vanavond op de markt in Gouda bij Casa Ciao. En volgende week staan ze ook nog in café Hoender en Hop op de Grote Markt in Den Haag. En 28 augustus in de Q Factory in Amsterdam. Daar kan je dus nog bij zijn. Het enige wat je hoeft te doen is je aanmelden. En dat kan op radioveronica.nl.

0: Veronica, zometeen Script Toto. En deze komt eraan van Everything But The Girl.
1: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis? Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5? Nou, goed te doen toch?
2: De Radio Veronica Top 3000 komt terug. Om dat te vieren komen Wout en Frank naar je toe met de beste muziekquiz van alle tijden. Heb jij zin in een avond vol gezelligheid en de leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we het alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Welkom bij Radio Veronica. Er staat één file op de A1 Amsterdam Amersfoort. Tussen Na de Vesting en Blaricum, daar 6 minuten vertraging. De afrit is dicht en verwachting om 5 uur vannacht. Voordat de ochtendspits weer begint, gaan de slagbomen weer open. Dan de flitsers, A2 in de richting van Den Bosch. Bij Waalwijk staan ze bij 166,3. De A16 Dordrecht-Breda bij Zevenbergse Hoek bij 46,5. A28 Assen richting Groningen. Controle gezien daar bij Hogeveen. Let even op bij hectometerpaaltje. 69,2. De laatste op de A73 Venlo richting Venray bij Venlo. Controle gezien bij 41,5.
2: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
2: Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
7: En nu
2: Nick van der Brugge.
7: Met de

Toto en Stop Loving You, Veronica. Zometeen nog Jay-Z met Alicia Keys, The Empire State of Mind. En Steve Miller Band ga ik ze draaien met Fly Like an Eagle. En ja, wat dichtbij het vlieggevoel, hè, als mens zijnde, dat zou in een wingsuit kunnen. Heb je dat wel eens gezien? Moet je maar eens op YouTube opzoeken. Van die mensen die dan ja, een pak aantrekken. En dat is eigenlijk een vleugel en dan springen ze van een berg af. Het ziet er super vet uit. Wil je niet op een gemiddelde dinsdagavond proberen, lijkt me. Dus dan komt vliegen toch wel een beetje als eerste in de richting. En wat ben jij? Iemand die dan meteen gaat staan bij na de landing? En dan nog 20 minuten met zijn jas aan zo in het gangpad? Of heb je priority boarding? Dat betekent dat je dan eerder in hetzelfde vliegtuig mag wachten. Terwijl je dan een Gen Z'er ziet binnenkomen met zijn vers gehaalde latten. Die dan 1 minuut voor je opstijgt gewoon gaat zitten. Zo kan het ook, hè? Steve Miller Band bij Veronica.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.

0: Otrium.
1: Oh, Otrium?
0: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
3: Denim deals bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, G-Star en meer.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Het riool is verstopt.
7: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
8: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
7: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
13: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
14: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
15: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
16: Maar hey, met de nieuwe

0: Dus maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
0: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben René Postma. Een enorme verzameling documenten over de toeslagenaffaire is niet expres achtergehouden, zeggen de verantwoordelijke staatssecretarissen. Ze hoorden zelf pas vorig jaar over de documenten, maar toen was het al te laat om ze nog in te dienen bij de enquêtecommissie over het toeslagenschandaal. 2/3 van de Nederlanders heeft geen sympathie voor boeren die op de snelweg protesteren, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Een meerderheid wil dan ook dat er in zo'n geval wordt ingegrepen door de politie. Het geldt trouwens ook voor klimaatprotesten. Ook daar ligt de grens bij een snelwegblokkade. Het is al dagen onrustig in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Volgens de regio-omroep komen tientallen jongeren elke avond bij elkaar en ontstaat er een kat-en-muisspel met de politie. Ook wordt er vuurwerk afgestoken. Aanleiding voor de onrust zou een burenruzie zijn. Vanavond zijn 8 mensen opgepakt. In Duitsland is een ontsnapt

0: aap in een bus gekropen die geparkeerd stond om schoongemaakt te worden. De deuren stonden open en daardoor kon het schaap erin en ging meteen liggen tussen de stoelen. Medewerkers die het zagen belden de politie, die de eigenaar opspoorde. En intussen ging de bus met schaap en al nog door de wasstraat. Met Veronica Weer van Weer Online. Af en toe regen en het koelt af naar 15 graden. Morgenochtend veel buien met kans op onweer. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt rond 19 graden.
1: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso. Omdat elke rit telt.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: Wie was er aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
5: Hit it!
3: Voor die

0: Speelbewust 18 plus.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand.

3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
3: Hij is de zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000 en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de Top 3000 en los de ankers.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Zon.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
3: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
4: De beste muziek aller tijden.

0: IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De

0: cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
0: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
7: Simpel. Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Ik wil als dino.
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
12: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
14: Radio Veronica.
0: Met het nieuws. Het is 11 uur.
15: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeente Assen is op de hoogte van het boerenprotest in Drenthe morgen en wil zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. Zeker 1000 boeren willen alle Drentse gemeentehuizen bezoeken om duidelijk te maken dat ze het niet eens zijn met de stikstofplannen van het kabinet. Ze beloven niet met trekkers de snelweg op te gaan. Weer een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Roermond. Begin vorige maand heeft een man geprobeerd weg te komen. Hoe die dat precies deed, is niet duidelijk. Een poging van een andere man in het voorjaar lukte wel. Die ging er vandoor tijdens een bezoek aan het ziekenhuis. Hij werd 2 maanden later opgepakt. Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is overleden. Beard kwam kort na de oprichting in 1969 bij de band en trad nog regelmatig op. Eerder deze maand moest ZZ Top nog meerdere concerten afzeggen vanwege zijn gezondheid. Hij was 77 jaar. En Marilyn Monroe zou dit jaar 100 zijn geworden en daarvoor krijgt ze een bijzonder cadeau, haar eigen Barbie-pop. Vanaf vandaag is hij te koop en ze draagt een van haar bekendste outfits, een roze satijnen jurk. Die droeg ze in een filmscène waarin ze het nummer Diamonds Are a Girl's Best Friend zong. Het Veronica weer van Weer Online. Af en toe regen en het koelt af naar 15 graden. Morgenochtend veel buien met kans op onweer. In de middag meer zon, vooral in het westen. Het wordt een graad of 19.
16: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light. Verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam. Verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
17: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
18: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot

0: die volledig ontzorgt. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld... Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Ja! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: ene lijst met 3000 nummers. Houdt Nederland in zijn greep.
1: Ik kom van mijn therapie af, ik kom zo weer terug.
2: Iedereen is bezig met die ene vraag. Wat staat er dit jaar in de Radio Veronica Top 3000?
0: Ah! Welk lied krijg je luidkeels mee?
2: Welke ballad ontroert je elke keer weer?
3: Hallo.
0: Bij welke plaats sta je te dansen op de bar?
2: Kortom, wat mag er niet ontbreken?
0: In de Radio Veronica Top 3000.
2: Dat bepaal jij. Ga naar radioveronica.nl en stem.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30%

0: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 12 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De politie in Drenthe waarschuwt boeren die hebben aangekondigd om morgen te gaan protesteren, meldt RTV Drenthe. Ze zeggen direct boetes uit te delen als boeren met hun trekkers de snelweg of de N-wegen opgaan of als ze hun kenteken hebben afgeplakt. De boeren hadden al aangekondigd niet over de snelweg te willen gaan. Bij de grote natuurbrand in België is de afgelopen dagen een hoop oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog de lucht ingegaan. Volgens de autoriteiten is niemand daarbij in gevaar geweest. Ze zeggen te weten waar oude bommen in de grond kunnen zitten en daar wordt rekening mee gehouden tijdens het blussen. In de Arnhemse wijk Geitenkamp zijn vanavond 8 mensen opgepakt, meldt Omroep Gelderland. Het is al dagen onrustig in de wijk. Tientallen jongeren spelen daar een kat-en-muisspel met de politie. Ze steken vuurwerk af en gooien stenen door de ruiten. De oorspronkelijke aanleiding van de onrust was een burenruzie. En alle oude afleveringen van de Fabeltjeskrant zijn straks terug te zien op YouTube. Het beeld en geluid zijn gedigitaliseerd en mooier gemaakt, zodat het er iets moderner uitziet. Vanaf morgen zijn de eerste 10 afleveringen te zien. Daarna verschijnt er elke dag een nieuwe aflevering. Het Veronica weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal tof.
0: De beste muziek aller tijden.

Precieze cijfers hebben ze nog niet, maar de vrijwilligers hebben nu ook weer eens tijd voor een kop koffie. Niet alleen wilde dieren, maar ook huisdieren en vee hadden last van het warme weer. Het was even flink schrikken voor een vrouw uit het Limburgse Blerik. Ze zag namelijk een python tussen haar kleren in de slaapkamer kruipen, meldt L1. Nog voordat de dierenpolitie er was, lukte het de buurvrouw al om de slang te vangen. De python bleek van haar te zijn en was ontsnapt uit haar terrarium. En Madonna is de grote favoriet bij de uitreiking van de Video Music Awards van MTV. Ze is maar liefst in 11 categorieën genomineerd, onder meer voor beste video en artiest van het jaar. Taylor Swift maakt kans op 9 prijzen. De muziekprijzen worden eind september uitgereikt in Los Angeles. Het Veronica weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19.

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Steeds meer gemeenten gebruiken toeristenbelasting om tekorten in hun begroting aan te vullen, meldt het FD. Gemiddeld is het goed voor een tiende van alle belastinginkomsten. Amsterdam hakt het meeste binnen. Bijna een kwart van al het geld in de schatkist is afkomstig van toeristen. President Trump wil nog dit jaar een ontmoeting hebben met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, melden Amerikaanse media. Als het hem ligt, gebeurt dat in november, want dan is hij op bezoek in China. De afgelopen dagen was Trump al aan het vrijen bij Kim, omdat hij wil bezuinigen op de oefeningen van het Zuid-Koreaanse leger. Duitsland heeft de controles aan de grens opnieuw met een half jaar verlengd, melden Duitse media. De controles zouden eigenlijk in september aflopen, maar volgens de regering is het nodig om illegale migratie tegen te gaan. Nederland is tegen de controles, zo gaat het in tegen het Schengenverdrag en files aan de grens zorgen voor ongelukken. En PSV acht de kans steeds groter dat Lucherel Geertruida naar de club komt. Ze willen de verdediger overnemen van het Duitse RB Leipzig. Maar ingewijden zeggen dat de deal nog niet rond is. Geertruida is gewild, Feyenoord en Ajax zouden ook in hem zijn geïnteresseerd. Het Veronica weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19.